0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
11: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Dico Bravenboer. Ja, twee lang blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent zoals gebruikelijk het eerste uur lekkere slow blues. En het tweede uur gaan we het tempo een beetje opvoeren met wat pittige nummers erbij. Ik ga beginnen met een album uit 1999, Singing with the Sun van Little Arthur Duncan. En ik ga draaien de titelsong. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Ik op zondag met Little Arthur Duncan met de titelsong van dat gelijk naamgealbum Sing with the Sun, 1999. 2006 namen we de Robert Fosse Blues Band het album Cold Cover It Up. Ik ga het even draaien, Cold Tail Bird.

denk, of de Robert Vossen Blues Band natuurlijk, met Little Arthur Duncan hebben we ervoor gehad. De Robert Vossen Blues Band met de Coltail Bird, met het album Cold the Cover, dat is het jaar 2006. In 2004 nam Eddie Martin, de Engelse zanger-gitarist, het album Play the Blues with Feeling op. Ik gedraaide het hele mooie Selfish Sky. Eddie Martin.

0: is dat blues of is dat geen blues? Eddie Martin met Silver Sky van het album Play the Blues with Feeling uit het jaar 2004. Ja, ik heb het al eerder gezegd, menigmaal was hij mijn gast hier in de studio voor live optredens en interviews. En ik heb ook nog een keer een concert voor hem georganiseerd in het theater hier in de Ridderkerk. En dan heb ik het over Michael de Jong. Helaas is hij niet meer, maar hij heeft ontzettend veel mooi werk achtergelaten. Ik heb vandaag zijn album Something for the Pain meegebracht uit het jaar 2014. Ik ga het even draaien. Isolation, Michael de Jong.
1: Maar geen pijn voor andere mensen. En ik hoop dat mijn muziek heals. That's the bedoeling of Michael de Jong's music.

het blijft een mooi nummer. Doing a Green Leaf met Chrome Up en Chrome How Old. Van het album Trying to Hold On, het jaar 2011. 1939, daar komt het volgende album uit vandaan. It's Magic, en we hebben het dan over Magic Frankie. Tegenwoordig is hij weer op het podium te vinden na een behoorlijke poos van afwezigheid. En ik heb een oudje meegebracht, 1989 zei ik al, It's Magic, en daarvan ga ik draaien. Holen Wolf, Magic Frankie.

0: From limb to limb, y'all said, hey.
1: Mijn naam is Phil B. Je luistert naar Bluesy met Nico Bravenboer.

uit 2002 van het album Footprints on the Ceiling hoorde je Mississippi met What Kind of Man Is Nut. Olaf en de Blues Crews komen uit de buurt van Enschede, dacht ik. Ooit waren jullie te gast in Bluesy voor een live optreden en een kort interview. En ook hebben ze gehad bij Blues Podium L'Esprit. Een tweede album draagt de titel Full Time Lover en ik ga ervan draaien Leaving Home.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer

Welkom terug, deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere rustige muziek. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. Ik ga beginnen met The Manish Boy van het album Big Plane. En daarvan ga ik draaien, stamt uit het jaar 2007. Daarvan ga ik draaien Border Town Blues. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 2.

de kop is eraf van het tweede uur van Bluesy op deze zaterdagavond met de Manish Boys, Order Town Blues van het album Big Plans. Wij hebben een nieuw album uitgebracht met als titel Broken Souvenirs. En het is een vrij rustig album, mooie nummers staan erop. Ik heb voor de tweede uur gekozen voor Way To Go. Bywater Call van een nieuwste album Broken Souvenirs.

in hun tijd een toch wel een vrij bekende band in heel Europa. En ik heb het over de Belgische band. De Electric Kings, hun album Electronic. En daarvan draaide ik My Baby. En toch noem ik ze nog een keertje op. Want de meeste mensen staan nog steeds op het podium. Onder andere Big Dave komen zien we regelmatig in Nederland. Dat was ook mijn gast ooit in de studio voor een interview. Harmonica en zang natuurlijk. Luc Alexander, ook hij was ooit mijn gast. En hij staat ook nog steeds op het podium. Op gitaar, Willy Mays op drums. Ja, wie kent hem niet? Mark Thijs, of Mark T, zoals hij meestal genoemd wordt. Ook een paar keer mijn gast geweest. Dat was toen ook samen met Big Dave, dacht ik. Hij speelt gitaar. En Luke Henry, ook hij was hier ooit in de studio voor een optreden. En hij bespeelde de dubbel bas. Dat was de Electric Kings met My Baby, van het album Electronic. Eric Clapton, zijn album Front de Krill kwam uit in het jaar 1994. Ik heb vandaag gekozen voor zijn hele mooie uitvoering van Motherless Child. Eric Clapton.

King of the World met Money Talk van het album Royal Ten. Dat toen uitkwam, ik dacht, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van King of the World. Kim Field en The Perfect Gentleman van het album I Need Be. Dat klopt iets, denk ik. Dan pak er even toesje bij, want over mij heb ik daar een hele verkeerde titel bij geschreven. Maar even kijken hoor, nummertje 4. What kind of fool is that? Okay, that is all the way.

Kingfield en The Perfect Gentleman met What Kind of Fool. En ik heb nu de titel helemaal te pakken van het album. Op de besteed is gewoon wat weggevallen, denk ik. Don't Need But One, dat is de titel van hun nieuwste album. Brad Keeter Wilson, zijn album, zijn laatste verschillende album volgens mij. Of is er nog eentje nagekomen? Ik durf het niet te zeggen, maar ik heb in ieder geval Buckle Up bij me. En Brad Keeter Wilson, menigmaal te gast hier voor de optreden en de interview hier in studio. In de studio. Voodoo Boogie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Frank Bang en de Cook County Kings met Can't Go On This Way van het album The Blues Don't Care uit het jaar 2016. 1968 kwam het album Trippin' Through Midnight Blues uit en dan heb ik het natuurlijk over QB en The Blizzards. Ik ga van het album draaien Checking Up On My Baby en ik vind het juist een leuk nummer omdat ik dat ooit is toch altijd in mijn vorige leven toen ik zelf nog in de band zat ook, en dat nummer hadden wij op in ons repertoire staan, Checking Up On My Baby. Ik doe wel even de bezetting op van dit album, Trippin' Through Midnight Blues. Harry Muskee uiteraard zang harmonica. Hilco Gelling, hij was ooit hier mijn gast in de studio. Op solo een bottleneck gitaar, Herman Brood op piano. Jaap van Eyck, op basgitaar. Dick Beekman op drums. En nu nog twee gastmuzikanten bij. Dat zijn Eduard Nink, Blok op trompet, Roel Hemmens op de tenorsax en Jenny Meinema op alt sax. We gaan luisteren naar QB en de Blizzard met Checking Up On My Baby.

0: right.
1: Ja, lekker. Van zijn nieuwste album Blue to the Bone hoorde je Mick Colossus met All It Takes is Blues. En we blijven lekker blues houden, want ook het volgende nummer van een heerlijk nummertje. 2024 Stone Cold Hands, dat is de titel van het album van Sean Riley en The Water. Truck Root Blues.

Uit Duitsland komt hij André Schedielman band van zijn laatste verschenen album Cold Wind en Dark Black Night. En nu hoorde Ilona. Big Bill Morgenfield, You Gonna Miss Me van het album Ramblin' Man uit het jaar 2001.

Big Bill Corner Morgenfield met You Gonna Miss Me van het album Ramblin' Man. We gaan eruit met Dip Rider met van het album Live and Have Fun met het nummerje van de kruis Prisoner of War. Na het nieuws en de reclame is de tijd voor Radio Jong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben trouwens tot donderdag weer, dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Diego Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot luzie. Dag.

0: solitary.
1: Punt 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

B-kant. Donderdag 16 juli 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben ook na weer een jaar om de zon te zijn gereisd. Nog steeds Bob ten Breeje. We gaan even lekker 2 uur doen deze week, omdat ik gewoon zoveel heb binnengekregen. En ik denk, ja, waarom ook niet, toch? Ik heb het een beetje willekeurig en ik doe het 1 voor 1, geen 2 aan 2 en dat soort zaken. We gaan in ieder geval beginnen met de Amerikaanse trashband Anthrax. Hun 12e studioalbum Cursum Perficio, dat zal op 18 september gaan uitkomen. En het lied wat ik heb meegenomen is de nieuwe single The Edge of Perfection. En volgens gitarist Scott Ian is dat het beste Anthrax lied in de geschiedenis van Anthrax. Oordeel zelf maar.

verder met wat black metal uit Duitsland van de band Boötes Void. En deze band, in 2019 opgericht, zal op 4 september een nieuw album gaan uitbrengen. Panta Ray, oftewel alles stroomt. Dat is een filosofische uitspraak die is toegeschreven aan Heraclitus. En we gaan daarvan draaien de nieuwe single Nihil.

Nou, het persbericht zegt black metal, maar als hij zegt dead, dan geloof ik het ook. Net als bij de volgende band uit Australië. Psycroptic, technische dead metal. Hun album The Pulse of Annihilation zal morgen gaan uitkomen. En daarvan ga ik draaien gewoon een willekeurige track die ik er vanaf heb gehaald. A Sword of Me.

We zullen het eens even wat vrolijker aan doen, denk ik zo. We gaan wat power metal draaien van een internationaal gezelschap. Sirius Black met leden van onder andere Halloween, Blind Guardian en Ted Morose toen het net werd opgericht. Ze zijn bezig om een nieuw album op te nemen. Daar is voor de rest nog weinig over bekend. Maar morgen verschijnt er wel een videoclip van deze nieuwe single Last Man Standing.

gaan eens even weer wat meer agressiviteit erin gooien. Want ja, dit was natuurlijk wel vrolijk. We gaan verder met Walls of Jericho, een Amerikaanse metalcore band. Ze komen uit Detroit, opgericht in 1998. Met op zang een dame die toch wel haar scheur weet open te trekken. Van boven in ieder geval. Candice Cuccioline. En ja, het is alweer 10 jaar geleden zo'n beetje dat het vorige album uitkwam. Dus de fans hebben even moeten wachten. No One Can Save You From Yourself heette dat album. En nu komt er dus een nieuwe aan met een behoorlijke titel met System, Territory, weet ik veel wat allemaal. Met even vreed op te zoeken, dat kan ook gebeuren natuurlijk. We gaan in ieder geval luisteren naar de nieuwe single daarvan. En dat, oh hier, System Error Humanity, dat was het. Dat komt op 13 november uit. De nieuwe single daarvan heet The Ascent.

Ioannina is een plaats in Griekenland in het noordwesten. En wat bewoners ervan die zijn een band begonnen met de toepasselijke naam Villagers of Ioannina City. Een beetje psychedelische stoner folk rock zou je het kunnen noemen. En er komt een nieuw album aan, Venceremos. Daarvan gaan we nu het titellied draaien.

Ik mag graag luisteren naar metal met als thema de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog van 1914 tot 1918. En een van de bands die ik dan erg fijn vind is Dorgstos uit België. En er komt weer een nieuwe EP aan, Subjugate Them All. Dat verschijnt op 31 juli bij Drakkar. En er is een single uitgebracht, 7.62 Escape. En die 7.62, dat is het type patroon van het vuurwapen. Waar de man waar het lied over gaat, dat is Alexander Samsonov, zelfmoord mee pleegde nadat hij een nederlaag had bij de slag bij Tannenberg in 1914. Dus 7.62, ontsnapping.

Ja, als je nou denkt, dat wil ik graag eens meezingen, ga dan zeker op zoek naar de videoclip met de tekst in beeld van deze 7.62 Escape. We gaan verder met Xion uit Falun, een Zweedse plaats waar nog meer bands vandaan komen. Onder andere het grote Sabaton. Maar deze band speelt wat meer power thrash metal, om het zo maar te noemen. Het album When Stars Collide komt op 11 september uit. En de single die daarvan is verschenen heet Dead by the Night.

bands uit Slowakije draaien we niet vaak, maar Signum Regis is er daar wel één van die we toch wel draaien. Deze band die maakt wel eens christelijke muziek, maar dan niet op zo'n prekende door je strot douwende manier van veroordelen. Maar gewoon mooie mythologische verhalen, om het zo maar te noemen. En er komt een album uit, Beyond Spacetime, op 9 oktober. En dat zal denk ik het eerste album zijn zonder vaste zanger, want de vorige zanger die is er dus vorig jaar vandoor gegaan. Alhoewel, niet echt, Jota Fortino, want hij doet wel mee op deze plaat. En de zanger waar hij de opvolger van was, Mayo Petranin, doet ook mee. Dus dat is leuk zo samen zingen. En we gaan luisteren naar de nieuwe single Echoes of Glory.

De Belgische band Emptiness brengt ons wat duistere, depressieve muziek. Maar het is toch geen doom. Een beetje een soort Black Death, post-metal, weet ik veel hoe ze het allemaal willen noemen. Maakt ook niet uit. Morgen verschijnt in ieder geval een nieuw album, Nowhere Speaks. En daarvan heb ik een liedje geplukt, When the Hole Arrives.

Britse band Sharkator. Dat is een samenstelling van Sarcophago als band en Creator. Brengt ons wat Black and Trash en het nieuwe album The Ones We Follow. Dat album gaat eind oktober verschijnen. En daarvan is dit het titellied.

Dit eerste uur ga ik afsluiten met de nieuwe single van Gloryhammer over het album Space 1993. Vertel ik een volgende keer wel wat bij een volgende single. Dit is in ieder geval Ultimate Sacrifice. Tot straks na het nieuws en de reclame.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
11: Jouw radio.
12: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
13: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
14: 1996.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Er is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur kun je weer gaan luisteren naar aflevering 491 van het muziekdossier. Met albummuziek en oldies. En wil je nou een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een bericht naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met een plaat uit 1996. Dodgy and Good Enough. En we gaan verder met The Shades of Love. En

0: Shades of Love en Keep on Touch. En zo net hoorde je Limousine uit Nederland en Daddy Grandpa. We gaan verder met een plaat uit 1967. Maria Nicole en Ain't Nobody.
1: 1967.

Je luistert naar het muziekdossier waar je kon luisteren naar Maria Nicole en Ain't Nobody uit 1967. Gevolgd door Peaches and Her uit 1978 en Shake Your Groove Thing. En dit is The Doors en Light My Fire. Radio!

hoorde je de Piglets uit 1971 en Johnny Reggae. En daarvoor hoorde je The Doors en Light My Fire. We gaan verder met de plaat met de dubbele groef. Pop Music van M.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde M en popmuziek, gevolgd door The Stylistics en It's Too Late. En dit is Firefall en Living in Living.

12-inch versie van If You Really Want Me. En daarvoor hoorde je Firefall en Livin' It Livin'. Tot zover het eerste uur van het muziekdossier. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer bij je terug met nog meer albummuziek en oldies.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: Welkom terug bij het muziekdossier.
9: 1974.

Welkom terug bij twee uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies hier bij Radio Ridderkerk. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur en in de herhaling zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met Genesis en Lily White Lilith. En we gaan verder met The Four Tops en Barbara's Boy.

Je hoorde van het album Something Anything van Todd Rundgren Breathless. En daarvoor hoorde je de Four Tops en Barbara's Boy. En dit is Tavares and My Ship.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je Bad Finger en Day After Day. En we gaan verder met Holland en Magic Mary.

0: hoorden Holland en Magic Mary, gevolgd door de T-Set en Little Lady. En we gaan verder met The Spinners en Could It Be I'm Falling In Love.
1: 1973.

De kerk met het muziekdossier met albummuziek en oldies. En wil je nou een zoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoorde de Soulful Dynamics uit 1970 en Mademoiselle Ninette. En daarvoor hoorde je Paul de Saint-Ville en Olivier Toussaint en Dolanus Melody. En we gaan verder met Steely Dan, Night by Night.

Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.

Je hoorde de Walker Brothers en My Ship Is Coming In. En daarvoor hoorde je Steely Dan, Night By Night. De laatste plaat van vanavond wordt er een van Fruitcake. And My Feet Won't Move. Donderdagavond om 6 uur ben ik weer met de Radio Ridderkerk Top 15. En mocht je niet kunnen luisteren, hoor je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij Radio Ridderkerk en in het bijzonder bij het programma Ridderkerk en de Kerken. Op deze zondag 19 juli. Vandaag gaan 10, misschien wel 100.000 mensen naar de kerk, omdat ze dat gewoon zijn op zondag. Maar er zijn er ook duizenden, tienduizenden die luisteren, die niet, om welke reden dan ook, niet meer naar de kerk gaan. Maar thuis luisteren en ook als je een pc hebt, ook kijken. Daarom een hartelijk welkom aan deze mensen die vandaag in de Ridderkerk bij Radio Ridderkerk luisteren. Om 9:30 dan schakelen we over naar de Levensbronkerk voor de protestantse gemeente Ridderkerk. Houd daar de eredienst. En over de bijzonderheden over de dienst, die geef ik u over 10, 15 minuten na de eerste drie liederen die we draaien. Want voor de dienst en na de dienst, daar worden liederen gespeeld en kunt u luisteren naar muziek wat past bij dit programma. De techniek is in handen van Peter Gouwerloos en mijn naam is Gert Rijsdijk. En het eerste lied wat u gaat horen, dat is Chorale Figurée door het mannenkoor Stadskanaal.

luisteraars, om 9:30 schakelen we over naar de protestantse gemeente Ridderkerk in de Levensbondkerk aan de Jan Luikenstraat voor de aldaar te houden eredienst. En de voorganger, dat is een gastpredikant, dat is dominee Gerold Olde uit Molenaarsgraaf Brandwijk. En misschien zegt die naam u iets en dat zou wel eens kunnen, want hij was tot 2018 de predikant verbonden aan de Christus Koninkerk in Slikkerveer. En heeft daarna een beroep gekregen naar Smilde in Drenthe. En is in een aantal jaren weer terug in de Albassewaard Vijf Heerlanden. Dus dominee Gerrit Olde uit Brandwijk. Het orgel wordt bespeeld ook een gastorganist. Dat is Philip den Eerzame. En de dienst die heeft een thema. En dat is opnieuw tot leven komen. Het thema van de dienst is opnieuw tot leven komen. En het intochtslied, dat is Psalm 85, de versen 1 en 3. Uit het nieuwe liedboek, Psalm 85, vers 1 en 3. En na votum en groet van diezelfde Psalm 85, vers 4. Dus na votum en groet, Psalm 85, vers 4. En er is één lezing, en dat is uit Johannes 4, vers 1 tot 26. Dus één lezing, Johannes 4, vers 1 tot 26. Om 9:30 vanuit de Levensbronkerk.

Luisteraars, we gaan overschakelen naar de Levensbronkerk voor de eredienst die daar gehouden wordt door de protestantse gemeente de kerk. Voorganger is dominee Older uit de Brandwijk, Molenaarsgraaf. Het intochtslied dat is Psalm 85, vers 1 en 3. En na voten mijn groet vers 4 van Psalm 85. Dus Psalm 85, vers 1 en 3. We wensen u een goede dienst toe.

Verbonden ook met veel mensen thuis, via de lokale radio Ridderkerk, willen wij ons vandaag ook verbinden met de levende God. Maar daarom is het goed ons hart te openen en de drukte van alle dag van de wereld los te laten. Laten we bidden om een goede dienst.

Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, waar jij ook vandaan komt vanmorgen. Wees welkom in de naam van de Heer. De Heer die onze hulp mag heten. Omdat wij samen zijn in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het mensenkind met wie hij eenmaal op weg is gegaan. En daarom mag ik u en jou aanreiken, groeten met de woorden: genade is er en vrede van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zingen we het vierde couplet van Psalm 85.

Het zal de komende tijd stiller worden op straat, omdat ik veronderstel dat er ook hier vanuit Ridderkerk veel mensen erop uittrekken. Vooral misschien de gezinnen met kinderen op dit moment, omdat het ook vakantie is voor de scholieren. Tegelijkertijd hier ook in de kerk willen we de lofzang gaande houden. En ik vind het bijzonder dat ik hier vanmorgen bij u te gast mag zijn, want ik ben nou ruim 8 jaar weg uit Ridderkerk, maar het voelt aan de ene kant nog heel bekend en veel mensen zijn me dierbaar gebleven. Maar het belangrijkste is dat we hier natuurlijk God mogen ontmoeten. Laten we daarom ook samenkomen in het gebed. Heer onze God en Vader, vanmorgen zijn we hier samengekomen, verbonden met luisteraars thuis. Allemaal verschillende mensen. Maar u kent ons, u weet van onze levensweg. Terwijl wij vaak zitten met waarheen gaat het en waarom en waartoe. Heer, u kent ons als mensen met verlangens in het hart, met wensen, met hoop. O God, in deze tijd van onzekerheden is de hoop zo vaak ver te zoeken. En daarom klampen we bij u aan, God van alle leven, wees ons barmhartig, wijs ons de weg. Door alle berichten uit de wereld heen, door alle onzekerheden in het eigen mensenleven heen. Heer, eeuwige God en Vader, vanmorgen zijn we hier mensen natuurlijk dankbaar voor elk teken van liefde en goedheid, voor elk gebaar van aandacht en tederheid, voor elk hart onder de riem. Maar vaker, God, weten we niet goed wat te verwachten van de ander, van onszelf en misschien daardoor ook wel niet van u. En daarom klampen we ons aan u vast. Barmhartige God, neem ons aan. En vergeef waarin we tekortgeschoten zijn. Maar wijs ons de weg ten leven. O lieve Heer, u die ons kent, wie we zijn, wat we willen. U weet ook hoe moeilijk het is als mensen om de weg te zoeken tussen goed en kwaad. De weg die we soms zelfs kwijt lijken te zijn. Als mensheid, als volkerenwereld, als mensen van vlees en bloed. God, er is zoveel bloed dat van de aardbodem schreeuwt. Er zijn zoveel mensen slachtoffer in deze wereld van oorlogsgeweld, van klimaatgeweld, van wat mensen elkaar aandoen. Heer, barmhartige God, wees genadig, liefdevol, maar vooral een God die ons het leven aanreikt, een leven met toekomst. En dat bidden wij u, omdat we u kennen door Jezus Christus onze Heer. Amen. Zingen we lied 315, de versen 1 en 2. Heb dank, o God, van alle leven.

Er is in deze zomerperiode geen kindernevendienst. Straks willen we wel nog even erbij stilstaan. Ja, er trekken mensen op uit. Wat wens je elkaar toe? Wat geef je elkaar mee als ja, wens of zoiets? Maar eerst willen we ook, voordat we de Bijbel straks ook gaan openen, bidden om het licht van Gods geest. Trouwe God en Vader, dank u dat we elkaar hier vanmorgen in de levensbron mogen ontmoeten. Als mensen, misschien wel van heinde en ver, als we weten dat er zoveel mensen ook met ons meeluisteren, misschien wel vanaf een vakantieadres. Dank u dat we toch samen uw gemeente mogen heten. En dat is niet uit onszelf, omdat we toevallig wel of niet ingeschreven staan ergens in een administratie, maar dat is omdat u ons roept, omdat wij uw woord willen horen, van uw liefde willen leven, van uw geest de kracht en bemoediging en sterkte willen hebben, ontvangen willen hebben, om vragen van het leven aan te gaan, om het leven te leven. Heer onze God, spreek ons aan. Neem ons mee als wij putten in uw woord. Als we vanmorgen horen over water dat ook voor ons kan stromen. Heer, dat het een begin mag zijn van een nieuwe dag, van een nieuwe week, misschien wel van een nieuw leven. Heer, we bidden u in verbondenheid met mensen thuis, laat uw geest over ons komen. En dat bidden we u voor onszelf, de mensen hier in de kerk, thuis, ja, overal waar uw naam vandaag wordt aangeroepen in deze wereld. Laat uw geest stromen. In Jezus' naam. Amen. Ik zei al, ik woon zelf in Brandwijk tegenover een basisschool. Nou, daar is deze week ook afscheid genomen van groep 8. En ik ben er niet allemaal bij geweest, maar wel, je ziet het van enige afstand. En dat het uitgelaten kinderen zijn, dat, en dat heb ik ook met eigen ogen gezien, kennelijk vriendinnetjes huilend afscheid namen, want ja, ze zouden elkaar, ik weet niet hoe lang, niet meer zien. Goed, als ouder moet je daarom lachen, maar tegelijkertijd, het tekent wel, er is even nu een andere wind aan het waaien. Er zijn mensen die erop uittrekken. En wat wens je elkaar? Wat geef je elkaar mee? Vandaar dat ik ook dacht aan een lied dat mezelf ook aangesproken heeft in het verleden, van Trinity. Ik wens jou. Laten we daar naar luisteren.

Een lied van de christelijke band Trinity. Ja, wat wens je elkaar toe? Wat gun je elkaar? Maar ik zie er ook iets in van een gesprek. Je mag het zelfs een gebed noemen. Tussen God en een mens. Wat gunt God ons? Wat vragen wij van hem? Het is een heel gesprek soms. Vanmorgen wilde ik jullie meenemen naar Samaria. Een gesprek van Jezus met een vrouw bij een bron. Dat is Johannes 4, 1 tot en met 26 lezen we daarvan. En daarna zingen we uit lied 837 de versen 1, 3 en 4. 837 na de lezing uit Johannes 4. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging hij weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria gaan. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God geven wil en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en dan hoef ik niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu aangebroken, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Tot zover deze lezing.

Na de verkondiging lied 834 uit het nieuwe liedboek Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Dat gebeuren bij die bron, daar zitten zoveel bijzondere elementen aan. Je kunt er zoveel uit putten dat ik me ook wel weer moet beperken. Maar dat Jezus over grenzen gaat. Dat hij iemand die op een dood spoor lijkt te zitten uit de put haalt. Nieuw leven laat beginnen. Het heeft iets wonderlijks, maar ook iets magisch. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus gaat op weg naar het noorden, naar Galilea. En dan horen we de evangelist melden dat hij door Samaria moest gaan. Nou, hij moest natuurlijk niet, zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen, Joden waren gewoon om met een boog om Samaria heen te gaan. Dat stukje land te vermijden daar in het noorden. Bij de berg Gerizim. Ja, ze liepen liever 50 kilometer om dan dat ze zich daar waagden. Want ook in Jezus' tijd waren er meerdere bevolkingsgroepen dan Joden alleen in het Joodse land. Maar anders dan met de Palestijnen vandaag, ze bouwden geen muren. En ja, ze lieten elkaar enigszins in vrede. Maar wel gold een ware Jood, nou, die ging geen Samaritaan opzoeken. Laat staan dat je zo iemand om iets ging vragen en al helemaal niet een vrouw. En toch, Jezus moest door Samaria gaan. Nou, hij had hier zeker een boodschap te verkondigen, zult u wel denken. En daar ga ik niet tegenspreken. Maar het staat er wel heel hard. Hij moest door Samaria. Terwijl we konden weten dat het ook een weg met weerstand zou worden. Want beste mensen, door Samaria gaan had ook iets van een uitdaging, dat als je de weg vroeg, je precies de verkeerde kant op gewezen zou worden. Maar Jezus moest gaan, terwijl hij dus op zich ook niets moest. Nee, het heeft te maken met zijn innerlijke vrijheid. Je kunt het zijn roeping noemen. Dat hij een missie heeft voor God, maar ook dat hij innerlijk zo vrij was dat hij wist wat hem te doen stond. Dat tekent hem. Het tekent zijn sterkte, kracht, maar ook zijn vrijheid. Dat hij een mogelijke confrontatie aangaat, maar ook tegelijkertijd wil doen wat de Vader van hem vraagt. Ik moet hier ook denken aan de evangelist Lucas, die vaker schrijft in zijn evangelie dat Jezus naar Jeruzalem moest gaan. Terwijl hij kon weten wat hem daar te wachten stond, uiteindelijk Golgotha. Maar hij ging toch in alle vrijheid, omdat hij daar zijn taak had te volbrengen. A job to do, zouden de Amerikanen zeggen. Jezus moest door Samaria. Hij had daar een boodschap, een bedoeling, een taak. Geheid iets moeilijks, maar laat ik ook u en jou vragen. Hebt u ook wel eens zoiets als Samaria in uw leven gekend? Of misschien op dit moment? Iets waar je het liefst voor wil weglopen of het liefst met een boog omheen wil lopen, maar waarvan je ook diep van binnen weet, ik kan er niet omheen, ik moet er doorheen. Wat zo'n Samaria kan zijn? Misschien een klus waar je aan moet beginnen? Misschien iemand waar je naartoe moet. Misschien wel naar de dokter, omdat je iets onder ogen moet zien. Misschien vult u het zelf maar in. Maar durf ook als Jezus te gaan. Vanuit ook een innerlijke vrijheid, dat het je keuze is, maar ook iets van, wie weet wordt de wereld er beter van en misschien jijzelf het meest. Nog zoiets, Jezus vraagt de Samaritaanse om water. Hij toont zijn eigen dorst, zijn verlangen, zijn hang om naar hulp. En dan kun je met je verstand zeggen, nou, was er nog geen andere manier geweest voor hem om aan water te komen? Maar Jezus stelt zich afhankelijk op, vraagt om hulp. Natuurlijk wil hij een einde aan een droge mond. Maar het is ook een einde aan een diep verlangen. Beste mensen, dorst in de Bijbel staat vaker voor verlangen, voor een innige wens, voor misschien wel een diepe schreeuw van, ik heb het zwaar, ik kom tekort, maar ik hoop.
Dat wil zeggen, dan moet je dat eerst wel durven te zeggen, te erkennen. Allereerst voor jezelf, naar God en dus ook naar een medemens. En dat kan in een gesprek, dat kan in een gebed, dat je de Heer zegt, Heer, ik heb dorst. Maar het begint er dus mee dat je je dorst onder ogen ziet. Je verlangen, je wens. Daarom is Psalm 42 ook zo'n mooie psalm. Dat begint met zoals die moede hinde, hè, die verlangt naar water. En dat uitspreken alleen al, dat vooruitkomen alleen al, dat geeft lucht, dat geeft een opening, een nieuw begin. Maar wie zover niet is, wie het zo niet zeggen kan, die mag ook met Psalm 139 in de hand zeggen of zingen, Heer die mij ziet zoals ik ben. Een prachtige psalm vind ik dat ook om te lezen, om te zingen, om te bidden, als je het zelf niet zeggen kunt. Dan, dat gebeuren bij de bron, hè. Jezus vraagt om water, hij vraagt eigenlijk iets heel simpels, iets menselijks. Hij vraagt om hulp. Dat doet me trouwens ook denken aan die maaltijd bij het meer, kort na Jezus' opstanding. Daar vraagt Jezus zijn leerlingen, die op het water zijn, hebben jullie wat te eten? En dan blijken het notabene de discipelen te zijn die niets gevangen hebben die nacht. En pas na de aanwijzing van Jezus om aan de andere kant het net uit te gooien, dan hebben ze beet. Maar ook daar vraagt Jezus of zij iets hebben. En daar kunnen wij ook weer leren, durven we wel te vragen, durven we wel onszelf afhankelijk op te stellen. Ik heb jou nodig. In deze maatschappij willen we allemaal, en zo worden we opgevoed, hè, door de media, misschien wel zelfs in maatschappelijk denken. Je moet zelfstandig zijn, je eigen boontjes doppen, met het gevolg dat we zo op onszelf zijn. En Jezus leert ons, ja, ik heb de ander nodig. Jezus doorbreekt daarmee een kloof. Jezus doorbreekt grenzen. En hij wijst op een bron die dieper gaat, die levend water bevat. Jezus vraagt om water. Het herinnert misschien ook al heel snel aan het kruis waar Jezus bijna verslagen roept, mij dorst. En ook daar gaat het natuurlijk om meer dan water alleen. Maar om een einde aan de pijn, aan het lijden. En als Jezus roept, ik heb dorst, komt daarmee niet het roepen van hem aan het kruis naar voren, maar in dat roepen ook niet alle bloed, zweet en tranen van de mensheid. Allen die pijn lijden, allen die bijna gebroken worden, allen, misschien ook wel mensen zoals wij, die willen roepen, Heer, help toch, help toch. Jezus roept de vrouw, vraagt de vrouw om water. En de vrouw, ze weet als het ware even niet wat haar overkomt. Ze is verschrikt, verbijsterd, verbaasd. Vul maar in. Maar het feit dat zij zijn met haar geschiedenis, en uit het feit dat ze zoveel mannen had gehad, nou, dat zegt wel wat. Zij als Samaritaanse, zij die medemensse meid, want ze was niet toevallig midden op de dag daar als er verder niemand is bij die bron. Nee, ze wilde niemand tegenkomen. En aan deze vrouw vraagt hij een gunst. En daarmee maakt Jezus zich niet alleen afhankelijk. Gemeente, ik vind dat zo'n vondst in dit verhaal. En dat Jezus, en ik heb er ook in mijn leven eerder veel van kunnen leren, dat hij door ogenschijnlijk om iets kleins te vragen een deur opent, de deur van het hart, een deur tot ontmoeting. Wat een kopje suiker lenen bij een buurvrouw of een buurman al niet kan beginnen te veranderen. Maar deze vrouw, ze hoort natuurlijk meer, hè? Ze hoort iets anders doorklinken. Deze man vraagt wat van me, spreekt me aan, heeft me nodig. En in plaats van dat ze gewoon met haar kruik komt, is ze te veel overdonderd? Wordt ze te veel herinnerd aan de pijn en teleurstellingen uit het verleden? Heeft ze veel te vaak geleerd in het leven oppassen geblazen? Ze werpt ogenschijnlijk logisch tegen. Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen?
Deze vrouw kan niet gewoon geven. Daarvoor heeft ze te veel meegemaakt. Ze kan niet denken zonder bijbedoelingen. Ze kan zichzelf alleen maar beschermen door af te weren. Maar Jezus gaat daar niet op in. Hij lijkt geen oog te hebben voor haar vraag. En dat kun je vreemd vinden. En ik herinner me als tiener dat ik dit verhaal las en ooit dacht van, nou, wat is hij eigenlijk bot, Jezus. En toch, als je het met andere ogen en nog eens leest, dan zie je ook dat Jezus haar argwaan bestrijdt. Haar negativiteit, haar mogelijke machtsstrijd tussen Jood en Samaritaan. Met een aanbod, met een positiviteit. Als je eens wist wat God je wil geven. Ook zelfs deze vrouw, die op een doodspoor lijkt te zitten, kan leren, kan ontdekken, kan denken aan een nieuw begin dat God wil geven. En dat kunnen mensen zoals u en ik ook. Als we maar God de Vader om iets vragen, de Vader van Jezus Christus, als we maar ervoor uit durven te komen dat we hulp nodig hebben, een nieuw begin, levend water. Ja, levend water, ik kan er natuurlijk niet omheen in deze preek. Ja, dat is wat God wil geven, maar gemeente, ik weet nog ook, ik sprak al erover dat ik als tiener dit verhaal gelezen had en vragen had, niet alleen over Jezus, van wat reageert hij vreemd, maar ook, ja, levend water. Dat klinkt zo mooi, verheven, maar waar gaat dat in vredesnaam over? Is het van deze wereld? Is het wel menselijk? Nou, dat is natuurlijk best moeilijk in te vullen en tegelijkertijd, het gaat er allereerst om dat je vraagt, dat je wilt, dat je hoopt, dat het gaat stromen van Gods kant naar jezelf toe. Dat je ervoor open staat om te ontvangen. Dat je, ja, leeft van verwondering wellicht, van dankbaarheid, van een nieuw begin. Wat God wil geven, dat kan ons bloed opnieuw laten stromen. Dat kan ons hart doen kloppen. Dat kan ons een nieuwe toekomst inluiden. Voor die vrouw was die ontmoeting bij de bron een nieuw begin, een nieuw leven. Ondanks haar geschiedenis, ondanks haar leven tot nu toe. Wij kunnen ook naar de bron. En waarom niet vandaag? Het is droog genoeg om ons heen dat er redenen zijn om dorst te hebben. Maar als we dat erkennen met onze zwakheden, beperkingen, en als we vragen, Heer, we hebben dat water, we hebben u nodig. Wellicht worden we sneller verfrist, gereinigd, versterkt, bemoedigd, vernieuwd dan we denken. Als Gods adem over ons heen gaat. Amen.

Ik weet niet of u of jij wel eens hebt dat je een tekst zingt, meezingt en dan denkt van ja, weet ik wel wat ik zing? Ik heb een aantal jaren geleden ontdekt bij dit lied dat zo bekend is, dat het misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is om dat zomaar mee te zingen. Want het tweede couplet begint heel normaal, logisch met schep God een nieuwe geest in mij. Nou, dat willen we vast ook nazeggen. Een geest van licht, hè, zo klaar, zo helder als u zelf bent. Dan doe ik vrolijk wat gij vraagt. Nou, doe je dat vrolijk? Doe je dat zomaar? Is het leven een en al feest? Nou, mensen willen dat wel, maar we weten eigenlijk net zo goed dat dat natuurlijk niet zo altijd werkt. En tegelijkertijd, ja, het is wel wat we zingen als je dit meezingt. Dan doe ik vrolijk wat gij vraagt. Ja, beste mensen. Doen wat God vraagt, dat heeft natuurlijk iets van je laten leiden vol vertrouwen en tegelijkertijd ook weten dat er drempels, dat er hobbels zullen zijn, dat het leven ook vragen met zich meebrengt. Maar het heeft dus ook te maken met willen gaan. En dat is, waarom ik er nu op terugkom, ook tekenend voor dat Jezus moest gaan. En toch in alle vrijheid, eigen keuze. Wij mogen danken en gebeden uitspreken. Graag wil ik daarin voor ruimte geven voor persoonlijk gebed. We willen ook de gebeden met het Onze Vader afsluiten. En nou heb ik ja, laten we danken en bidden. Eeuwige God en Vader, dank u dat u een God bent, aanspreek met uw machtige mogelijkheden. Komt u zo dichtbij dat u de wereld, dat u ons mensen een nieuw leven, nieuwe energie, nieuwe spirit kunt geven. Over onze eigen angsten en onzekerheden heen, over eigen falen heen, leert u ons weerbaar en sterk de woelige wereld in te gaan. Menselijk liefhebbend, maar tegelijkertijd ook ons bewust van de kostbaarheid van het leven. God van mensen, door de werking van uw geest, door de kracht van uw geest bent u een bron in ons bestaan waaruit we mogen putten. Mogen we u telkens weer aanspreken, bevragen. Leer ons, Heer, dat we dat doen. Dat we daarbij ook zelfs over grenzen durven te gaan. Misschien over onze eigen grenzen, onze eigen angsten heen kunnen stappen. In het spoor van Jezus die ons leert over grenzen te gaan, de ander als mens te zien, ook als hij of zij anders lijkt te zijn. Heer, daarom bidden we u dat we de ander als door u gegeven durven te ontmoeten. En niet dat we ons laten leiden door het anders zijn. Misschien wel het discrimineren, het apart zetten van mensen. Heer, maak ons zo bereid dat we vreemden vrienden laten worden. Mensen zoals we zelf willen zijn in uw ogen en voor de ander. Heer, daarom bidden wij u ook voor alle mensen die zich eenzaam voelen. En dat is in deze tijd, in de zomertijd, misschien nog wel meer het geval dan door het jaar heen. Dat mensen eenzaam zijn doordat ze beperkt worden, omdat ze zelf er niet op uit kunnen trekken. En anderen missen. En dat gebeurt in tehuizen, dat gebeurt voor mensen die door gezondheid of misschien wel het ouder worden meer alleen zijn. Heer, dat we de ander blijven opzoeken. Dat we ook zelfs over grenzen durven te gaan en nieuwe vriendschappen durven te maken. Heer onze God, zo kunnen we ook een levende gemeente voor u zijn. We bidden u ook in deze dagen voor mensen die anders zijn
Dat ieder op zijn of haar manier zich als door de ogen van Jezus gezien, geaccepteerd weet. In deze dagen, komende week weer zo'n gebeuren in Amsterdam, denken we aan de LHBTI-medemens in zijn of haar zoektocht naar eigen identiteit en waardering. Zo bidden we u voor ieder van ons, want we zijn allen unieke andere mensen ten opzichte van de ander. Dat we ons gezien weten, gekend weten en bemind door u, o Heer onze God. Leer ons ook zo in het spoor van Jezus als door zijn ogen te kijken naar de ander en de ander de hand te reiken. Heer onze God, we willen u ook bidden voor de wereld waarin we vandaag leven. Bij alle onrust, bij alle onvrijheden, alle oorlogsgeweld ook. Alle klimaatgeweld, want er zijn van dag tot dag mensen die sterven door hitte, droogte, maar ook misschien wel watergeweld. Goede God, dat we elkaar vasthouden en opbouwen en toekomst willen geven. Goede God, zo bidden we u ook voor de mensen die er in deze dagen op uittrekken. Dat het niet alleen een tijd van ontspanning en vrijheid betekent, maar ook van het weer opladen, het nieuwe energie zoeken en vinden. En om straks weer de schouders onder de eigen verantwoordelijkheden en het eigen werk te kunnen zetten. Heer onze God, zo komen onze gebeden bijeen. Maar we willen u ook persoonlijk aanspreken. Want u kent onze vragen, onze nood. Heer, hoor naar ieder van ons als we u de geheimen van ons hart willen toevertrouwen.

Hoor ons en verhoor ons in Jezus' naam. Hij die ons leerde bidden het gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. De collecte, het is ook al ons aangegeven bij de afkondigingen. De eerste collecte voor ZWO-diaconie en wel voor medische hulp. Tweede collecte voor de kerk en bij de deurcollecte de speciale juli collecte operatie mobilisatie. Daarna zingen we nog als slotlied het lied U kennen uit en tot uw leven 653.

Zo komen wij aan het eind van deze dienst. En tegelijkertijd, de dag is nog lang. De week begint. Misschien wel een begin zonder eind. Met God, met elkaar. Laten we gaan naar wat ons te wachten staat, wat ons te doen staat. Met Gods zegen. De genade, de liefde, de vrede van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij en blijven met iedereen.

Luisteraars, u was te gast in de protestantse gemeente, dus de kerk, in de Levensbronkerk. Maar voor ging dominee Gerold Olde uit Brandwijk Molenaarsgraaf. En het orgel werd bespeeld door Philip den Eerzame. Wanneer u over van deze dienst een opname wilt ontvangen, dan kunt u nu naar de studio bellen. En dan zullen wij alles in het werk stellen om te zorgen dat u daarvan een cd-schijf ontvangt. Het telefoonnummer van de studio is 0180-430-777. 0180-430-777. Het programma duurt tot even tot de klok van 11 uur. En tot die tijd draaien we muziek wat past bij dit programma. En Klaas-Jan Mulder die opent die reeks met een improvisatie op het orgel over het lied Wat God doet, dat is wel gedaan.

luisteraars, je hoort het aan de muziek, aan de tune. We zijn aan het eind gekomen van dit programma. De Kerk en de Kerk op deze zondag 19 juli. En wij danken u voor uw aandacht. En wij, dat zijn Peter Gouwenloos die de techniek deed. En mijn naam Gert Rijsdijk. Nogmaals danken u voor uw aandacht. En volgende week zondag is er ongetwijfeld weer een dienst. Uitzending begint dan om 9 uur. Weer een dienst die uitgezonden wordt vanuit een van de kerken van Ridderkerk. Wij wensen u vandaag een goede zondag, een goede week en graag tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
8: En snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: allernieuwste Yorkse bij Wij Houden het Hollands. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, en ze hebben het over Titanic. En dat is een leuke single, moet ik zeggen. Ja, het is vandaag 19 juli, vakantietijd. Ook voor Wij Houden het Hollands. Want binnenkort, over een aantal weken, gaan wij met vakantie. Dan zijn we even een tijdje niet meer live, maar wel non-stop te beluisteren, moet ik zeggen. Dus de Nederlandstalige muziek, die blijft. Maar de artiesten, die nemen ook even vakantie, net zoals wij. De artiesten vandaag, die zijn er, zeker. Want we hebben Vamos, Tommy Costa bij ons en natuurlijk ook Juri Sprenkels. In het tweede uur hebben wij Femke, ja, Femke Hengelveld. En Danny Lucassen, die bij ons op visite komen. Dus het wordt gezellig, vrienden.

lekker hoor, die zomerse plaatjes op de radio. Merve Radio, RTV Ridderkerk, natuurlijk ook Atlas Radio en Drechtstad FM. Okay, en we blijven ze draaien, dus

0: moet even eigenlijk aan Tommy Costa vragen wat het betekent natuurlijk. Dat nummer van Joey Nicolai, Tinto de Verano. Weet jij het, Tommy? Goedemiddag en welkom bij Wij Houden het Hollandse Heiste weer gewoon, toch?
1: Ja, lekker toch?
0: Tommy Heerlijk. Costa bij ons natuurlijk. Eergisteren zat je nog op de Costa volgens mij, hè?
1: Nee. Oh. Ik ben al even een tijdje hier.
0: Oké, en wanneer gaan we weer? Laten we het uitleggen.
1: Nou, dat is vrij snel. Dat is volgende week, zondag.
0: Jee.
1: Voor 3 dagen hoor, niet heel lang. We hebben een hele leuke bruiloft. Ja. En we staan met Lange Frans in de Voem Voem. Dus en dat wordt een heel leuk weekend.
0: Ja, dat is een leuk tentje, hè, dat Voem Voem.
1: Ja, zeker. Altijd gezellig. Ja. Bianca.
0: Hey, naast jou zit Joeri Sprenkels.
2: Ja.
0: Ja. Joeri, dat is een lange tijd geleden dat wij elkaar gesproken hebben, zo oog in oog, toch?
2: Ja, dat scheelt nog een koepaag.
0: Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij?
2: Ja, goed.
0: Ja.
2: Goed.
0: Ik zie gelukkig weer een lach op je gezicht. Je hebt een beetje donkere tijd gehad natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: We hebben
2: helaas wel.
0: Ieder ons rugzakje natuurlijk. We maken het allemaal mee.
2: Ja.
0: Het leven is niet oneindig, maar je hebt je eigen weer bij elkaar geveegd, zeg maar. Hè? En gewoon, je bent er gewoon weer.
2: Ja, ik ben er gewoon weer. En ik moet zeggen, ik dacht altijd dat ik er heel lekker in zat.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu zit ik er pas echt lekker in.
0: Ja.
2: Dat klinkt heel raar misschien. Maar dat motiveert mij wel zo enorm. Dat is niet normaal.
0: Ja, maar net wat ik je zeg. Het gaat me golven, weet je wel.
2: Ja.
0: Het is,
2: De ene die zit er heel erg mee. En Precies. Mij motiveert het alleen maar om door te gaan.
0: Precies.
2: Ja.
0: Je bent gewoon weer terug. En bij een mooi label. Label One Music natuurlijk aangesloten.
2: Ja, Label One.
0: En,
1: mooi label, hè? Mooi label.
2: Heel mooi.
0: Open dat deuren voor jou die anders gesloten bleven?
2: Ja, tuurlijk. Weet je wat het is? Je komt op plekken daar... Daar kon je eigenlijk alleen maar een beetje van dromen, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Net afgelopen, 2 weken geleden stonden we natuurlijk in de Bolle-Jan.
0: Ja,
1: bij de release party van mij. Ja.
2: De release party van Tommy.
0: Tommy is daar vaste gast natuurlijk. En het is toch de kweekvijver van de Nederlandstalige muziek, hè?
2: Ja, dat heb Stijn van Label One toch weer mooi kunnen regelen natuurlijk.
0: Kijk.
2: En dat we hier zitten weer, hè?
0: Ja, precies. Dat was wel een tijdje geleden natuurlijk, toch?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent. En Famos, natuurlijk.
1: Famos.
0: We gaan even naar jou. Een regio-tip geweest bij ons.
1: Ook nog. Heel erg blij mee.
0: Hey, hoe is dat zo tot stand gekomen met Frans? Het is tegenwoordig een modegril om samen met Frans natuurlijk een plaatje te maken. Maar deze is heel goed gelukt.
1: Het is echt, ik ben er heel trots op. En het is eigenlijk begonnen in de studio bij Randy Watsheels. En toen heb ik met Stijn en Stijn Verheugd en met Randy samen zaten we in de studio.
0: Mm-hmm.
1: En hebben we eigenlijk 4 uur vanaf nul iets opgebouwd. En daar moest ook een rap op. En toen hebben wij Frans benaderd. En die vond het nummer en ook het project Tommy Costa. Wat ik zeg, we zijn pas 3 jaar bezig aankomend mm-hmm. oktober. En hij vond gewoon de reis, ook hoe het gelopen is van het begin tot nu, zo ook leuk. En gewoon een heel goed verhaal en het product gewoon heel goed.
0: Maar is dat zo? Volgens mij zegt Frans overal ja op, toch?
1: Nou, dat valt nog wel mee. De laatste tijd is hij nog wel selectief. En dan vond het nummer ook gewoon enorm leuk. En het sloeg enorm aan. Dus hij was heel enthousiast.
0: Weet je wat het is, Tommy? Zo'n nummer moet een oorworm zijn, weet je wel?
1: Ja.
0: Hij moet gelijk aan zijn.
1: Nou hij stond gisteren in Bolle-Jan.
0: Ja?
1: Geloof mij, maar het is een oorworm. Kan ik je vertellen.
0: Ik ben benieuwd hoe die reacties dadelijk zijn in Spanje.
1: Ik ook. Ik heb wel gehoord dat het heel veel gedraaid wordt. En ook in alle kroegen, Klikspaan, Voem Voem, wordt hij echt volop gedraaid. En in Nederland wordt hij eigenlijk wel volop gedraaid. Maar in Spanje denk ik nog wel meer. Ik denk dat er ook heel veel uit Spanje straks overkomt binnen Nederland die het ook allemaal weer meenemen.
0: Mooi, dat is gewoon een sneeuwbaleffect.
1: Ja, niet normaal. Nee, het gaat echt heel lekker.
0: We gaan hem doen. Samen met Lange Frans. Hier is hij, Tommy Costa. Bij ons in de studio, tezamen met Joeri Sprenkels en Famos. MUZIEK

0: doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Lekker.
2: Lekker, lekker, hè? Hij is lekker, ja.
1: Ja, leuke vent, hè? Vooral lange Frans. Hij was hier ook met Jaman samen. Toen hebben we ook een fantastisch uur gehad. Dan komt hij binnen en dan moet hij even aftasten.
2: Hij moet even aftasten. Ja, hij moet even eens aftasten. Maar dan als het helemaal goed zit en het ijs, in Spanje ook, het ijs is op een gegeven moment gebroken. Ja, dan is het gewoon een heerlijke man om mee te werken.
1: Ja, precies. Vamos, dit is de Eurum, denk ik, voor jou voor deze zomer.
2: Ja, dit is echt... We krijgen...
1: Gaan we mee scoren, Tommy?
2: Ja, nou, de streams lopen op dit moment echt het dak uit. Mm-hmm. Dat is echt niet normaal. Binnen 2 weken zaten we op de 100.000. Sterker nog, binnen 10 dagen zaten we op de 100.000. En we zitten nu op 140.000, 150.000. Het slaat echt helemaal nergens op. En we staan in al die lijsten staan we bijna bovenaan. De airplay van de radio wordt nu heel goed opgepakt. Mm-hmm. Wat ik zeg, in Bolian, ik had het met Fiesta aan de Costa hadden we het natuurlijk, want die hebben het ook heel goed gedaan. En die was natuurlijk ook bekend dat mensen dat meezongen. Maar dit is echt een nummer. Nou ja, ik zat dat gisteren in. En die hele Bolian ziet dat mee.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt uniek. Maar dat is echt uniek.
1: De zomervibe, dat is het gewoon.
2: Ja, dat is echt. En het is zo makkelijk mee te zingen. Het is ongelooflijk.
1: Dat is het. Eenvoud siert, denk ik.
2: Echt. Ja, en dit is gewoon leuk. Want het is een eigen project. En we hebben het inderdaad vanaf nul zelf opgebouwd. En dat is ook een andere manier van werken natuurlijk. Ja,
1: jij zegt van nul zelf opgebouwd, weet je wel. Ga je dan zitten in een studio?
2: En... Ja, dat. Normaal krijg je natuurlijk een demo. En dat is de basis, is er al. En dan kan je natuurlijk wel het een en ander aan veranderen. Maar ja, de basis blijft de basis. En dit was echt, er was niks.
1: Nee.
2: En we hebben al die woorden zelf ook bedacht en gerijmd op elkaar. En dan ben je een beetje studiodoof natuurlijk als je naar huis gaat. Dus dan kan je het nummer even niet meer horen. En dan de volgende dag zet je hem op. En dan denk je eigenlijk, oh, wat hebben we eigenlijk voor een gave tekst neergezet. En dan begint dat nummer natuurlijk een beetje vorm te krijgen. En dan komt Frans op die band. Ja, en dan hoor je dat nummer terug. Ja, dan ben je wel,
1: dan gaat het borrelen.
2: Ja, daar word je echt een beetje trots op, ja.
1: Jury, meisje uit mijn dromen, wat ik ken natuurlijk uit wanneer er was het. Eind jaren 80, begin jaren 90, denk ik.
2: Ja.
1: Formatie Exit, kom bij me terug. En dit was ook zo'n knijter van hun natuurlijk.
2: Ja.
1: Brabantse band, dus ja. Jij kent die gasten dan ook?
3: Eentje die ken ik heel goed. Die komt ook bij ons uit dorp, uit Sint-Willebrocht.
1: Ja, uit het Heiken natuurlijk, hè?
3: het Heiken. Ja, nee, niet Sprundel. Nee, die ken ik goed. En ik moet zeggen, ik heb hem ook gelijk doorgestuurd naar hem. Ja, hij vond het geweldig.
1: Ja.
3: Hij vond het geweldig, ja.
1: Hoe kom je aan zo'n diamantje? Krijg je dat toegereikt of vind je dat zelf op Spotify?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik moet zeggen, het is eigenlijk het heb ook weer met mijn vader te maken.
1: Mm-hmm.
3: Via Spotify kun je tegenwoordig berichten doorsturen.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Ja, dat is weer iets
1: dat
3: nieuws.
1: Dat wist ik niet hoor, dat komt.
3: Dan kun je ook gewoon in de teksten en zo. En mijn vader die stuurde regelmatig nummers door. Van deze die kun je ook wel eens een keer doen. Dat is ook wel leuk om te doen. Ja, af en toe werd ik er helemaal gek van.
2: Ja, dat deed mijn opa ook altijd. Ja. Hey, kun je dit niet beter doen? Dat.
3: Ja. Die was helemaal van deze muziek, zeg maar.
1: Ja, precies. Van die een beetje piraatachtige nummertjes, toch?
3: Ja, precies. Een beetje die vergeten nummers. Ja. En mijn vader die overleed op 24 december.
1: Mm-hmm.
3: Afgelopen jaar, vorig jaar. En... eigenlijk een paar dagen daarna kwam ik er eigenlijk achter dat hij de bericht nog had doorgestuurd via Spotify. Dus zodoende heb ik eigenlijk dit nummer uitgebracht.
1: Dan is het toch een aparte lading, toch?
3: Ja, dus het heeft voor mij een hele speciale betekenis. En de rest eromheen, dat is natuurlijk leuk, maar voor mij heeft het echt een betekenis.
1: Dat wordt een diamantje voor jou.
3: Ja, ik luisterde het nummer en de tranen sprongen eigenlijk gelijk in mijn ogen. En toen dacht ik, deze moet ik gaan doen, speciaal voor die ouwe.
1: Nou, perfect. Ja. Nou, hij zal bijzonder trots op je zijn, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Hier is die meisje uit mijn dromen, Jury Sprenkels.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Juri Sprenkels, gelukkig weer bij ons terug in ons midden met lekkere muziek, lekkere Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
0: Heb je ook daadwerkelijk een tijdje gestopt? Of ging het gewoon door met de optredens?
2: Nee, ik ben helemaal niet gestopt, moet ik zeggen.
0: Nee,
2: ik ben de week erop ben ik ook gewoon weer gaan werken.
0: Mm-hmm.
2: En ja, weet je wat het is? Ik dacht, ik moet gewoon doorpakken. Maar eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk te druk bezig. Zodat ik er eigenlijk niet over na hoef te denken.
0: Zou je de knop om moet zetten, zeg maar.
2: Ja,
0: ja, precies.
2: Ja, ik doe ook padellen. En op een gegeven moment was ik gewoon 6 dagen per week aan het padellen. Ja.
0: Ja.
2: Om gewoon maar niet over dingen na te denken. En, ja.
0: Maar ja, het leven gaat verder, vriend. Toch?
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is zo. Een leuke single. En wat ik wel altijd op let met zo'n nummer, zo'n cover. Dat het een beetje, ja, het oude een beetje... ja, dat het niet uit zijn verband wordt getrokken. Snap je wat ik bedoel?
2: Nee, precies. Ja, ik moet zeggen, origineel is het best een lang nummer.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb serieus gewoon 2 coupletten er tussenuit moeten halen. Anders hadden we gewoon een nummer van 5-6 minuten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Let je daar tegenwoordig op dat het nummer 2-3 minuten duurt?
2: Ja, tegenwoordig. Ik moet zeggen, ik zit dan ook bij Randy Watsils, waar Tommy ook zit.
0: Mm-hmm.
2: En die zegt eigenlijk altijd tegenwoordig van ja, nummer, dat hoort eigenlijk op iets meer dan 2 minuten tegenwoordig te zitten.
0: Zeker. Snel.
2: Ja.
0: Snel allemaal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Om ook zoveel streams natuurlijk eruit te halen. Zo kort mogelijk.
0: Ja, wordt al allemaal over nagedacht tegenwoordig. Hè?
2: Ja,
0: het is
2: ja,
0: niet
2: ja.
0: te geloven.
2: Ja.
0: We praten zo lekker verder natuurlijk. Hij is bij ons. Ja, Juri en Tommy. Zeker, zondag heb je

0: Dus het wordt ongezellig. En in de tweede uur Femke en natuurlijk ook Danny Lucas bij ons.
1: Het is zondag op je radio. Het is zondag op je radio.
0: En we maken het gezellig.

0: bezig, deze Sherelle. En natuurlijk haar allernieuwste. En die hadden we gedraaid bij Wij Houden het Hollands. Vandaag 19 juli. En ja, we hebben leuke gasten. Altijd leuk als Tommy Costa er is natuurlijk. En tezamen met Juri Sprenkels. Nou, Juri, ik denk wel dat het een jaar of 6 geleden is dat jij voor het laatst bij ons achter de microfoon hebt gezeten. Gok ik, hoor.
1: Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Maar dat gaan we afspreken dat we het niet meer zo lang laten duren.
1: Nee, dat gaan we niet meer doen, hè?
0: Bij deze. Nee. Hey Tommy, mijn Spaanse engel. Ja, Vamos. Er komen allemaal Spaanse teksten natuurlijk in jouw liedjes voor. Natuurlijk. Daarom maak je Tommy Costa
1: natuurlijk. Dat is Costa natuurlijk.
0: Ja. Ik vond het een mooi nummer, mijn Spaanse engel.
2: Ja, leuk, hè? Ja, het is... Het heb ik overal staan ook dat we heel leuk om met Bama staan. We nou in deze week stonden we in de party. En vorige week stonden we op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad. En daar werd ook overal in benoemd dat het meisje wat nu in Bama speelt, die is inmiddels Miss Spanje 2026. Die speelt dus ook in Spaanse engel.
0: Ja, gaaf.
2: Dus die hebben we natuurlijk meteen eventjes gestrikt voor Bama's, dat snap je wel.
0: Ja,
2: anders kwam Lange Frans niet, natuurlijk, hè?
0: Nee, is hij zo? Die lange?
2: Ja, ik stuurde een foto van die Brenda, maar hij was meteen om. Hij zegt, nu kom ik ook voor de clip met Dennis Spanje.
0: Ja, precies. Ticket geboekt.
2: Ja, direct.

0: Capazon de Costa natuurlijk. Daar kennen we hem van. En natuurlijk van al zijn liedjes. En hij is genoeg hier geweest om zijn liedjes te promoten. Ja, nou we het even over promoten hebben. Tommy, bij jou, jij neemt gewoon iemand mee die je wil promoten. Hè? En je komt zelf voor de promotie hier, toch?
1: Ja, ja. Nee, ik stond gisteravond in Bolian. Ja? En in Bolian, daar werkt Michael. En Michael, die...
0: Eigenlijk staat hij achter de bar, of niet?
1: Nee, hij is... hoe noem dat ook weer? Glaashalen. Hij doet de glaashalen. Ah. En hij is het visitekaartje van de Bolian eigenlijk. Okay. En Michael die heeft een nummertje uitgebracht. En die had van de week 1000 streams behaald. Dus ik dacht, nou ja, hoe leuk zou het zijn als we dan naar de Bijhoudend Hollands gaan. Nou, om daar het nummertje mee te nemen.
0: Had hij eigenlijk een bak mee moeten nemen, vond je niet?
1: Eigenlijk wel, maar jullie hadden al cake. Dus ja, ik dacht, nou ja,
0: zo,
1: dan...
0: We gaan hem draaien.
1: Heel erg lief.
0: Michael Robin. En we noemen het even de barkeeper uit Bolian. Laat het zo maar even noemen. En heb jij hem ontdekt?
1: Nou, ontdekt is een groot woord. Maar ik support hem wel, ja.
0: Kijk, dat is belangrijk natuurlijk. We gaan Michael Robin draaien met Achter Elke Voordeur.
1: Achter Elke Voordeur.

0: je zei het al, het is een ballad, hè?
1: Het is een ballad.
0: Voor de late uurtjes eigenlijk, hè?
1: Ja, echt wel. Ja, ik vind het altijd wel heel mooi, hoor, ballads.
0: Ja, heerlijke muziek zo om naar te luisteren natuurlijk. En ja, gedraaid bij Wij Houden het Hollands. We doen het even voor jou,
1: heerlijk,
0: toch?
1: Heel lief.
0: En natuurlijk ook
1: voor Michael.
0: Michael. Goed, we gaan verder even met jou, Juri. Op Rode Rozen Vallen Tranen. Eerste cd Op Weg Naar het Geluk. Frans Bauer, ik kan die cd nog zo volmalen.
1: Ja,
0: gek is dat, hè?
2: Dat is ook weer een oude bekende, hè?
0: Ja, precies. En ja, voor wat mij betreft de allerbeste cd van Frans die hij ooit heeft gemaakt.
2: Ja, ik zou eigenlijk niet weten wat er nu meer op staat. Als zou zo maar kunnen.
0: Als sterren aan de hemel staan en zo, weet je
2: wel. Oh, ja. Ja, dan is het de beste.
0: Ja, precies. Maar ook weer zo'n lekker nummer, weet je wel. Een vergeten pareltje.
2: Ja.
0: En goed gedaan.
2: Ja, dankjewel. Dat is ook echt een plaat die ik zelf wou maken. Dus het kwam ook echt vanuit mezelf. En ik moet zeggen, iedereen eigenlijk om me heen, die zei eigenlijk van, ja, zou je dat wel doen?
0: Ja,
2: ik zeg
0: niet?
2: Ja, ik ga het gewoon doen.
0: Dan, als ik het zou zijn, dan krijg ik juist de drive om het echt te doen, weet je wel?
2: Ja, ik ook. Ik ook. Dus ik dacht, ja, laten we het gewoon doen.
0: Ja, en gelijk heb je. Op Rode Rozen Vallen Tranen, hier is de Judy.

0: koning van de Polonaise, Marco de Hollander, in die zomernacht. Wat doet hij het goed? Jazeker, jazeker, jazeker. Ja, ze zitten bij ons het eerste uur natuurlijk. Ja, Judy Sprinkles samen met Tommy Costa. Tommy, je bent bijna stamgast geworden hier de laatste maanden.
1: Leuk, ik vind het ook altijd heel leuk. En ik maak hier eigenlijk altijd een uitzondering. Dat is bovenaan mijn lijstje eigenlijk.
0: Gezellig.
1: Ik vind het altijd leuk.
0: Ja. We hebben je bij de dinnershow ook gezien. En dat zijn ook leuke dingen.
1: Ja, dat is leuk. Dan kan je ook gewoon... Ik ben zelf ook enorm fan van die nummertjes van René Vroeger. Just Say Hello, Nobody Else en zo. En dat is bij die dinnershows kan je dat daar gewoon echt leuk, heel leuk brengen.
0: Maar dat is heel wat anders dan Bolian natuurlijk. Weet
1: dan
0: Bolian, profileer je eigenlijk heel anders, denk ik.
1: Nou ja, Bolian zing je dan wel avondvullend, dus dat is ook wel leuk. Dus af en toe, het is ook mijn avond, dus ik mag ook zelf wel een beetje bepalen wat ik dan een beetje zing.
0: Maar dat is wel hard werken, denk ik.
1: Nou, je moet het aardig lang volhouden. Je moet heel consistent moet je de avond zingen, want anders dan ben je aan het eind van de avond je stem
0: kwijt.
1: Maar hij zat er gisteren goed in, dus ik was lekker op stand. Dus heerlijk.
0: Je hebt er ook een beetje van mogen proeven, Juri en Bolian. Smaakt dat dan meer?
2: Jazeker. Ik zou eigenlijk voor 12 uur thuis zijn. Het werd uiteindelijk 4 uur. Dus kun je zelf wel invullen hoe leuk het was.
0: Ja. Dus er komen er meer om...
2: Wie weet. Ik hoop het.
1: Ja, zou mooi zijn. Rij, hè, voor jullie.
2: Als maar dan maakt in de buurt is, dan... dan maakt maar helemaal niks uit. Nee. Ja,
0: maar ze komen hier ook uit Groningen vandaan,
1: toch? Daarom.
2: Ja.
0: En wat zijn jouw plannen? Hoe ga je verder?
2: Hoe ga ik verder? Nou,
0: heb je eigenlijk een plan gemaakt met Label One Music?
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Nee. Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik laat alles op me afkomen. Mm-hmm. Je kan altijd wel dingen verwachten. Van, dit gaat er gebeuren. Maar zo sta ik er niet in. Ik wacht gewoon... Ja, ik kijk wat er gebeurt, zeg maar.
0: Jij kijkt net zoals Femke waar het feestje is.
2: Ja, precies.
0: Hey, dankjewel jongens. Leuk dat jullie er weer waren.
1: En, jullie bedankt.
2: Dank jullie wel.
0: Wij gaan het niet zo lang laten duren.
2: Nee. Gaan we niet meer doen.
0: Dankjewel. En ook Tommy, dankjewel. En tot de volgende keer natuurlijk.
2: Tot de volgende keer.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: En ook via DAB+.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Zomerrit voor 2026, dat is die natuurlijk. Rutger van Barneveld. Enkele weken geleden was die nog hier. En de zwoele zomernachten.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We proberen ze te laten stralen, vrienden. Dat doen we natuurlijk elke zondag. Van 12 tot 2 uur. En vandaag 19 juli. De leukste Nederlandse artiesten bij ons in de studio. Ja, Judy Sprengels en Tommy Costa die hebben we gehad. En vriendje Danny Lucas is binnen tezamen met vriendin van de show. En dat is natuurlijk Femke Hengelveld. En we gaan praten over een nieuwe tracks. Nou, we toch even over nieuwe tracks hebben, jongens. Hier is de nieuwe van Zonzo.

0: Ja, vriendje ook natuurlijk. Sanzo Basili op de radio. En dit is zijn allernieuwste. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen. Is het ja of is het nee? Nou, volgens mij is het een dikke ja. Danny, goedemiddag, vriend.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Dat is lang geleden dat we elkaar zo in de ogen hebben gekeken.
1: Dat was met kerst 2024.
0: Veel te lang, jongen.
1: Ja, ik zag die foto net voorbij komen, dus toen was het.
0: Hij staat er nog steeds op, hè?
1: Zeker.
0: Hey, nou, er is veel gebeurd, hè? In die twee jaar, toch?
1: Ja, er zijn wat leuke dingen gebeurd.
0: Ja, maar ook minder leuke dingen. Je horeca-avontuur is beëindigd eigenlijk. Wat je toch met heel veel passie deed, toch?
1: Ja, ik ben wel een horecaman. Mm-hmm. Ja, niet alleen voor de bar trouwens, hoor, maar ook achter de bar.
0: Ja, maar je optredens, dat gaat ook als een malle volgens mij, toch?
1: Ja, ik heb het redelijk druk. Maar wel minder als dat ik voorheen deed.
0: Doe je mee doseren?
1: Ja, laatste tijd wel.
0: En,
1: ja.
0: En waarom? Is dat om je eigen gezondheid te bewaken?
1: Namelijk 55 ben geworden, dus het herstel gaat niet meer zo soepel, kan ik je vertellen.
0: Nee. Lange nachten en dat...
1: Ja, maar ook gewoon wat meer. Ik heb altijd vanaf mijn 18e jaar 70, 80 uur in de week gewerkt.
0: Ja.
1: Met 2-3 banen. En het is nu tijd om ook een keertje wat leuke dingen te doen.
0: Dat is het, hè? Het leven bestaat niet uit werk alleen, toch?
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Maar fijn dat je er bent. We gaan zo praten over je nieuwe track natuurlijk. Maar even naar Femke. Femke, voor jou is het ook alweer 3 jaar geleden dat je hier was, volgens mij, toch?
2: Is toch niet normaal? Veel te lang geleden.
0: Ja, veel te lang geleden.
2: Maar het voelt warmer als gisteren.
0: Ja, echt.
2: Nee. Weet je wat het mooie is? Het is altijd zo als een warm bad als je hier binnenkomt. En dat vind ik gewoon leuk.
0: Oh, nou, dat krijg ik er wel van.
2: Ja. Nee, dat is gewoon zo. Zo voelt het voor mij. Dus ik weet niet hoe het voor een ander voelt. Maar
0: je komt al jaren
2: het is als thuiskomen. Dus.
0: Ja, precies. Ja. Je bent ook een van de stamgasten, denk ik. En Danny ook. En dat voelt fijn. Hey, jouw samenwerking met een van de grootste artiesten van Nederland. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Steph Eckel Music, daar heb je getekend, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb er bijna 3 jaar uitgelegen. Ik heb wel altijd gewoon blijven zingen. Maar er is heel veel gebeurd de afgelopen 3 jaar. Mijn man is heel erg ziek geweest.
0: Ja. Gelukkig is hij erbij vandaag,
2: gelukkig
0: toch?
2: Is hij erbij, ja, godzijdank.
0: Nou.
2: Van alle mooie dingen, kleine dingen genieten. En,
0: echt doen ook, hè?
2: Ja, dat doen we zeker. Nee, dat doen we echt zeker. Zeker. Mijn moeder overleden. En dat was ook wel echt onze steun en toeverlaat. De meiden waren altijd daar. Ik heb een tweeling van bijna 14. Die waren altijd de weekenden daar als we op pad moesten.
0: Weet je,
2: en dat viel in één keer weg.
0: Ja, toen mijn moeder overleed, is net of er een arm van je geamputeerd werd, weet je wel. Zo'n gevoel geeft dat.
2: Echt een wees, beetje. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik had gewoon geen ouders meer. En ik ben nog jong, dus ik dacht, het voelt natuurlijk nooit goed.
0: Onrealistisch.
2: Als iemand, dat.
0: Maar
2: ja,
0: in je hart zijn ze altijd bij je natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dus ik dacht, Stef en ik kwamen al best wel elkaar vaak tegen binnen de muziek. En heb me vorig jaar gezien in Oostenrijk, waar ik op moest treden in de feestweek bij Westendorf. En toen zeiden we tegen elkaar, ik heb een label, zei hij. Misschien is het goed om samen om de tafel te gaan en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En zodoende is dat zo gelopen. Ja. En die klik is er gewoon. Maar die man is zo onwijs lief. Geen grote verhalen, geen beloftes. We gaan het gewoon samen doen.
0: Stef is altijd dezelfde, moet ik zeggen. Weet je,
2: het is gewoon echt een gewaardeerd artiest, denk ik. Dat denk ik niet, maar dat weet ik denk wel zeker.
0: Op zeker,
2: binnen de muziek. En hij is gewoon inderdaad zoals hij is. Zoals je hem ziet, zo is hij gewoon. Een hele warme man.
0: Hij heeft een hele grote stempel gezet in de Nederlandstalige muziek, denk ik.
2: Ja, hij doet het echt al heel lang.
0: Nou.
2: Ja.
0: En het feestje, dat is een knaller. Voor jou.
2: Dat is een feest.
0: Nou.
2: Het is een feest om weer met een nieuw nummer te komen. Niet dat al. Dus laat staan. De titel is wel echt heel gepast.
0: Nou, we gaan hem doen. Hier is Femke Hengeveld bij ons.

0: twee dolgewinterde artiesten vandaag bij ons in het tweede uur. Femke Hengelveld.
1: Ja. Hengeveld.
0: Ja.
1: Hengeveld, jongens.
0: Ik word er wel meer op gehad dan dit dat ik de naam verkeerd uitspreek.
1: Dat geeft helemaal niks.
0: Jeroen van Weerenburg, maar het is Jeroen Weerenburg.
2: Ja, maar jij maakt wel meer fouten ook met potensaankondigingen. Ja, ja, ja.
0: Weet je wat het is, Danny? Het is de leeftijd, hè?
2: Is dat het?
0: even snel, je kent dat wel. Hey, dit is een schot in de roos, fam, toch? Het is een heerlijke oorworm, om het zo maar te zeggen.
1: Ik vind het echt een onwijs leuke plaat. En ik ben heel blij dat ik hiermee mag terugkomen.
0: Ja. Ja. En hoe doet hij het op podium?
1: Hartstikke goed. De mensen zingen, het is ook wel echt een plaat om mee te zingen.
0: Ja, precies.
1: Dus een handje in de lucht. En als je het voordoet, dan doen de mensen het ook wel na. Dus dat is wel, het is heel makkelijk.
0: Dit zing jij over 6-7 jaar nog, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Een evergreen aan het worden, denk ik.
2: Het is een feestje.
1: Ja, het is een feestje. Een feestje.
0: Ook dat jij er bent ook, Danny. Danny, laten we het even over feestjes hebben. Dit heb jij gezongen bij je verjaardag.
2: Ja, ik weet...
0: We moeten even iets rechtzetten. Waarom zijn wij niet uitgenodigd, vriend?
2: Nou, je volgt me toch op Instagram, dus weet je wat een onzin. Kijk, ik heb met jou ooit een afspraak gemaakt en dan heb ik me keurig aangehouden. Als ik een nieuwe plaat maak, de demo, jij bent de eerste die hem hoort.
0: Ja.
2: En dat heb je tot nu toe echt al jaren krijgen die van mij.
0: Bijzonder, bijzonder. Ja.
2: Dus,
0: met sommige artiesten heb je gewoon een klik.
2: Maar sommige mensen hebben toch een uitnodiging nodig? Ik weet het niet hoor. Dus als jij wil komen, dan kom je. Ja.
0: Nou, de volgende
1: dan kom ik ook.
2: 13 februari, bij deze zijn jullie uitgenodigd.
0: Nou, wij komen, 100%. Dus, en waar gaat het dan gebeuren?
2: Hetzelfde als waar we het ook op mijn verjaardag hebben gedaan. Dus in Oude Kerk aan Amstel. Ja. En weer met band. En,
1: dat heb ik gezien, ja. Ja, heel leuk. Ik heb
2: super tof. Super tof.
0: Zijn dat de dingen die je het graagst doet, Danny? Met band optreden, live optreden. Ja, Fem doet dat ook natuurlijk.
2: Het is heel lekker om iets alleen te doen. Dus dat je alleen met je geluid zegt is ook fijn. Maar met bandje, weet je, met z'n allen een traject ingaan. Met oefenen. En dat is gewoon echt leuk. En het repertoire uitstippelen. En dat is altijd wel lastig.
0: Ja.
2: Want je doet 24 liedjes. En iedereen heeft zijn mening. Ja, en dat is leuk.
0: Je kan het nooit iedereen naar de zin maken, hè? Toch?
2: Nee, maar daar ben ik ook niet meer mee bezig. Dat klinkt heel lullig wat ik zeg, maar ik wil het vooral zelf heel erg leuk hebben.
0: Maar is dat een nieuwe fase in het leven? Net zoals bij Femke, je maakt dingen mee. We krijgen een rugzakje allemaal natuurlijk.
2: Zeker.
0: En je gaat over sommige dingen anders denken.
2: Ik denk dat je wordt meer bewuster van het.
0: Bewuster, denk ik.
2: Kijk, ik had van de week ook dat zeggen van je komt een hele nieuwe garde aan qua nieuwe artiesten.
0: Mm-hmm.
2: En met alle respect, I've been there and I've done that. Weet je weet allemaal, ik zit hier nu in het Rotterdamse gat, maar ik heb natuurlijk kom ik ook gewoon uit een Ajax-plaat gehad die gewoon zo groot was. En toen stonden er ook mensen in de rij voor een handtekening. Ja, die tijd is wel een klein beetje voorbij.
0: Uh-huh.
2: En nu hebben we de Rutger Barneveldst en de Justin de Wilds. En die gaan dat traject in. En dat is helemaal prima.
0: Ja, maar dat is het leven.
2: Doe gewoon lekker je optredens en maak plezier in hetgeen wat je doet.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Als je plezier hebt in wat je doet.
2: Ja.
0: Ja, maar het moet geen sleur worden, toch?
2: Zeker niet. Maar dat betekent dus ook dat je moet gaan doseren. Vind ik het leuk om te doen. Je hoeft mij niet meer op een festival om 4 uur straks neer te zetten. Als zanger, want dat vind ik niet meer leuk. Ik hoef niet naar een discotheek met 16-jarigen. Met alle respect, hè.
0: Precies.
2: Maar die tijd is wel een beetje geweest.
0: Ja, nu heb je een mooi nummer, Laat Me Los. Live opgenomen.
2: Ja, dit is echt de live versie zoals hij toen ook heeft geklonken tijdens het concert.
0: Nou, gaaf. We gaan hem beluisteren. Danny Lucas bij ons. Gezellig weer. En natuurlijk zijn single Laat Me Los live. Ja.

0: Voorlopig hou ik hem nog even vast, want er is hij hier.
1: Ja, ik wou net zeggen. Laat me even niet los dan.
0: Ja, want het is best moeilijk om met jou een afspraak te maken, Danny. In verband met de agenda, toch?
2: Nou ja, verleden keer ging het even niet. Ja, maar dat was prima, weet je. Dus nu wel. Dus ja. Gelukkig op tijd.
0: Inderdaad. En je geeft het ook zelf aan natuurlijk. En dat is het mooiste natuurlijk. Hey, lekker nummer.
2: Ja. En, oud liedje al, hè, trouwens.
0: Ja, geeft toch niet.
2: Het is, ik schreef het in 2008. Mm. En het is wel grappig als ik dan nu deze live versie hoor met hoe het toen klonk. Gedaan toen nog door Paul Natte. Nou, Paul Natte was echt wel een grote naam in muziekland. Paul Natte was de bandleider onder andere van René Vroeger tijdens Ahoy concerten. Dus, ja, en het is top. Maar wel zelf geschreven. Het is echt helemaal zelf gedaan.
0: Ja, maar een heerlijk nummer.
2: Ja, ik vind het echt een gek liedje.
0: Ja, en wanneer was het? 2008, zei jij?
2: 2008.
0: Bijna twee generaties verder, toch? Waarom niet?
2: Ja, daarom. En toen hebben we er niks mee gedaan. Ik denk, nou, ik vind nu wel tijd. Ja, stond op een album. Maar ik denk, we gaan het nu uitbrengen als single.
0: Ja, zo is het. We praten zo lekker verder. Maar eerst even de nieuwe van Monique Smit.
3: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Niet naar huis.

0: heeft, dan is de zangeres het wel natuurlijk. Monique was dat natuurlijk. Monique Smit en haar nieuwste. En die is ook afgelopen vrijdag uitgekomen. Niet naar huis. Nou, we gaan even terug naar jou. 3 jaar geleden. Ja, de meeste artiesten, misschien een vraag voor allebei, hebben honger naar een hit. Altijd, dat blijft gewoon zo. En daar ben je zanger of zangeres voor, Femke, of niet?
1: Ja, is helemaal waar. Dat kan ik niet hier liggen.
0: Nee.
1: Iedereen wil die hit. Ja. Dat is gewoon zo.
0: En Danny zegt ook wel nee, maar diep in zijn ziel weet ik zeker dat het wel
1: zo is. Het is toch het allermooiste als iedereen met je nummer kan meezingen. Dat is toch geweldig. Je kan, nog nee zeggen, maar ik weet zeker dat je dat gewoon... Als je toch, laten we zeggen, als je bij de Zwarte Cross zou staan... En dan zou je er aan op dat grote veld met wat is het?
0: Even serieus, weet je.
1: Nee, maar dat is toch super vet. Dat is echt super vet.
2: Misschien scheelt dat een beetje omdat ik daar natuurlijk daar ben ik geweest. Uh-huh. Ik stond voor 200.000 man op Museumplein. Weet je?
0: Ja,
2: en daar staat iedereen je liedje mee te zingen. Dat is een andere tijd geweest. Nu met terugwerkende kracht denk ik wel van ja, weet je, zou je nog steeds al die optredens willen. En die wat ik dan hoor, Justin de Wild, dat hij er 500 doet in een jaar.
0: Uh-huh.
2: Je moet er niet aan denken.
0: Nee.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap ik ook, hè. Maar,
1: ik wilde wel 500 draaiers, geen probleem. Ze moeten me maar bellen.
2: Ja. Nee, maar dat zou ik niet meer willen. Ik vind echt, ik heb als doel, ik wil 80 tot 100 op jaarbasis, vind ik meer dan genoeg.
0: Dat haal je makkelijk, toch?
2: Die haal ik op dit moment en dan gaat er ook echt de remmer op.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Bij jou niet? Bij jou is...
1: Nee. Ja, ik heb elk weekend wel wat staan. Maar weet je wat het is? Ik zou wel heel graag die hit willen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben nu, denk ik, vanaf 2016 bezig in de muziek. Daarvoor het bandcircuit gedaan. Dus ik heb echt heel veel gedaan. Ook heel veel gezien.
0: Maar overal geweest?
1: Overal geweest. En dat maakt het wel heel erg leuk. En ik ben nog niet echt over... Nou, ik ben nog niet overal geweest natuurlijk. Maar wel echt heel veel gezien. Heel veel gedaan. Maar ik zou echt overal willen staan. Ja, het zou toch vet zijn als iedereen met je nummers kan meezingen.
0: Nou, dat doen
1: we
0: nu toch?
1: Dat is wel een droom. Ja, tuurlijk. Maar als mensen zeggen Femke Hengevel, zeggen ze ja, wie is dat?
0: Ja.
1: Wie is dat?
0: Feestje.
1: Feestje, ja, precies. Nee, dus ik wil heel graag... Ja, ik vind het gewoon leuk om overal te zijn, overal te staan, overal dat feestje te maken. Dus ik ga die droom nog niet opgeven. Ja.
2: Maar dat zijn je optredens.
0: Ja.
2: Dat vind je leuk. Dat staat los van je hit.
1: Ja, dat weet ik. Maar het nummer wat je maakt is wel... kijk, als je een hit hebt, kom je echt... Nou, kijk naar Justin de Wild.
0: Het is jouw referentie, toch?
1: Ja, precies. Dan kom je echt overal. Je wordt overal geboekt natuurlijk. Iedereen wil je dan zien. Iedereen wil je dan boeken.
0: Kijk,
1: dan is het wel even druk.
0: Danny kwam... hoe heet dat? Justin de Wild. Die kwam ook al jaren hier, weet je wel. En altijd bleef hij maar een beetje ertussen kabbelen. Maar ja, hij maakt één keer een klapper.
1: Dat is het, ja.
2: En dat is prima, hè? Dat is ook leuk, weet je. En,
0: zeker, gegund. Gegund.
1: Dat is ook
0: gegund.
1: Dat is echt.
2: En, maar dat maakt ook niet uit. Maar het streven naar van die hit... toen ik Dutch Ajax maakte en een hit was... dan wil je daarna nog een keer scoren, nog een keertje... en wil je groter, groter, groter.
0: Ja, maar je bent nog steeds Mr. Ajax.
2: Ja, dat is heel vervelend.
0: Ja,
2: maar dat vind ik echt super vervelend.
0: Hè?
2: Sterker nog, ik heb... als ik mijn Spotify zag, ik alleen maar Ajax kampioen... terwijl ik ongeveer 400 flops heb gemaakt. En die zag je dan niet terug. En dan denk ik van ja, en dat komt wel door dat noemetje Ajax. Dat jochie met het Ajax-petje. Maar dat was wel 31 jaar geleden. Ja. 31 jaar dan.
0: 31 jaar geleden,
2: 1995. En ik denk, ja... Weet je,
1: mijn God,
2: en ik heb er ook een paar Spotify dingen eraf kunnen, wat ik eraf heb kunnen laten halen, heb ik eraf laten halen.
0: Ja. Jongens, de tijd is onze grootste vijand volgens mij, toch?
2: Zeker, zeker.
0: Maar we houden het even in balans, Femke. Hier is die. We gaan hem doen.

0: Nou, de balans hebben we natuurlijk gevonden. Omdat de klik tussen jullie, die is er wel volgens mij, Danny.
1: Ja, we liggen niet allemaal op één lijn, maar we kunnen het wel goed met elkaar vinden.
2: En dat hoort ook zo,
0: Ja, balans. Ben je nu van plan om met Stef, heb je daar überhaupt afspraken over gemaakt, Femke, om jaarlijks wat uit te brengen of meerdere platen uit te brengen?
1: Ja, Meerdere platen. Mm-hmm. We zouden eigenlijk al 17 juni uitkomen met de andere plaat. En dat is het nummer van Sieneke, Ik Doe Wat Ik Wil. Mm-hmm. Die had ik al opgenomen.
0: Nee,
1: stond al, ja, die stond al helemaal klaar. En ik zou alleen nog de clip maken. En een paar dagen voordat de clipopnames waren bij Apex, zou ik dan opnemen. Mm-hmm. Toen zag ik een teaser van Sieneke op Instagram. En toen dacht ik...
0: Nee.
1: Ja, ik schreeuwde echt... Nou, ken je dat stukje van Glenn's Grace? Nee. Nou, dat schreeuwde ik. Toen zei Erik, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, je gaat het niet geloven. Toen zegt hij, wat is er dan? Ik zei, nou, moet je maar eens even luisteren naar deze teaser van Sieneke. En ik laat ze horen. Nou, dat was gewoon het eerste stukje van Ik Doe Wat Ik Wil. Ja, toen dacht ik echt, wat een... Sorry van mijn taal. Wat een kutzooi.
0: Ja.
1: Want alles is natuurlijk klaar. Alles was opgenomen bij Manschap.
0: Precies,
1: alles was al. Alleen de clip nog. En dan zou het een week daarna uitkomen. Ja, dus dat ging dus niet.
0: Wat een frustratie, toch?
1: Ja, heel eerlijk gezegd, het was even kut. Maar ik dacht, we hadden dit nummer Feestje. Hadden we als tweede plaat op de plank liggen. En ja, weet je, dan is het ook snel schakelen. Dan gaan we gewoon mijn eigen nummer uitbrengen, Feestje. En het is net zo'n feestje geworden als Ik Doe Wat Ik Wil. En Ik Doe Wat Ik Wil, die heb ik gewoon nu een prachtige band van. Wellicht dat ik hem nog wel een keer op Spotify erop gooi. Zingen, met op podium zingen, doe ik hem gewoon. Maar het is een hele andere versie die Sieneke heeft. Sieneke heeft echt dat oud her van... Van
0: Rob
2: Zorren.
1: Ja, Honey. Van Honey genomen. Mm-hmm. En ik heb er echt wel een zomerse feestknal van.
2: Maar het kan toch altijd nog, want ook Cheerio is uiteindelijk nu in een soort remix van
0: die vrouw. Ja, precies, met Billy Dance.
1: Ja.
2: Dus het kan wel.
1: Nee, dat kan ook. Maar voorlopig zinken we gewoon in het land. En,
0: precies, dat werkt aanstekelijk.
1: Ja, prima. Ja.
0: Perfect. We gaan even een vriendje draaien, denk ik, van ons. Van vorige week was die hier, Jeroen Weerdenburg. En hij heeft ook een leuke single uit, vind ik. Je bent een kanjer, hier is die.

0: Ja, heb je het nou gehoord, Dan?
1: Ja, ik hoor het al vaker.
0: Nou, geen arrogantie hoor, toch?
1: Nee, Dan, sorry.
0: Hey, we gaan even nog een nummer voor jou doen natuurlijk. Je bent niet voor niets hier natuurlijk, hè, toch?
1: Laat me raaien, wat ga je draaien?
0: Ik zeg niets meer.
1: Ah, die is wel... ja, die vind ik wel. Maar doe je dan met die Engels of...
0: Dat weet ik niet of die het met... Ja, laat het gewoon even op ons afkomen.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Hoe ben je zo op dat idee gekomen om half Engels, half Nederlands te maken?
1: Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Ik deed in 2015 of zo, of 2015 deed ik een concert in Panama.
0: Ja.
1: En ik wilde heel graag dat duet al doen. Dat deed ik met mijn achtergrondzangeres.
0: Mm-hmm.
1: En toen vroeg ik haar, zullen we dat liedje opnemen? Ze zei, daar heb ik geen tijd voor, weet je. Ze begon net met een gezin. En toen kwam ik er eigenlijk weer bij dit concert tegen. En met dezelfde bandleider. Ik zei, en die stuurde me opeens, we gaan het gewoon doen. En toen heeft hij het arrangement gemaakt. Ik vind hem helemaal te gek. Ja. Niet zoveel gedaan, maar ik vind het echt een te gekke plaat.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
1: Zeker.
0: Danny Lucas bij ons.
2: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: En hij zegt nu niets meer.
3: Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wilt. Zeg maar niets meer. Laat me maar gaan. Wees nu maar stil.

zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van mij.

0: zeg maar iets meer. Natuurlijk Danny Lucassen. En ja, dat is zo'n nummer dat jij altijd bij optreden doet, denk ik. Hazes nummers, toch? Dat nou, ik zong een beetje in jou, denk ik.
1: Ik zong hem eigenlijk nooit, maar ja, ik vond dit gewoon leuk.
0: Ja.
1: Ja, dus nee, tuurlijk doe je Hazes. Weet je, Hazes blijft de basis.
2: Ja, ik wou dat zeggen. Hazes is de basis. Dat zie ik ook, hè. Ja. Hazes is de basis, ja.
0: Ja, doe jij ook liedjes van Hazes?
2: Ja, ik heb van medley.
0: Okay.
2: Met alles, al het beste. Of alle, ja, er is heel veel goed, maar echt een meezingers. Ja.
0: Ik ken geen slecht nummer van Hazes.
2: Nee, geen.
0: Maar weinig. Wow. Ja.
2: Maar het doet het altijd. Ja. Waar je ook bent, doet het het. Dus dat is altijd goed. Ja.
0: Muziek is smaken, Danny, toch?
1: Zeker. Nee, maar kijk, wij zijn allemaal gewend, ons generatie met de oude Hazes. Dus een vriend en zij geloofde mij en dat soort dingen. Maar het latere werk van Hazes durf ik wel te beweren dat het niet meer het succes was van zijn beginjaren.
0: Hmm.
1: En dat zegt niks over Hazes.
0: Toen hij een beetje die blueskant op ging, bedoel jij?
1: Ja, dat vond ik nog wel een lekker album trouwens. Ja. Ik ben een gokker. Dat was echt een goed album.
0: Vaag en stil, ook nog een mooie.
1: Stil, ja. Nou ja, prachtige liedjes gemaakt, weet je. Goed gecoverd.
0: Dat is het. Beter goed gejat.
2: Nou, ik wou echt net zeggen. Beter goed gejat dan slecht bedacht.
1: Robert, je weet, hij heeft voor mij ook nog een liedje gedaan. Dus,
0: ja.
1: Dus,
0: heb jij hem ooit nog wel eens ontmoet?
1: Zeker, want hij woont natuurlijk in Vinkeveen, Plashoeven. Dus zit hier iemand tegenover mij die de oude eigenaar ook nog kent.
0: Ja, wij ook. Ron van Roekel, hij luistert regelmatig naar
1: Ron en Lisa. En Hazes was gewoon een aparte vent. En ik durf bijna te beweren dat voor zijn succes dat hij, en dat mag ik misschien niet zeggen, wel op het juiste moment gestorven is.
0: Mm-hmm.
1: Want die man was natuurlijk gewoon, als je de documentaire ziet met zijn gehoorproblemen. Ja, dat was echt wel in een neerwaartse schaal.
0: Ja, niet normaal toch?
1: Nee, zeker
0: als je
1: niet.
0: Zo als artiest moet eindigen.
1: Ja. Nou, wat ik zo bijzonder vind, dat die man zo'n ongelooflijk goede stem heeft, zo zenuwachtig was, dat hij had gewoon echt, niet één biertje voor onderweg nodig, maar een BVO'tje. Maar hij had er echt gewoon heel krat nodig, want hij durfde gewoon het podium niet op.
0: Nee, maar hij is ook puur alcoholist gewoon natuurlijk. Laten we even eerlijk wezen, toch? Nee,
1: zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. Ja. Maar het is, een buitencategorie. Echt buitencategorie.
0: Fijn dat jullie er zijn, jongens. Dat we weer van die leuke gesprekken hebben op de radio. En af en toe een plaatje ertussendoor, dat moet kunnen, toch? We gaan naar Jeffrey Hayes even draaien. Hier is hij met ook weer zo'n...

0: lekker, man.
1: Nou, zeker lekker. Dat was die Lange Frans. Tezamen met onze vriend. Ja, dat kleine manneke uit Utrecht, origineel volgens mij. Dat is Marco Kraats met het blauwe jasje aan, Danny. Ken je hem?
2: Nee.
3: Ja, het heel alleen maar apres-ski muziek eigenlijk.
1: Ja,
3: hè?
1: Precies. Ja, Fem.
3: Ja, die ken ik wel. Ja, vanuit de apres-ski wereld.
1: Hoor. Doe dat nog steeds, Fem.
2: Apres-skiën?
3: Nou, ja, nou, apres-skiën ook. Ja.
1: Wacht even.
3: Ja. Nou, ik heb dus, dat weet je nog niet, Danny. Maar ik heb een act en dat heet Anita's Schlagerparade. En daar ben ik echt van september tot de eerste week van november.
2: Ach,
3: alleen maar Duitse slagers aan het zingen. Maar het is echt gewoon een apres-ski / Oktoberfeest act. Is het? Ja.
2: Genau.
1: En dus,
3: nee, dat is echt feest.
1: Dat is jouw ding, hè, volgens mij.
3: Nou ja, ik kan gewoon even iemand anders zijn, dat is zo leuk. Dat is gewoon, ik ben gewoon echt iemand anders, hè. Dus ik ben gewoon, ik speel gewoon een typetje.
1: Ja.
3: En dus, dat is heel leuk om te doen. En je komt, het is echt bedrijfsfeesten, Oktoberfeesten, dat is het. En ook in Oostenrijk heb ik dat geboekt, in Westendorf, tijdens feestweek. Dus zo kom ik overal en ergens met die act.
1: Nou, dat is toch leuk.
3: Dat is hartstikke leuk om daarnaast te doen. Nou, ja, inderdaad. En niemand weet dat ik eigenlijk ben, want Stef had hem toen gezien in Duitsland. Uh-huh. En die zei, nou, ik heb me toch een toffe act daar gezien in Westendorf. Dus ze heette Anita. Ik zeg, oh, dat is toevallig Anita Slagerparade. Hij zei, ja, dat was echt een verdomde goede act. Ja, nou, dat ben ik.
2: Heb je ook een pruik op en zo?
3: Ja, alles. Ja, mensen herkennen we dan niet.
1: Even
3: gewoon even iemand even anders. Ja, heel leuk om te doen. Ja. Maar daar ken ik Marco Kraats van. Ja.
1: Jongens, we moeten alweer afscheid gaan nemen. Het is een uurtje is niks. Nou, volgende keer de hele middag maar doen.
2: Snel, volgende keer de hele middag wel.
3: Ja, podcast opnemen.
1: Ja, ik vond het super dat jullie er waren.
2: Wij ook.
1: Ik heb het super naar mijn zin gehad. En we gaan allebei jullie nummers nog een keertje doen.
2: Ja, Femke zei het al, het is een soort warm bad als je thuis komt.
3: Zeker, vind ik
2: het
3: thuis,
2: en zo is het ook echt.
1: Ja, al doen we het maar voor Zuid-Holland, hè, tegenwoordig. Ja.
3: Maar ik ben heel blij dat jullie er zijn en dat jullie ons promoten.
1: Zeker, dus, en dat blijven we een lengte van jaren doen. Ook voor jullie alle twee natuurlijk.
3: Nou, top.
1: Maar deze afgesproken. Feestje en laat me los. Dankjewel jongens en de goede reis naar huis. En dankjewel dat jullie er waren.
3: Tot de volgende keer.
1: Yo. Goeie. Doei.

wat een heerlijke oeuvre is dit toch? Deze van Femke Hengelveld. Vrienden, we gaan afscheid van elkaar nemen. Dit was hij dan weer. Volgende week Henk Banaar, onder andere bij ons in de studio. En daar gaan we ook weer een leuk feestje mee bouwen. Heel fijn weekend. De laatste is van Danny Lucas en Laat Me Los. Tot volgende week. Hoi!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Dit is Praten met de Ridderkerker met Aad Hoogendijk.

Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: hartelijk goedemiddag en welkom bij een nieuwe Praten met een Ridderkerke. We hebben vandaag een gast tevoorschijn gepeuterd, die weet alles over hamburgers bakken. En hij weet ook denk ik wel wat van de bossen, want hij is bij de bossen geboren. En over auto's rijden, wat heeft dat daar nou weer mee te maken? Ik heb eigenlijk geen idee waar het vandaag over zal gaan. Maar het gaat vast heel erg gezellig worden, want hij heeft er zin in en wij hebben er zin in. Vanmiddag is de gast Gerrit Langeweg. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik ben gast. Ik ben uitgenodigd om wat te komen vertellen over mijn leven. Ja, dat is niet makkelijk, maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, ja, ja. Waarom is het niet makkelijk?
1: Ja, dat ik maar af moet wachten wat voor vraag die jij stelt.
0: Ja, hè? Nou ja, de bedoeling is, Gerrit, dat ga ik je vast even vertellen. Ik vraag gewoon, hoe is het met je? En dan ga jij praten, ga ik leren.
1: Hoe het met mij is?
0: Ja.
1: Met mij gaat het heel goed.
0: Oké. Okay.
1: Ik mag zeker niet klagen. Ik ben een... ik heb een redelijk gezond leven. En ik heb het redelijk goed, heel goed naar mijn zin. En ik mag af en toe nog eens een paar dagen in de week werken. En dat bevalt me ook prima, ondanks dat ik wat ouder ben.
0: Dat bedoel ik. Je moet toch geraniums kopen en daarachter gaan zitten op jouw leeftijd?
1: Nee, dan ga je dood.
0: Ja, dat wel.
1: Vroeg of laat doe je het toch?
0: Ja.
1: Dan zeker.
0: Oké, okay. En dat wil jij niet.
1: En ik zie dat voorbij lopen waar ik woon. Maar dat is genoeg.
0: Ja. Dus jij blijft gewoon lekker bezig?
1: Ik probeer lekker bezig te zijn, ja.
0: Mm-hmm.
1: En de ene dag gaat het makkelijker dan de andere dag. Ja, dat zal met de leeftijd te maken hebben.
0: Ja, dat, die kans die zit er over in. Je mag er straks over gaan vertellen, Gerrit.
1: Dat is goed.
0: Ja, als vooral meest bekend zijnde, denk ik, voor de Ridderkerkers als slager, is natuurlijk de belangrijkste vraag, hoe bak ik een goede hamburger?
1: Is dat een vraag?
0: Ja, dat is een hele belangrijke vraag.
1: Nou, dat doen mensen op heel verschillende manieren.
0: Ja, de bakkers aan.
1: Ja, en de een doet het een beetje zwartachtig. En je moet het gewoon rustig bakken in hoog vuur. Een beetje margarine het liefst. Of roomboter kan ook. Ja, niet al dat chroma en dat bruin worden. Want ze moeten natuurlijk bruin worden. En niet van dat spul van die fabrikanten. Het moet een eerlijk product blijven.
0: Mm-hmm.
1: Valt niet mee tegenwoordig. Want er zijn natuurlijk zat dingen die... een beetje gegroeid zijn en een beetje uit de markt liggen van vlees. En toch voor vlees verkocht worden. En dat is wel jammer.
0: Zij de echte
1: je
0: slager.
1: Moet heel goed opletten wat je koopt.
0: Ja, maar geen mens tegenwoordig snapt dat toch. Die gaat naar de supermarkt, die pakt het ding uit de schap.
1: En ze kijken niet.
0: En die kijken niet.
1: Ze kijken niet eens naar de datum.
0: Nee. Maar is dat
1: maar ook niet wat erin zit.
0: Nee.
1: Maar helaas moet je tegenwoordig wel kijken wat je koopt.
0: Oh, dat hoefde vroeger niet.
1: Vroeger kon je daarop vertrouwen.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb een paar jaar ervaring en dat scheelt.
0: Dat scheelt.
1: Ja, ik zit er al, 24 jaar niet meer in. Ja. En daarvoor heb ik er 35 tot 35 jaar zeker in gezeten. En 30 jaar mijn eigen slagerij gehad. Dus ik weet wel waar ik het over heb. Ik heb het niet altijd laten merken, maar dat is wat anders.
0: Dat is wel jammer.
1: Waarom?
0: Nou ja, dat is toch voor je klantenbinding belangrijk?
1: Je moet luisteren wat de klanten zeggen en af en toe moet je wat zeggen. Ik hielp die klanten meestal niet. Daar had je personeel voor.
0: Ah ja.
1: Je hoorde veel.
0: Mm-hmm.
1: Je zag veel.
0: Ja.
1: En je praatte ook wel eens, natuurlijk. Maar, nogmaals, ik was nooit zo'n prater.
0: Mm-hmm.
1: Ik luisterde wel, dat doe ik nog.
0: Ja.
1: Luisteren en kijken, daar bereik je heel veel mee.
0: Ja, ja. Jij was die man die altijd achter dat halve muurtje stond te kloppen met die grote hamer op die schnitzels.
1: Als jij dat zo vindt, ja.
0: Nou ja, zo ervaar je dat als klant. Ja, het is te vroeg je dan.
1: Ja, dat klopt. Hij stond altijd een beetje verstopt, een beetje mee. Ja.
0: Ja.
1: Ze zag alleen je hoofd en je koppie.
0: Ja, maar je bemoeit je er af en toe als van, hey Piet, hoe is het nou?
1: Tuurlijk, ja, je had wel contacten met de mensen.
0: Mm. Maar
1: was ook niet altijd tijd voor. En als je natuurlijk contact had met de mensen. Ja, dan stond de verkoop ook stil. En ja, dat moest ook doorgaan.
0: Ja.
1: Dus je moest de klant ook tevreden houden. Want ook vroeger hadden ze soms wel eens niet zoveel geduld.
0: Oh, was er toen al ongeduld?
1: Met de feestdagen zeer zeker.
0: Mm-hmm. Oké, okay. Dat kan me dan iets bij voorstellen, want dan zijn we allemaal in de stress. Was dat vroeger ook die stress trouwens zo?
1: Vroeger had je met de feestdagen best stress, hoor.
0: Ja? Oh, ik dacht dat het van best, tegenwoordig was.
1: Het was altijd best spannend.
0: Uh-huh.
1: Ja, want die mensen, die, dat snap ik achteraf ook wel. Die moesten van alles in huis halen. En hoe sneller, hoe beter. Ja, maar ja, goed, dan staan ze buiten je winkel een half uur te lullen. Sorry, te praten. En dan dacht je bij jou, ja, nou ja, het zal wel. Ja?
0: Ja.
1: Daar kan ik nog wel meer verhalen over vertellen, maar goed, dat is wat anders.
0: Nee, ja, brand maar
1: los. Ja, dan staan ze buiten met een pakje vlees. Ja, en dan staan ze een half uur lekker in het zonnetje te bakken. Ja, en dat pakje vlees, dat is een half uur uit de koeling. Ja, onze gedachte was altijd, moet zo gauw mogelijk in de koeling, want dat is gewoon beter.
0: Ja, dat...
1: Zo maakte je heel veel dingen mee in het leven.
0: Dan stapte je naar buiten, winkeldeur uit, van Truus, luister eens, dit is niet handig.
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee hoor.
0: Maar jij kreeg wel op je sodemieten van je bent een slechte slager,
1: nee,
0: want je vlees is niet
1: zo
0: goed.
1: Erg was het niet. Maar.
0: Oh, oh, oh.
1: Het was niet altijd even, ja, goed.
0: Nee,
1: huh?
0: Nee, nee.
1: En wat de mensen leggen het ook op de keuken hier dat ze het opruimen. Ja?
0: Ja.
1: Ik bedoel, er gebeurt in de huishoudens ook zat dingen die anders kunnen.
0: Ja.
1: Ja? Want hoe ontdooi jij je pakje vlees? Ja? Op het keukenblad? Nee, in de koelkast.
0: Tegenwoordig ook nog?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, weet ik niet.
1: Dat verandert nooit.
0: Ik ben een domme consument, hè?
1: Nee, dat verandert toch nooit?
0: Geen idee.
1: Ja, hoe rustiger dat ontdooit, hoe beter dat het is.
0: Uh-huh.
1: Hoe minder vocht raak je kwijt.
0: En dat is belangrijk.
1: Om het op te eten, of in ieder geval te besparen voor je bak- en braadkunsten, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus, ja, nou stop ik hierover.
0: Nee, want het is heel belangrijk. Nou, de vraag was eigenlijk natuurlijk van, hoe bak je die hamburger? Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Maar,
1: In boter,
0: ja.
1: Of roomboter, of ja, niet in chroma. Want chroma wordt het zwart van.
0: Ja, maar iedereen zegt, je moet chroma hebben voor het vlees.
1: Nee, voor het zwart worden.
0: Oké, en dat is echt waar?
1: Chroma is geen product.
0: Oké.
1: Dat is van Unilever.
0: Oké, dus we moeten voortaan...
1: Oh, mag ook geen reclame maken?
0: Ja, jij wel. Jij mag dat, Gerrit. Dat is geen enkel probleem. Maar ik voel je wel een beetje... Iedereen bijna bakt in een chroma-achtig iets... wat het liefst uit een spuitfles in die pan wordt gekegeld... want dat smelt soepel.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan zeg jij nou van... Ja, hallo, we zijn wel niet goed.
1: Was vroeger ook al niet, maar toen was het er niet.
0: Nee, oké.
1: Huh?
0: Wat gebruikten we vroeger dan?
1: Wat?
0: Wat gebruikten we vroeger dan?
1: Vroeger, margarine hoofdzakelijk. Maar vroeger was de margarine ook anders dan nu, hè?
0: Oh.
1: Ja, dat weet jij niet, maar je bent geen huisman.
0: Nee.
1: Ja? Vroeger was de margarine beter dan tegenwoordig.
0: Oh.
1: En ik denk dat er veel meer water in zit.
0: Ja.
1: Ja, want ook in die producten wordt het niet beter.
0: Aha.
1: Want het moet allemaal goedkoop zijn. Niet te duur voor de consument. Ja, en ja, dat gaat ten koste van de kwaliteit.
0: Juist. Dus bakken in margarine, maar dan ook nog goede zien te vinden. Je maakt het de mensen eigenlijk in een tijd dat alles makkelijker moet, nu moeilijker. Besef je dat?
1: Ja, natuurlijk. Maar kijk, koken moet je met liefde doen. Daarvoor doe ik het niet.
0: Hij is een leuke man, onze Gerrit Langeweg.
1: Ik ben wel kok geweest in dienst, maar...
0: Niet met liefde, begrijp ik.
1: Ja hoor, ja, nee, dat wel.
0: Ah.
1: Dat was heel leuk.
0: Ja. moet je straks even over gaan vertellen. Ik wil nog even in die slagerij van jou blijven, Gerrit. Want daar heb je nogal wat mee rondgespookt. Want je hebt er meer dan één gehad ook nog.
1: Nee, ik heb er... Mijn vader had een slagerij in Hoogvliet.
0: Uh-huh.
1: Mijn moeder komt van Bonnes. En die wilde met alle geweld een zaak in Ridderkerk. En zo is die zaak er gekomen. In, ja, heel lang geleden. Ik denk ruim 45 jaar geleden, denk ik. Dat is heel langer zelfs. Meer dan 50 jaar geleden. Ik weet niet wanneer daar dat stukje Ridderhof geopend is. Ja, en daar stond een zetbaas in.
0: En wie?
1: Bart Put.
0: Ah.
1: En die is al heel veel jaren dood. En dat heb altijd lekker hartstikke leuk gedraaid. Maar ja, ik moest bij mijn vader komen werken. Dus ik kwam op 15-jarige op Ridderkerk werken.
2: Vanuit Hoogvliet dus?
1: Vanuit Portugal, want daar woonden we toen op dat moment.
2: Uh-huh.
1: Dan kwam ik, toen ik 16 werd, met een brommetje. En ja, goed, dan kwam ik op Ridderkerk werken. En op een gegeven moment heb ik die zaak overgenomen. En toen later is mijn vader op Hoogvliet gestopt met die zaak. En toen heb ik die zaak er ook bij overgenomen. Maar die heb ik gauw van de hand gedaan en verkocht. Want ik stond mijn eigen, ja, elke dag te werken. En elke zaterdagavond om 8 uur moest ik nog de afdracht in Hoogvliet gaan halen. En dan zat die chef al heerlijk boven. En die had een leuk salaris. En daar was ik een beetje jaloers op. Dus toen heb ik die zaak verkocht. En toen ben ik nog een x aantal jaar op Ridderkerk doorgegaan.
2: Ja. Zo is dat gekomen. Dus het was niet allebei van jou. Ja, later wel.
1: Ja, ze waren wel op laatst wel allebei van mij. Maar ja, wat is voor jou? Ja?
2: Ja. Geen idee eigenlijk.
1: Je moet je kosten moet je kunnen betalen.
2: Ja.
1: Ja, en dat is het belangrijkste. En dat is allemaal lekker gelukt. Maar ja, goed. Het was altijd wat met personeel. En toen hebben we... Mijn kinderen gingen er niet in verder... En toen hebben we een besluit genomen om het spul te verkopen... toen we toestemming hadden van toen de tijd WPN, oftewel Deltaloid, om het pand te verkopen. Ja, ondanks dat het een huur pand was. Want dat was ook niet zo makkelijk. En toen hebben we een koper ervoor gevonden. Nou, prima. En dan neem je er afstand van.
2: Ja.
1: En dan is het best jammer, zeker de eerste periode... Ja goed, ik was schouwachtig alweer ergens anders aan het werk. En dat heb ik nog heel veel jaartjes kunnen doen.
2: Mm-hmm.
1: Ja?
2: Maar ik
1: want hoor... ik was 52, tot mijn 65ste. Ja?
2: Je moest nog een stukje.
1: Ik wilde nog een stukje.
2: Ja, wat jij net zei, anders ga je dood.
1: Ja.
2: En dat wil je niet.
1: Nee, dat ben ik nog niet van plan.
2: Nee, dus toen al had je het besef van we gaan gewoon lekker bezig
1: en
2: blijven.
1: Door gewoon omstandigheden hebben we hem eigenlijk te koop gezet. Ja, maar altijd, dan was het weer ziek en was die weer ziek. Dan was ja, maar goed. Het was altijd wel wat met personeel. Ja, en je vakanties waren lastig. Die moest je invullen, want ze hadden het liefst dat je gewoon 52 weken in een jaar open was. Ja?
2: Mm-hmm.
1: En alle voor- en nadelen. Nou. En daar hebben we nooit geen spijt van gehad dat we dat zo gedaan hebben. Maar toen zijn wij anders gaan leven. Toen hadden we ook wat meer rust in ons lijf. Arnie is ergens gaan werken in de slagerij in Gouda. Ik ben in Dordt gaan werken. In een productiebedrijf van vleesnacks. En nou, we hadden het naar ons zin. Maar je kon ook makkelijker een weekje weg. Makkelijker op vakantie. En dan pakte je lekker de caravan en dan ging je naar Frankrijk. Ja, en dan had je geen zorgen. Maar als je naar Frankrijk ging en je had zorgen, was het ook niet leuk. Dan ging er ook wel eens iets stuk als je daar zat. Dat is ook gebeurd.
2: Ja, het is waardeloos. Nou, dat
1: is niet leuk.
2: Aan de andere kant, je vader had een slagersbedrijf. Jij was slager al die tijd. Dan ergens moet het toch ook wel een beetje pijn doen. Ja, je doet ook een stukje leven. Doe je echt die deur achter dicht?
1: Zeker weten. Dat heeft ook pijn gedaan. Mm-hmm. Zeker weten. Zeker de eerste kerst. Dan loop je er langs. Ja. Ja, dat is even hard. Maar dat was één keertje. En ik heb dat heerlijk van me af kunnen zetten. Ik heb er ook geen vroeging van. Prima. Mijn leven daarna is een derde leven.
2: Als ik heel eind terug ga. En dat eigenlijk aan het begin van praten met de Ridderkerker in dit geval. 1949.
1: Ja, toen ben ik geboren, joh.
2: Ja, toen ben jij geboren.
1: 12 april.
2: Moet je eens even kijken.
1: In Baren.
2: Ja, een beetje meer in de bossen omgevingachtig.
1: Nee hoor, dat was gewoon in Baren, in het dorp.
2: En helemaal niks te bosserig voor je bij?
1: Nou, daar weet ik niks van, want ik was een jaar daar en dan was ik weg.
2: Oh, je hebt geen eens een leuke jeugd gehad, hè?
1: Ze liepen door een park met me in de kinderwagen, dat weet ik.
2: Oh.
1: Dat heb ik ooit wel eens gehoord. Heb ik ook foto's van gezien. Die heb ik nog.
2: Dus ja, dat baarn, dat moeten we maar vergeten eigenlijk.
1: Nou, dat baarn, dat is een jaartje geweest. En toen is mijn vader een zaak begonnen. Daar werkte hij in loondienst. En toen is mijn vader in Voorburg een slagerij begonnen.
2: Ja.
1: Dus dan ging ik mee daar naartoe. Huh?
2: Simpel zat. En daar ben je opgegroeid?
1: Daar ben ik opgegroeid tot... een jaar of 19, denk ik. Tien jaar, denk ik. En toen heeft hij een zaak in Hoogvliet gekocht. En toen zijn we naar Hoogvliet verhuisd. En dat was mede doordat ik een gehandicapte broer had. En dat huis daar in Voorburg was oud en te nat en te vochtig. En daar hadden ze een nieuwbouwwoning.
2: Ja.
1: Dus zodoende... Ja, en daar heb ik nog een stukje lagere school gedaan in Hoogvliet. Ja. Maar ik weet niet hoeveel jaar eraan.
2: Nee. Want je weet ook niet meer waar natuurlijk.
1: Wat?
2: Je weet ook niet meer waar.
1: Ja hoor.
2: Oh, echt?
1: Ja hoor.
2: Oh.
1: Was vlak bij de winkel.
2: Ja, dat is, vlak bij de slagerij. Dat was handig.
1: Wij woonden in de Heilbotstraat en volgens mij was dat... Ja, hoe heette dat? Ja, nou, er stond een flat en achter de flat stond die school.
2: Ja, logisch. Dat weten we allemaal, toch? Ja. Ja, we vragen het eigenlijk voor.
1: Het straatje heet, dat weet ik even niet.
2: Nee, de slagerij zat aan de Lengweg in ieder geval. De school die zat ergens achter dan.
1: Ja, ja.
2: Ja, nou, dan houdt het ook op.
1: Ja, de Lengweg liep langs die school. Alleen de ingang was in een andere straat.
2: Juist. Wat maakt het ook uit?
1: Geheugen heb ik, wat, zeg.
2: Het is verschrikkelijk. Was het wel een leuke tijd op school daar, in Hoogvliet?
1: Wat heb ik achter me gelaten?
2: Ook al?
1: Tja, dat weet ik echt niet meer aan.
2: Nee.
1: Het is nooit hobby van me geweest om naar school te gaan. Dus.
2: Maar in die tijd deed je toch ondeugende dingen en dan ging je fikkie stoken?
1: Ja, maar die zijn er wel gebeurd, hoor.
2: Dus... Kan je erover wat vertellen?
1: Nee, maar dat weet ik niet meer.
2: Ook al niet? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Je bent heel ondeugend namelijk.
1: Nee, ik ben niet ondeugend. Heel lief ben ik. En natuurlijk, er is op die school ook wel gebeurd. Ja, we hadden een bepaalde leraar. En die was ook niet altijd even lief tegen ons. Ja, maar die gaf ook wel eens iemand met zijn zegelring op zijn falie.
2: Gebeurde dat toen nog?
1: Toen ja.
2: Oh.
1: Ja. Het is niet bij mij gebeurd, maar... Ja, dat weet ik nog wel.
2: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest op school, ja. Was toch een einde heel anders, joh. Ik denk, er was gewoon veel meer discipline op scholen.
2: Ook in Hoogvliet. Was toen volgens mij een plaats gewoon, in opbouw toch nog.
1: Was een opbouw.
2: Ja.
1: De Meeuwenplaat, natuurlijk. Ja. Was een opbouw.
2: Mm-hmm. En die flats, die waren er al, zei je. Want daar stond die school ergens achter. En, goed. Dat was het dan.
1: Ja.
2: Klaar.
1: Ja, wel.
2: Ja, maar als jij toch in een gemeente in opbouw opgroeit. Hoe zeg je dat, zeg? Hè? In een gemeente in opbouw opgroeit. Dan maak je toch de meest wilde dingen mee. En dan zie je toch allemaal nieuwe gebouwen verrijzen. Of weet ik veel, een nieuwe industrie komen. Was daar vlakbij?
1: Nee, er was daar weinig industrie. Het was allemaal woningbouw. Het enige wat daar toen eens een keer gebeurd is. Dat er in een... hele korte tijd een kerk neergezet is. De Antwoordkerk. Dat was in een actie, maar exact, en dat was op de Zalmplaat. Exact hoe dat gegaan is, weet ik ook niet meer.
2: Nee.
1: Maar ja, die interesse had je toch niet?
2: Nou, weet ik niet.
1: We gingen wel naar de kerk, maar ja.
2: Maar waar die was, daar woord niet meer.
1: Niet naar die kerk.
2: Maar goed, je noemde net ook al in de tijd van de slagerij, dat is wel een paar jaar later, maar toch, oud en nieuw, kerst.
1: Ja.
2: Dan had je toch ook vroeger, dat moet in jouw jeugd geweest zijn, denk ik, kerstbomen razen en dat soort van dingen, enorme vuren maken.
1: Daar heb ik niet aan meegedaan. En dat werd in Hoogvliet volgens mij ook niet gedaan.
2: Oh?
1: Want Hoogvliet was volgens mij ook niet echt rijk, die opgroeigemeente in die tijd.
2: Uh-huh.
1: Ja. En tegenwoordig zie je toch veel meer kerstbomen als vroeger?
2: Ja, dat waren namelijk nu kerst... Toen
1: dat
2: waren er echte tenminste.
1: Ja. Dat is een ander verhaal.
2: Ik steek ze nou niet meer in de fik, hoor.
1: Nee, maar ze branden wel die je namaken, hoor. Dus, Gooi ze er maar bij.
2: Ja, ja, haast.
1: Kom ik een beetje rook vanaf.
2: Dat wel. Ja, vind ik wel.
1: Ja, daar heb ik mij allemaal niet zo mee opgehouden. Tuurlijk, ik ben wel eens in de rechtlijn geklommen. En dan moest je weer de politiebureau zitten. De woensdagmiddag kon je strafregels schrijven. Ja, dat is ook wel gebeurd. Dat weet ik nog wel.
2: Huh? Ja, zeker wel. Kon je dat in, wat, je had natuurlijk helemaal niks in Hoogvliet. Waar moest je heen in je jeugd?
1: Toen ging je naar de club van de kerk.
2: Dat was ook weer binnen. Maar ja, daar word je weer niet nat.
1: Ja, maar dat was toch zo?
2: Weet ik niet.
1: Tuurlijk wel.
2: Je bent ouder dan ik, dus ik zou dat echt niet kunnen verzinnen wat ze deden. Ja.
1: Toen ging je naar de jeugdclub. Kon je figuur zagen.
2: Vond je dat leuk?
1: Dat was wel eens leuk als zaagje erop.
2: Ja? Gerrit, dat kan zo toch niet, hè? Wat heb je na de lagere school nog gedaan? Want je bent natuurlijk door gaan leren om ontslagen te worden.
1: Ik heb niet zoveel gedaan. Daarna heb ik nog op de Mulo een jaartje gezeten. Maar dat op Hoogvliet. Ja, dat was ook niet leuk. En ik haalde ook geen mooie cijfers. Maar ja, ik moest nog naar school. Dus toen heb ik nog een detailhandels vakschool 2 jaar. En toen had ik het voor gezien.
2: Mm-hmm. Dat mocht toen al?
1: Toen mocht het al. Toen mocht ik gaan werken.
2: En dat vond je leuk?
1: Ja.
2: Hallo.
1: Mocht ik bij mijn vader gaan werken?
2: Ja, we geven ook verplichting. Want vaders die zijn
1: en
2: heel streng.
1: En dan ben ik de slagers vakschool natuurlijk gaan doen.
2: Ja. En dat moest je ook leren?
1: Dat moest je ook leren. Maar dat was 1 dag in de week.
2: Ja.
1: En na 3 jaar was het een half jaar op school in Utrecht.
2: Uh-huh.
1: Ja, dat was wel gezellig.
2: Dus het kon wel?
1: Tuurlijk wel.
2: Als je maar zin had. Was je vader dan streng om jou het vak te leren?
1: Ja, wel redelijk streng.
2: Uh-huh.
1: Serieus, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Maar goed, ja, je praat over een serieus vak. Je gaat er eten zwaar om.
1: Als je iemand op wil voeden, moet je het serieus doen. Ik probeer mijn kinderen ook serieus op te voeden.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ze zijn allemaal allebei het huis uit, maar... Ja.
2: Ja. Gerrit, ja. Heel belangrijk om een goed vak te leren. Je hebt er net een heel verhaal zitten houden over vlees en kwaliteit en boter en al die dingen. Dus je kon het wel. En je weet het ook.
1: Tuurlijk, ik kon het wel.
2: Uh-huh.
1: Ik weet hoe het moest.
2: Ja.
1: Maar jij... Ja... Kijk, als jij iets vertelt, dan pakken ze een kookboek. Gaan ze zitten kijken hoe het in het kookboek staat. En dan gaan ze het volgens het kookboek doen.
2: Ja.
1: Dat is mijn ervaring.
2: Ja. En dat is ook niet goed.
1: Tuurlijk wel.
2: Je moet doen waar zin in hebben, denk jij.
1: Ieder doet alles op zijn eigen manier.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Mijn vrouw kookt ook op haar manier. En dat staat mij goed aan, dus.
2: Ja. Huh? Je ziet het nog als Hollands welvaart uit.
1: Dat dus gaat heel goed, hoor. Ik ben nog steeds te dik, maar dat geeft niet.
2: Nee, dus het eten is lekker. Dat moet de conclusie zijn. Dat is niet anders.
1: Jawel.
2: Ja, ja. Goed. Hoe dan ook. Je hebt dingen verdrongen uit je jongere jaren.
1: Ja, zeker weten. Ik had natuurlijk ook die gehandicapte broer. Die nog steeds leeft, gelukkig. Maar ja, die had wel een streepje voor bij mijn ouders.
2: Ah.
1: Kijk, en ja, wij werden min of meer toch wel eens een keertje. Wij speelden buiten en moesten weer binnenkomen om te eten.
2: Mm-hmm.
1: Maar daar hadden ze meer zorgen aan dan ons. En dat is misschien wel een stukje tekortkoming, dat weet ik niet.
2: Nou, daar kan ik wel wat bij voorstellen, denk ik. Want het is helemaal niet leuk. Als een ander wat dat betreft voorgetrokken wordt. Zeker voor je gevoel.
1: Ja, dat zag je toen niet, Aad.
2: Nou ja, je had er wel een gevoel bij.
1: Tuurlijk wel.
2: Het voelde niet lekker.
1: Dat was extra zorg voor mijn ouders. Ja. En dat hebben ze gewoon geweldig gedaan. Daar gaat het niet over. Want best respect voor, hoor. Twee keer in de week. 1 dag, woensdags gingen ze geloof ik samen naar Arnhem. Naar het dorp. Want daar zat hij toen. Mm-hmm. En zaterdags ging mijn moeder alleen. Nou, jongens. Huh?
2: Nou ja, goed, het is geen katurine.
1: Ze hebben hem altijd goed achteraan gelopen.
2: Ja. En jou?
1: En dat mag ook, hoor.
2: Ja. Maar hij is goed terechtgekomen, jij ook?
1: Hij is goed terechtgekomen, ja.
2: Ja, en daar gaat
1: hij
2: het
1: is
2: om.
1: En blijft wat hij is. En,
2: ja.
1: Eigenlijk is het Dat is een gehandicapt iemand en dan blijft een gehandicapt iemand.
2: Ja, maar die kunnen ook gelukkig zijn in het leven.
1: Die zijn in hun gezinssamenstelling, in dat huis waar hij al 50 jaar woont, is hij ook gelukkig.
2: Dat is wat belangrijk is, neem ik toch aan.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Kijk, en hij op de Jostie-band gezeten, dat was ook prima. Maar dat vindt hij te druk, dus daar is hij af. Nou, ook prima.
2: Ik vind dat eigenlijk wel wat voor jou. Ja, niet de Jostie-band, maar om ergens een of andere zangkor of zo.
1: Laten we het allemaal niet doen, Aad.
2: Opa Shantycor, dat lijkt
1: wel
2: wat voor jou.
1: Ja, dat klopt.
2: Ik denk de Shantycor wel bij jou past.
1: Ja, dat zou wel bij me passen.
2: Nog nooit geprobeerd?
1: Nee.
2: We gaan dat eens proberen. We gaan je koppelen.
1: Nou, ik denk het niet.
2: Ja, zeker. Dat gaat goed komen.
1: Welk Shantycor?
2: De leukste, denk ik. De Broeboei?
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja? Die is hier wel bekend in de omgeving.
1: Ja, ja,
2: dus,
1: ja.
2: We gaan proberen om jou daar eens een keertje bij mee te laten brullen. Ik ben benieuwd waar dat schip gaat stranden.
1: Ben benieuwd.
2: Ja, anders ik wel. Hartstikke leuk. Hey, goed. Laten we even doorgaan, Gert. Want je hebt nog veel meer leuke dingen gedaan.
1: Ja hoor.
2: Ja, zeker wel.
1: Verkeersregelen. 3x2. Dat soort werk.
2: Dat soort werk.
1: Ja.
2: Zullen we het er straks na de plaat eens over gaan hebben?
1: Ja, dat is goed.
2: Dan gaan we het doen over de dingen die allemaal...
1: Trukkeren.
2: Alles uit je vierde, vijfde, zesde en zevende leven... waar je het geweldig mee naar je zin hebt.
1: Nou ja, ik doe het ook omdat het moet. Want als je niks meer doet, gebeurt er niks meer. Als jij geen radio maakt, heb je geen radio meer.
2: Nee. Maar ja, dan ga je praten over dingen die heel verplicht worden, Gerrit. En dat is niet de bedoeling, denk ik. Het moet leuk blijven, hè?
1: Ja.
2: Wat een beetje... Ja, alsof het zo zou moeten zijn. Wat gaan we toch zitten te draaien voor muziek? Poe. Maar dat kwam niet dan, hè?
1: Ja, Nederlands. BZN, Cats in dit geval. Ook schitterende mooie muziek. En Golden Earring. Country muziek is ook mooi.
2: Aha.
1: Er zitten hele mooie nummers bij.
2: Zeker.
1: En de Golden Earring. Ja, ik heb best een mooie muzieksoorten in mijn gedachten.
2: Ja, en dan mag je maar één plaatje draaien.
1: Mag je maar één plaatje draaien,
2: ja. Jij was wel een beetje chagrijnig, ongeloof ik. Maar
1: nee hoor. Ik heb het thuis, ik zal draaien. Dus.
2: We gaan de Cats draaien. Weet je nog welk lied het is geworden?
1: Ja, dat weet ik.
2: Oké, vertel maar.
1: Geloof me, Wanderwee
2: Wind. Wanderwee Wind, ja. Zeker. Nou, daar komt hij dan.
1: Daar haal je het over. Dus.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker. Met Aad Hoogendijk.
1: Die niet alleen is, want hij heeft Gerrit Langeweg in de studio erbij zitten. En die gaat ons nog verder bijpraten over alles in zijn leven. Geboren in Baarn, toen via Voorburg. Ja, hè,
2: geloof Hoogvliet, ik. Hoogvliet,
1: zo richting Ridderkerk gekomen. En ja, op een gegeven moment had je ook van... Nou, die slagerij, dat was af en toe toch best wel lastig. Want dat gaf veel verplichtingen. Dus ergens met een diepe zucht van nou... Ja, dat was het. Klaar. Gelukkig. Bijna. Zo, is dat
2: ja,
1: goed?
2: Ja, zo mag je het wel zeggen. Maar ja, ik heb het altijd met heel veel liefde en plezier gedaan. Had. En ja, als je dat besluit neemt, moet je er ook 100% achter staan. Uh-huh. En dan moet je er ook gewoon helemaal afscheid van nemen. Klaar.
1: Ja, en dat heb je gedaan?
2: Dat heb ik heerlijk gedaan.
1: Ja.
2: En daar hebben we een ander leven voor ingevuld.
1: Zeker, want je was in feite nog een jonge vent. In ieder geval nog genoeg in de kracht voor je leven.
2: Ik was toen 52 jaar, ja.
1: Ja, dus nou, dan kan je nog wel wat.
2: Dat was 2001, hè.
1: En dan? Is een hele dikke vakantie genomen, wereldreis?
2: Nee, hoor.
1: Huh?
2: Na een week was ik ergens aan het werk.
1: Dat meen je niet.
2: Tuurlijk. Mijn brood op de plank.
1: Ja, dat begrijp ik, maar... Ja, aan de andere kant, je moet toch ook even een beetje voor jezelf zorgen.
2: Nou, dat heb ik ook gedaan in die periode daarna.
1: Mm-hmm.
2: Alleen op dat moment, toen ben ik gewoon werk gaan zoeken. En ik had met twee of drie banen. Toen heb ik er eentje gekozen en dat was bij de Vriezen in Dordrecht.
1: Oh, lekker dichtbij ook.
2: Was ook lekker dichtbij en dat, daar ben ik... In de vleesverwerking ook gekomen. En daar heb ik heel veel balletjes gehakt gedraaid van
1: ja,
2: heel veel kilo's.
1: Echt in de hand, joh? Of met een machine?
2: Heel veel kilo's. Nee, kwam er niet aan, hoor.
1: Oh.
2: Het ging met bakkenkarren in de machine.
1: Jo.
2: En dat waren hele grote charges.
1: Uh-huh.
2: Ja, en dan had je een aardig postje Mexicano's. Of een aardig balletje gehakt. Wat ervan gevormd kon worden.
1: Mm-hmm.
2: En dat werd dan weer in de productie gedaan. Dat was hard werken. Ja. Maar fijn werk.
1: Uh-huh.
2: Was serieus dat werk.
1: Ploegendienst of gewoon op de dag?
2: Nee, dat was morgens vroeg tot we klaar waren.
1: Nou ja, dat klinkt 1, alsof het kwaad kon worden. Oh, weet je dat?
2: S'morgen, ja.
1: Oh.
2: Vanaf 2, 3 uur.
1: Ja.
2: 3 uur, 4 uur. Ja, tot een uur of 1, 2, het lag er aan.
1: Mm-hmm.
2: Ook wel eens 3 uur. Huh?
1: Ja. Maar dat klinkt een heel stuk relaxter dan een eigen toko bestieren.
2: Ja, maar weer goed. En dan had je ook aardig wat vrije tijd.
1: Uh-huh.
2: Ja, dat ga je dan invullen. Kijk, en ik had altijd één hobby. Ik wilde op de vrachtwagen. En dat heb ik toen voor lieverlee gaan doen.
1: Dan ben je gaan truckchauffeur leren.
2: Uitzendbureau ging ik 3 middagen voor PostNL. Dat was toen nog PTT Post. Ging ik naar postkantoor de post ophalen en naar het Brechtse weg brengen. Ja, en zo is dat verhaal ook begonnen in 2001. Maar ja, mijn vrouw kwam pas om 6 uur thuis.
1: Mm-hmm.
2: En dan zat ik heel de middag thuis. Ja, dat... Toen ging ik om, dan ging ik even een ritje doen bij PostNL van een paar uur. In dit geval PTT Post. Hè?
1: Als bijbaantje?
2: Ja, als hobby.
1: Als hobby?
2: Tuurlijk, dat is hobby, Aad.
1: Maar man,
2: jij doet eigenlijk ook als hobby.
1: Ja, maar je is gewoon relaxed, zit je in je hockey. En met de auto sta je altijd in de file. Zeker als het aan het eind van de dag is.
2: Dat was toen ook al, ja.
1: Ja.
2: Zeker rond Rotterdam al.
1: Ja, fijne hobby.
2: Ja, tuurlijk wel, joh. Dan moet je eigenlijk even plaatsen.
1: Nou ja, als ik die vrachtwagenchauffeurs vandaag de dag rond spitsuren zie rijden... dan zijn ze niet echt relaxed, voor mijn gevoel.
2: Nee, je wordt er ook soms niet vrolijk van. Maar ja, dat heb je het heden de dagen natuurlijk nog... dat je veel file hebt soms.
1: Ja,
2: alleen niet in de vrachtwagen, maar... Huh?
1: Ja, maar hoe heb je dat dan ingevuld? Ben je wel tot je pensioen dan bij...
2: Ik heb tot mijn 65e bij de Vriezendort gewerkt.
1: Ja.
2: En daar deed ik dan 3 keer 4 uur in de week rijden voor PTT Post met een vrachtwagen. Post halen bij oude postkantoortje in Strijen, postkantoortje in Schravendeel, postkantoor in Dirksland, hier op Keizerswaard, het postkantoor, Maassluis. Ja, zulke soort adressies. En dan bracht hij dat daarheen. En konden ze door de machine gooien.
1: Dat klinkt heerlijk.
2: Nou, voor mij was het heerlijk. Ik vond het leuk.
1: Ja.
2: En ik heb altijd die hobby gehad. Dat ik dat wilde doen. Dus dat heb ik ook heel veel jaren gedaan.
1: En die genoemde files, want daar moest je toch heel vaak doorheen, denk ik.
2: Ja, nou, sluit maar aan. Dan ga je net zo vlug als door de stad gaat rijden.
1: Ja.
2: Dus.
1: Dus gewoon aanhaken en meegaan.
2: Ja.
1: Dan heb je de rust voor kunnen hebben, Gerrit.
2: Die heb ik.
1: Die heb jij. Is dat iets wat jij van nature hebt?
2: Een dat
1: beetje,
2: weet ik niet.
1: Beetje schouder ophalen, laat maar gaan?
2: Nee, dat weet ik niet, maar ja? Dat leer je wel. Ja. Huh? Fielerijen, leer je wel.
1: Echt waar?
2: Ik kan er boos over worden, maar dat schiet niet op. Het wordt meestal nog betaald ook dat je stilstaat.
1: Ja, ja. Je moet gewoon denken van straks staat er lekker geld op mijn rekening.
2: Ja, zo kun je ook kijken.
1: En doe maar wat.
2: Ja.
1: Dat is moeilijk, vind ik.
2: Nee, is niet moeilijk.
1: Mm-hmm. Kan je tips geven? Hoe ga je dat in je koppie verwerken?
2: Gewoon gezond verstand.
1: Huh?
2: Gezond verstand. Schuif het maar opzij en doe het maar. Ja, daar word je stil van, hè?
1: Daar word je zeker stil van. Ja, wat dat is wat. Ja, misschien dat in die tijd het anders was. Maar als je vandaag dag een file hebt, er gebeuren niet, weet ik, zoveel ongelukken in, toch?
2: Ja, ik vind dat wel meevallen, Aad.
1: Echt?
2: Ongelukken gebeuren heel veel.
1: Uh-huh.
2: 's Avonds, 's morgens vroeg en 's nachts.
1: Ja.
2: Overdag valt het over het algemeen wel mee.
1: Mm-hmm. Ja, jij bent ervaren chauffeur van ons
2: twee.
1: Nee,
2: hè? Maar dus... ik vind dat.
1: Ja.
2: Ja, in al die jaren dat ik dit nu doe.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is inmiddels dus ook heel, ja, eigenlijk een jaar of 25, 30 denk ik. Ja. Nou,

0: pittige ongelukken. Tuurlijk, dat gebeurt wel eens, maar ja, dat is dan zo. En dan, ja, is, die mensen voor en achter je staan ook stil. Dus.
1: Ja. Dat is zo.
0: Ja, dan moet je eventjes anders denken.
1: Anders denken en gewoon rustig doorgaan.
0: Knop op nul en gaan.
1: Ja. Dat stopte een keertje natuurlijk. Ook? Was dat ook voor, op een pensioenleeftijd?
0: Nee, dat had daar niet mee te maken.
1: Ah.
0: Maar goed, toen kon ik hier bij Jan Verdie komen. In brood bij Nuchteren. Ja. Tenminste van Bakkersland. En dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik brood gaan rijden. Huh?
1: Aha. Als je maar kon rijden.
0: Als ik maar kon rijden, ja. Toen ging natuurlijk die bakkerij hier op Ridderkerk weg. En dat ging naar Wateringen. Ja, toen ben ik ook meegegaan naar Wateringen tot op een gegeven ogenblik. Maar ja, toen werd dat allemaal. Toen werd de file wel eens te lullig. Want dan belden ze om 1 uur of 3 en dan stond je weer voor die Benelux tunnel 1 uur. Wat dan weer niet betaald werd. En dan zei je van: nou jongens, toedeloekie. Ik had werken op Ridderkerk en dan ben ik weer op Ridderkerk gaan werken.
1: Aha.
0: Ja? Om een vrachtwagen. Maar ja, dat is inmiddels ook finito, dus. Huh?
1: Maar je rijdt nog wel.
0: Ja, maar personenauto's.
1: Nu rij je personenauto's. Wat is het leuke aan wat je nu doet? Want dit is echt nu hobby, hè, wat je doet.
0: Ja, dat was de vrachtwagenrij ook.
1: Ah.
0: Je moest er wel wat voor doen.
1: Mm-hmm.
0: Je moest die pompwagen aanzetten. Je moest de klep laten zakken. Geeft allemaal niet. Dat is gewoon werk.
1: Uh-huh.
0: Maar dat zit toch in je? Je bent dan. Ja, dat moet gewoon kunnen. Kijk, nu rij ik auto's naar hem. Particuliere bedrijven of weet ik veel, huur- of leaseauto's. Of ik haal ze op. Ja, nou, dat doe ik nu. 2 dagen in de week.
1: Maar je rijdt er wat van je afstanden mee?
0: Je hebt dagen dat je inderdaad 500 kilometer gemakkelijk rijdt.
1: Ja, dat is toch iets verder dan richting Wateringen.
0: Ja, maar dat reed ik vanuit Wateringen ook. Dus.
1: Oh.
0: Ja, want dan reed ik vanuit Wateringen naar Kerkrade heen en weer. En dan was je ook een dag onderweg.
1: Oké. Okay.
0: Of naar Emmeloord. Of naar Leeuwarden. Ja?
1: Ja.
0: Of naar Zierikzee. Nee, niet Zierikzee. Terneuzen.
1: Nog verder.
0: Ja, daar zitten ook zo'n er zat allemaal bakkerijen waar we naartoe moesten.
1: Ja.
0: Ja. En die waren allemaal van dezelfde baas. En dan moest je dan brood halen of brengen. Ja. Dat gebeurde ook elke dag nog steeds. Ja, want voor die bakkerij bakt dat brood. Die bakkerij bakt dat brood. Maar dat brood moet wel naar Wateringen of naar Rotterdam. Ja? En die krentenbollen die in Brabant gebakken worden, die moeten ook naar Rotterdam of Wateringen. Dus die moet je dan ook weer halen. Het is een samenspel.
1: Heb jij nog een leven? Want op jouw leeftijd, ik zeg een paar keer natuurlijk gekscherend.
0: Ik ben een jonge vent van 76. Ik heb een leven.
1: Ja, niks te geraniums.
0: Nee hoor.
1: Gewoon lekker nog steeds.
0: Ja hoor.
1: Tuut.
0: Mevrouw vindt het wel eens te veel, maar dat is een andere vrouw.
1: Maar dan ga je gewoon weer een lekker weekendje weg.
0: Nee.
1: En dat is weer goed ook niet.
0: Nee, doen we niet zoveel.
1: Je doet wel andere leuke dingen, Gerrit. En daar kennen sommige mensen jou ook van in Ridderkerk.
0: Ja.
1: Je noemde al wat.
0: Verkeersregelaar.
1: Hè? Voor allerlei activiteiten in het dorp. Daar
0: heb ik heel veel dingen gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb zelfs nog in de commissie van Koninginnedag gezeten. Vroeger, bij de SER. Nou ja, toen ben ik het verkeersregelen gaan doen. En ja, dat doe ik heden te dagen in mindere mate nog wel. Voor evenementen binnen of heel dicht rond Ridderkerk. Ja, wat een beetje gebonden is aan Ridderkerk. Ja, Sinterklaas inhalen heb ik meegemaakt. 3x2, truckrun. En er zijn wel meer evenementen. Afgelopen periode weer naar Van Verzet. Hoe heette die loop?
1: De City Run.
0: City Run, ja.
1: Jazeker.
0: Oh, heb ik ook nog geholpen. Kijk, en, ja, dat zijn gewoon leuke dingen. Kijk, en nogmaals, daar hebben ze ook mensen voor nodig.
1: Mm-hmm.
0: En als ze daar geen mensen voor kunnen krijgen, dan mag het niet meer en dan kan het niet meer.
1: Nee.
0: Het voorbeeld heb je gezien bij de Tour van Nederland.
1: Tour of Holland, met die ellende. Ja, ja.
0: Met die ellende. Dat er geen motorpolitiebegeleiding in Limburg was. Ja, dat is toch ook niet leuk?
1: Mm-hmm.
0: Allemaal ellende, man.
1: Ja, dat is zeker.
0: En helaas heeft Ridderkerk dat probleem ook. Dat er weer heel weinig steun is aan de politie. Tot heden.

0: Maar heb jij dan niet af en toe bij jezelf het gevoel van, als er niet een paar van die gekken zoals ik zijn, dan stoort het in, dus ik moet wel dat het dwang wordt?
1: Nee hoor.
0: Het is toch steeds voor het leuke?
1: Het is gewoon vrijwillig. En als ik het niet, als het mij niet aanstaat, ga, dan zet ik hem er niet voor in.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het moet wel leuk blijven. En haalbaar.
0: Ja.
1: Ja, kijk, het is hartstikke leuk hoor, die ridder, of dat muziekfeest hier op dorp. Maar ik ga daar niet meer van 's middags 5 tot 12 uur staan.
0: Mm-hmm.
1: Dat hoeft voor mij niet zo nodig. Dus dan doe ik dat niet.
0: Nee.
1: Maar dat heeft dan met leeftijd te maken.
0: Ja.
1: Huh? En dan denk ik, joh, ik vind het lang zat.
0: Je hebt ook het recht om een keer te zeggen van dat
1: nee,
0: was het.
1: Tuurlijk. Nou hebben ze daar ook veel particuliere beveiligers tegenwoordig.
0: Uh-huh.
1: Maar een paar verkeersregelaars. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja. Maar met liefde doe je dus nog steeds dit soort van dingen.
1: Ja,
0: dat wil je blijven doen.
1: En ik heb er hele leuke dingen aan meegemaakt. Hele leuke herinneringen aan.
0: Ja.
1: En dat is het mooie staat.
0: En ben je die ook vergeten of kan je er nog wat over kwijt? Die mooie herinneringen.
1: Nou, ja. Ja, wat is vergeten? Tuurlijk ben je het niet vergeten. Maar dan moet ik heel diep spitten hoor. En die computer is niet zo snel bij mij, dus...
0: Ja? Je hebt er nog geen op steenkolen, zo gezegd. Dat geeft niet.
1: Nou, ik geloof niet dat er steenkolen bij zijn. Nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je hebt, ook daar heb je liever leed in.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, dat weet je zelf ook. Je doet er zelf ook aan mee. Ja, en sommige dingen zijn... die sta je aan. En andere dingen sta je niet aan. En vroeger was er iets meer... persoonlijk gezellig... als tegenwoordig. En dat is wel jammer. De sfeer wordt overal wat minder. Toen werd het stil.
0: Nou,
1: het is wel zo.
0: Toen werd het stil. Dat is ook iets om stil van te worden. Want het is wel iets van deze tijd.
1: Ja.
0: Helaas. Hè? Dat de sfeer minder wordt. Ja. En de hulp minder wordt. En, ja. Denk je niet eens op je oude mannendag. Ja, ik weet, je bent nog een jonge god. Maar toch. Denk je wel eens niet van waar gaat het nou allemaal heen? En,
1: oude mannendag, wat is dat?
0: Het is helemaal kneuter tegenwoordig.
1: Wat is oude mannendag?
0: Nou ja, alles boven je pensioenleeftijd.
1: Ja, dat snap ik niet. Wat is daar verschil om?
0: Nou, ik denk
1: om
0: dat...
1: Om dan in een zaaltje te zitten debatteren over dingen?
0: Nee, dat bedoel
1: nee,
0: ik niet.
1: Nee, dankjewel.
0: Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, vroeger kon je misschien wat makkelijk je schouder ophalen. Dan heb je een heel leven met ervaringen achter de rug. En dan kan je natuurlijk bij jezelf denken van... Nou, dan kijk ik terug op dat leven. En waar gaan we vandaag de dag dan heen? Dat, wat je zegt, dat sfeer minder wordt en dat de hulp minder wordt en zo.
1: Ja, nou, dat is wel eens zorgelijk, ja.
0: Ja.
1: Als je dat bedoelt, ja.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar dat heeft niks met oude mannen te maken, hoor.
0: Nee, maar wel dat je natuurlijk wat meer levenservaring... Ik ga terugspoelen. Gerrit, met al jouw levenservaring die je tot nu toe hebt opgebouwd... Wat vind je ervan?
1: Ik ben nog steeds tevreden met alles wat ik heb en doe.
0: Ja, ja, ja. We moeten even een paar heel belangrijke dingen nog op het eind met elkaar doornemen. Je hebt al zijdelings de naam Annie genoemd. Er kwam natuurlijk een dag in je leven dat je iemand tegenkwam. En dat was ze, hè?
1: Ja.
0: Dat ben je niet vergeten.
1: Nee. En die ben ik tegengekomen in Oostenrijk.
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja. Yeah.
0: Dus eigenlijk geen heel eind reis.
1: Op vakantie.
0: Mooi.
1: Een jongerenreis. En daar ben ik ze tegengekomen.
0: Uh-huh.
1: En dat heeft redelijk goed geklikt tot nog toe. Misschien nou niet meer, dat weet ik niet.
0: Nou ja, zeg. Ga je nou opeens rare praat doen? Of... Nee, ik mag niet meer zeggen, jouw mannendag. Maar ik had het op het puntje van mijn tong liggen, hoor. Maar het is echt geweldig als je op zo'n manier iemand leert kennen... En dat inderdaad zo mooi klinkt.
1: Ja, Annie weet daar meer van dan ik.
0: Oh,
1: want
0: ja,
1: ik mocht meekomen,
0: hè?
1: Ja, maar dat deed ze niet.
0: Nee.
1: Er waren geloof ik 2 of 3 mannen en ik geloof 13 of 12 vrouwen. Ja, dan laat ik de haren uithalen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen.
0: Je ziet er nog steeds als een stuk tevreden mens uit. Ik denk dat het goed zit tussen jullie.
1: Liever leed moet je samen leden.
0: Ja. Je hebt kinderen gekregen. Heb je net verteld.
1: Een zoon en een dochter. Een dochter en een zoon. Ja. 2 kleinkinderen. Een kleinzoon en een kleindochter. Ja, nou, ben we tevreden mee. Die zijn van mijn zoon trouwens, maar...
0: Dat maakt niet uit, maar het is toch hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Ja. Hoe is het? Onze vorige gast die had een heel mooi verhaal over als je voor het eerst een kleinkind in je armen houdt, als het nog een ukkie is. Hoe was dat bij jou toen je net opa was?
1: Het was heel spannend, want het geboren moest worden. En ik heb daar op mijn gemak bij staan kijken. Ja. En dat ging prima.
0: En toen je opa trots het kind in je armen kreeg?
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja, hè?
1: Maar ja, dan moet ik mijn computer al zetten.
0: Ja.
1: En dat werkt niet zo.
0: Nou, ik vind het heel jammer, maar we gaan je gewoon nog een keer uitnodigen als je computer dan helemaal draait.
1: Nee, maar tuurlijk, dat zijn hele fijne dingen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is gewoon zo.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, en daar leef je wel op. Ja. Maar ja, kleine kinderen, die worden groot en dan krijg je toch ook weer dingetjes van, ja, keuzes, hè.
0: Mm-hmm.
1: Oh, mijn kleinzoon is 18. Ja, en daar maak je ook wel eens wat mee, hè. Je kent hem wel.
0: Ken ik hem?
1: Ja, verleden jaar heeft hij met 3x2 ook meegedaan als bronfietsbegeleider een keer.
0: Oké, dat kan.
1: Maar goed, dan weet je, dat maakt ook niet uit.
0: Dat heb ik dan weer verdrongen waarschijnlijk.
1: Ja, dat geef ik niet.
0: Mooi hoor. Daar gaan we het even buiten de uitzendingen over om hebben, denk ik dan.
1: Nou, dat weet ik
0: niet. Nee, oh. Je zit nu echt peinzend voor je uit te kijken.
1: Ja, ik zit de computer te starten, maar dat lukt niet.
0: Dat kreng, dat
1: nou, kom op met die vragen.
0: Ja, ik wil nog een ding van jou weten. Want je hebt natuurlijk met vrachtauto's rondgereden, je hebt met personenauto's rond. Maar je doet ze ook in het klein.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ik heb er een paar honderd.
0: Goeiemorgen.
1: 51.
0: Joh. Twee kamers vol.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb een hele aardige wand aan het voeteind van mijn bed. En dan kan ik ze heerlijk zien.
0: Wat vindt Annie ervan?
1: Die is dat na zoveel jaar wel gewend. En ze mag er niet aankomen. Ik moet ze zelf onderhouden.
0: Ja, smeerbeurt en alles.
1: Afpoetsen.
0: Alleen afpoetsen. En banden oppompen en al die dingen.
1: Dat
0: hoeft allemaal niet. Ja, dat is het voordeel van...
1: Een rubberen bandje, zie.
0: Ja, van dat soort speelgoed is dat wel leuk. Maar dat is dus echt een leuke...
1: Het is tegenwoordig een hele dure hobby. Dat is het enige.
0: Oh, is dat ook alweer duur? Er blijft ook niks leuk eigenlijk.
1: Wat kost een vrachtwagen 51 als je die koopt? Wat denkt u?
0: Nou, een tientje of drie.
1: Doe de gulden of euro's?
0: Nee, we leven in de euro-tijd.
1: Oké, nou doe er dan maar €120 bij.
0: Maar het is gewoon geen leuke hobby meer.
1: Nee, dat is bijna niet meer te betalen, man.
0: Kan je wat anders verzinnen?
1: Ja, maar dan moet ik weer gaan investeren en dat hoeft niet. Maak het liever op. Okay. Ik kan het toch niet meenemen.
0: Nee, dan ga je toch een beetje over oude mannen dingen zitten te praten zo meteen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja. Dan ga je toch opeens omhoog zitten te geven, op zitten te maken. Het is fantastisch bij jou. Je bent eigenlijk een beetje een man met twee persoonlijkheden, mag ik dat zeggen?
1: Ja hoor, dat mag.
0: Ja, ja. Is het ook zo?
1: Nou, dat weet ik niet. Of dat zo is. Nee, dat weet ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan lief zijn, ik kan ook wel eens boos zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook persoonlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar dat boos zijn, daar maakt niemand mee bijna hoor.
0: Ja.
1: Zeker tegenwoordig niet meer.
0: Dat heb je ook leren in te dammen.
1: Je wordt van, als je ouder wordt, ook rustiger aan.
0: Mm-hmm.
1: Die tijd komt voor jou ook.
0: We zullen het meegemaken. De tijd die er ook aankomt, dat is kerstmis. Heb je nog leuke plannen?
1: Ja, met gezin samenkomen.
0: Ja, belangrijk.
1: En voor de rest zie ik wel.
0: Ja.
1: Er wordt er wel over gepraat binnen het gezin.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, ja, dan wacht ik allemaal rustig af.
0: Rustig aan doen.
1: Ja.
0: Vlees halen.
1: Of ergens eten bij iemand.
0: Ja.
1: Het gezin.
0: Wat is het voorkeur? Of bij een neef gaan eten die een kroma zijn vlees heeft gebakken? Nee, of het zelf doen? Nee?
1: Nee, we eten met gezin gewoon. Ja.
0: Ja. Je houdt het compact.
1: Ja. Kijk. Uit eten gaan we regelmatig, maar... Zulke dagen is het ook wel gezellig als je het met gezin doet.
0: Mm-hmm. Zo is het ook. Gerrit, we hebben een heel lang verhaal gehouden. Er kwam van alles en nog niks uit. Die computer van jou, die laten we repareren.
1: Ik vind jou wel heel onvriendelijk.
0: Ik ben heel onvriendelijk.
1: Ik heb heel veel gezegd.
0: Ja, ja, dat is ook de bedoeling.
1: Daar zal ik wel commentaar op krijgen, maar goed, dat geeft niet.
0: Ik heb jou ook gewaarschuwd ervoor.
1: Ja, dat geeft niet.
0: Maar toch ben ik blij dat je er was. Ik vond het heel erg leuk. En we gaan elkaar zeker tegenkomen bij de verkeersbegeleiding of andere.
1: Ja, dat weet ik zeker,
0: Aad. Mooi.
1: Dat weet ik zeker.
0: Nogmaals, bedankt voor je komst naar de studio.
1: Ja, veel succes met je programma.
0: Zeker. Goed, fijne zondag.
2: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea, heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zo, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent bij Radio Ridderkerk. Dit is Starlight Souvenirs. Ja, en wij zijn er weer. Het is onze beurt weer. En wij zijn Alexander Roos en mijn naam is Roelie het Jong. En u bent van ons gewend dat we van allerlei leuke dingen voor u uitzoeken. Wat oudere muziek, nieuwe muziek, bijzondere muziek. En we gaan maar gewoon gauw van start. Want een uurtje is maar heel erg kort, hè, voor al die muziek die wij willen laten horen aan u. Ik ga er even zo'n gezellig bij zitten of hangen of wat dan ook. Want we gaan beginnen met een oudje. Jawel, we gaan naar de Starland Vocal Band. Kent u deze nog? Afternoon Delight.

Ja, dat waren ze. De Starland Vocal Band, Afternoon Delight. Ze bestonden tussen 1976 en 1980. Twee albums gemaakt en één hele grote knijter van een hit. En dat was deze Afternoon Delight. Een knijter van een hit had Boney M in 1976 met het nummer Sunny. En heel veel artiesten hebben dat op de plaat gezet. En nu hebben we weer een nieuwe uitvoering daarvan. Brenna Whitaker en haar Little Big Band. Ze is een jazzzangeres en wij gaan luisteren naar haar uitvoering van Sunny. Hier is Brenna Whitaker.

Anna Whittaker en haar Little Big Band. Het is dus een nieuwe versie van het nummer Sunny. Komt eigenlijk al uit 1963. En Boney M. heeft daar dus ook een cover van gemaakt. En de grote hit is 76 op de disco. En dit was de uitvoering van Brenna Whittaker. Sunny hoorden we. Verder met een jonge singer-songwriter die zijn debuutalbum nog maar een paar jaar geleden heeft gemaakt. Ik heb het over Benson Boone. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de hype nog niet zo meegemaakt. Heel veel andere mensen natuurlijk weer wel. Maar Roelie loopt wel eens vaker erachteraan. Maar dat is die jongen die van die salto's maakt op het toneel. Maar zijn debuutalbum deed het heel erg goed. Dus zijn tweede album kwam vorig jaar uit, American Heart. Heeft dus, zoals ik al zei, nogal spectaculaire optredens. En waarschijnlijk komt er een nieuw album dit jaar uit. Maar dat is even afwachten. We gaan maar gewoon naar de single luisteren die Benson Boone heeft gemaakt. The Time of My Life.

Dat was de nieuwe single van Benson Boone. Die nieuwe single heet The Time of My Life. Ja, we gaan wachten op een nieuw album van deze meneer. Ik weet niet wanneer dat hij naar Nederland komt om op te treden, maar dat zal ongetwijfeld ook wel een keer gebeuren. Iets heel anders dan weer nu. Het is tijd voor het Songfestival.

Voor deze aflevering van Starlight Souvenirs gaan we naar het jaar 2001. En nummer 1 was toen Estland. De enige keer dat ze wonnen trouwens. En er zat een Nederlandse link. Want Tanil Padar en Dave Benton, die zongen Everybody. En Dave Benton komt uit Aruba. Dus vinden wij dan toch een beetje dat er nog een Nederlandse link is. Nederland werd gedeelde 18e. Samen met Letland. En dat is een beetje jammer. Want het is een aardig nummer. Maar misschien niet goed genoeg voor dat songfestival. Wij stuurden Michelle Koertens. Michelle is zangeres en celliste. Ze deed conservatorium. Maar startte in 2020 met een studie verpleegkundige. Dus misschien dat ze nu helemaal niet meer bezig is met muziek. Toen deed ze dat wel en toen was het eigenlijk nog wel bijzonder, want ze zat op de grond met blote voeten. En dat was een beetje raar. Nou, dat was nog vrij normaal met wat we tegenwoordig hebben. We gaan maar naar dat nummer luisteren van Michelle. Out on my own. Ja, Out on my own. Dit nummer wat je start te krijgen we straks, Alexander. Eerst even het songfestival.

Ze had wat meer verdiend dan die 18e, nog gedeelde 18e plaats destijds in 2001. Want het is gewoon een mooi nummer. Out of My Own van Michelle. Zij werd dus 18e op dat Songfestival in 2001. Nou, verder met het programma. En we gaan verder terug in de tijd naar 1973. Als het album Life and Times uitkomt van Jim Croce. En die kennen we van heel veel mooie liedjes. Helaas is hij na zijn overlijden, hij is al heel jong overleden, op 30-jarige leeftijd, is hij nog populairder en bekender geworden dan dat hij was. Hij was net een beetje aan het doorbreken destijds. We gaan luisteren naar een van de nummers van dat album en dat is Roller Derby Queen.

0: Dit was Jim Croce en Roller Derby Queen. En dat vinden we terug op zijn album Life and Times uit 1973. En dan is het tijd voor de keuze van Alexander voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. En hij komt natuurlijk weer met iets bijzonders of bijzonders. Voor ons is het misschien bijzonder, in België niet. Want we hebben een nummer klaar liggen voor u van Miel Kools. Dat is een Vlaamse troubadour die uitgroeide tot een van de grondleggers van de Vlaamse kleinkunst. Hij was al bekend bij liefhebbers toen hij zijn grote doorbraak beleefde in 1979 met het nummer Houden van. Daar gaan we naar luisteren. Hier is Miel Kools.
1: Houden van kun je bij Shakespeare niet leren, Romeo en Julia.

De ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

houden van kun je maar heel langzaam leven. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven. Wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij. Het heeft immers meer met geloven te maken, met weten.

Een lief liedje van Miel Kools, de Belgische troubadour. En dit staat op zijn album Er was een tijd, het nummer Houden van. Houden van doen we misschien ook wel van Celine Dion. Wie weet bent u een grote fan, dan bent u blij dat ze een comeback maakt. Of dat ze weer gewoon gaat zingen, maar dat doet ze wel gelijk even in het groot. Want in het najaar gaat ze 16 concerten geven in Parijs. En er zijn er nog 10 bijgekomen, omdat het natuurlijk binnen de kortste keren uitverkocht was. In het voorjaar van 27 gaat ze er ook nog een paar geven in Parijs. En waarschijnlijk komt er een nieuw album uit volgend jaar. We wachten er allemaal op. Voorlopig heeft ze alweer een tweede nieuwe single uitgebracht. Hier is Celine Dion en Bonjour, pardon, merci.

Dat is al de tweede nieuwe single van Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. We gaan het meemaken wat het allemaal gaat worden. In 1972 had er een West-Friese band een knijtergrote hit. Deze kent u wel, denk ik.

Ja, en voor de hele oplettende kijkers, inderdaad, de vorige aflevering die wij mochten verzorgen van Starlight Souvenirs, toen hebben wij een cover gedraaid van dit nummer van Maurice Monet en toen heette het Le Soleil d'été. Maar het is als eerste uitgebracht door een Britse zangeres in 72 door Kay Jackson en zij zingt over carnaval.

We hebben het één op één eigenlijk een beetje overgenomen. Pierre Cardner schreef voor de Makkers de Nederlandse tekst. En toen werd het Zomerzon. Een hele grote hit voor die band. Maar ja, hebben ze nooit kunnen evenaren. En in 1974 is die band uit elkaar gevallen. Dit was Kay Jackson. En zij had de eerste release van dit nummer, Carnival. Nou, dan gaan we weer even iets heel anders doen. We kennen ze eigenlijk van het Songfestival. Rolf Lofland en Fiona. Nou ja, zij heet Fiona Nuella Sherry. Ik kan het nooit uitspreken. Het gaat iedere keer mis als ik dat... Maar zij maken mooie muziek. En ik heb het over Secret Garden. Ze wonnen dat Songfestival in 1995 met het nummer Nocturne. Toen was er ook nog wel wat gedoe over. Omdat er maar heel weinig echt gezongen werd. Woorden gezongen werd. Nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Want ze kregen daardoor grote bekendheid. Zij doen zelf, zingen zij niet. Ze zijn alleen maar als violisten en pianisten aanwezig. Maar hebben heel vaak gastarbeiders, wil ik zeggen. Gastzangers en zangeressen. En ook op dit nummer. We gaan luisteren naar Secret Garden en Always There.

Secret Garden. En Brendan Graham die zorgde voor de zang op dit nummer, Always There. Het volgende muziek hebben we al een keer laten horen, maar ik dacht, ach, ik vind het zo grappig. Laten we het nog maar een keertje doen. A Girl Named Tom, zo heet de band. Het is een trio, broer Joshua, zus Becca en broer Caleb. En broer Joshua die noemde de kleine meid Becca in het wiegje altijd Tom, want hij wilde liever een broertje. Ja, dus dat is niet gebeurd, hè. Twee broers en één zus en zij... vormen dus The Girl Named Tom. En we gaan luisteren naar een single die ze hebben uitgebracht. Hier zijn ze, In Your Shoes.

In 2021 wonnen ze The Voice America en het was voor het eerst dat er een trio won in plaats van altijd maar een solo-artiest. Girl Named Tom hoorde u met het nummer In Your Shoes. En het album dat ze dit jaar uit hebben gebracht heet Dust to Dust. We gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar een 85-jarige zanger. Hij is nu 85. Sir Cliff Richard. Dat is ook zijn officiële naam geworden. Want hij is geboren als Harry Roger Webb. Maar in 1995 is hij geridderd. Toen werd hij Sir en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Nou, maakt mij niet zoveel uit eigenlijk hoe we hem noemen. Het gaat om de muziek die hij heeft gemaakt. En we gaan luisteren naar een hit van hem uit 1975. Hier is Cliff Richard en Miss You Nights.

een mooi nummer van Cliff Richard, Miss You Nights. Komt uit 1975. Toen kwam de eerste single van het album uit waar het op staat. Dat album kwam in 76 uit. I'm Nearly Famous. Nou, dat is die zeker. En willen we het nog even over het Songfestival hebben. Want hij deed ook nog twee keer mee. In 68 en in 73. Met Congratulations and Power to All Our Friends. Met tweede en derde. En had daar ook grote hits mee. Jawel. We gaan afscheid nemen van elkaar. Ja, het zit er alweer op. Starlight Souvenirs van deze zondagmiddag. Ik hoop dat u daar weer veel plezier naar heeft geluisterd. En wij hebben het met veel plezier voor u natuurlijk samengesteld en gebracht op deze zondagmiddag. We hebben nog een uitsmijter voor u. De mannen van Venice. Die hadden in 2002 een heel leuk album. Welcome to the rest of your life. Kip, Mark, Michael en Pat Lennon. Broers en neven. En wij gaan luisteren naar Sweet Aloha. En ik bedank u voor het luisteren. Volgende week zit hier weer Nico Bravenboer. Tot een volgende keer. Dag hoor.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
6: Die jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk. En natuurlijk Atos RTV. Begin in 2026. Hier is Luc.

Just Wanna Be By You van Luke Combs. Komt van het album The Way I Am. Dat is een album uit 2026. En het werd gereleased voordat het album. Kom uiteindelijk op nummer 12 terecht in de Amerikaanse hitlijsten. We gaan naar Cody Johnson.

Take Me Back and Leave Me There. Ja, die liedjes die gaan allemaal over, nou ja, over de liefde. Vaak, hè? Ja, ja. Als je het hebt, is het hartstikke mooi. Dat de volgende ook een beetje.

gaat over een relatie die op het punt staat om te beëindigen. Ja, zelf heb ik daar gelast van. Maar er zijn mensen natuurlijk die het er wel hebben. No Need for Leaving. Dat was de hoop van één van de partners.

als je dan niks beters te doen hebt, kom dan gewoon gezellig eventjes langs. Hè? Want dan is het veel gezelliger. Twee keer alleen is ook maar zo met z'n tweeën alleen, nietwaar? Dus dan kan je beter samen zijn. Gabriella Rose is hier samen met Cameron Whitcomb. Think about me.

Beleef jouw favoriete muziek in country style. Het programma voor de liefhebber van country, country and western en aanverwante muziek. Beleef het elke vrijdagavond opnieuw tussen 9 en 10 bij Radio Ridderkerk. En je begint je weekend goed.

I Would Marry You Again. Dan en Shay waren dat. En je luistert nog steeds naar Country Style. Je weet wel, het wekelijkse countryprogramma van RTV Ridderkerk en Atos RTV. Luister je op de vrijdagavond, dan zijn we hier live in de studio's van RTV Ridderkerk. Natuurlijk, zondagmiddag kun je dit programma beluisteren in de herhaling hier bij RTV Ridderkerk. En op donderdag kun je dit beluisteren via de kanalen van de Atos. En dat allemaal op de donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Het volgende nummer is een traditioneel country duet door Carly Pearce en Riley Green. Het komt allemaal uit 2026. En het heet If I Don't Leave, I'm Gonna Stay.

Dat makes sense, hè? If I don't leave, I'm gonna stay. En dat is natuurlijk ook zo. Dat waren Carly Pearce en Riley Green. Het volgende nummer wat we gaan draaien, komt van het album I Didn't Come Here to Leave. En het staat niet op het standaardalbum, maar wel op het deluxe album. Chris Young samen met Breland. Hier is If You Are Lucky.

En dat is altijd zo, als iemand van je houdt, dan heb je toch het mooiste geluk van de wereld. I'm the Problem, dat is het album van Morgan Wallen. En ze zingt samen met Tate.

One Million Songs waren dat. Ja, we gaan maar even wat verder op in de tijd. We komen uit in 2025. Dan gaan we het hebben over het schilderen. Ja, schilderen, wat zou je zeggen? Het is toch geen kunstprogramma? Nee, het is een muziekprogramma. Maar er zijn dingen die je heel graag kan schilderen. Dat deden ook bijvoorbeeld Westbrook, was dat Hudson Westbrook om precies te zijn. Samen met Lucas Scott en Bo Bailey, want zij hebben het liedje geschreven. Het gaat over het bewonderen van een vrouw. De vormen en de waardigheid van een vrouw en hoe dat je dat aan een doek kan toevertrouwen. Hier is Painted You Pretty.

Painted You Pretty. Ja, hoe kan het ook eigenlijk anders? Hè? Mooi nummer is dat. Geniet je nog steeds van de muziek? Wij wel. Ik ken hem. Dit is Willow Avalon.

All Night Long Left was dat. Nou, dan heb je nog eventjes voor de gang, nietwaar? Ja, dan heb je nog eventjes te doen. We zijn bijna aan het einde. Nog een paar nummers die we kunnen draaien. Dit is er eentje van. Brad Paisley. Without You.

Brett Paisley en Without You. Ja, tot aan de laatste snik gedraaid. We gaan de laatste plaat instarten. Dat is deze van Trey Lewis. Always You.

melody van dit programma. Het nummer heet, en dat zullen jullie allemaal weten, 7 Come 11. Dankjewel voor het luisteren. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond en het Ridderkerk, is het tijd voor Jazz and Easy. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling van het programma, ook hier bij het Ridderkerk. Dan is het na de klok van 5 tijd voor het non-stop shanty-programma Troosteloos. En op de donderdagmiddag na de klok van 4 bij de collega's van ATZTV is het tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, nogmaals dank en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen.

0: Op 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos. Oh.

Vandaag horen we muziek onder het thema zomer. Geniet extra lekker deze zomer met de beste christelijke muziek. Met een vrolijk tintje. Veel luisterplezier het komende uur.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hey, hoi allemaal. Je bent welkom bij Radio Ridderkerk. En je luistert naar Schatgraven. We zijn er om de week. Op de zondagavond van 7 tot half 8. En vanavond met extra veel muziek. Blijf zeker bij ons. En vanavond zit Bettina Vermeulen achter de microfoon. En David Muis doet de techniek. Eindelijk is het al zover, hè? De zomervakantie is begonnen. 6 hele weken heb je voor de boeg. 6 weken niet naar school, maar zelf bedenken wat je wilt gaan doen. Nou, daar word je vast wel blij en vrolijk van. En van het eerste liedje word je ook vast wel vrolijk.

Waar ben jij op dit moment? Gewoon thuis? Misschien bij de radio of bij je computer? Of ben je op vakantie op een mooie plek in Nederland? Of misschien in het buitenland? Uit de uitzendingen van Radio Ridderke kun je gelukkig overal beluisteren. Via internet en via de app van RTV Ridderkerk hoef je helemaal niets te missen. Ja, overal waar je bent kun je in de vakantie natuurlijk genieten van alles om je heen. Met water spelen in een meertje, een rivier of de zee. Wandelen in het bos of de bergen. Je ziet dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Bijzondere plantjes, leuke dieren, ja, van alles. En misschien vraag je dan wel eens af, hoe is dat allemaal zo gekomen? Zomaar vanzelf? Of is er iemand die daarvoor heeft gezorgd? Nou, luister maar mee naar de volgende liedjes, want die gaan daarover. En ze heten En zo is het gegaan en Alles begint bij God.

Misschien ga jij binnenkort wel op reis of ben je nu wel in een land met hoge bergen. Ik denk aan Oostenrijk, Zwitserland, Italië of ja, Zuid-Duitsland of Frankrijk. Prachtig hè, die grote rotsen. En als je dan op zo'n berg geklommen bent of met een kabelbaantje, dan heb je een prachtig uitzicht. Kun je heel ver kijken. Dan moest ik ook denken aan de volgende liedjes. Ik kijk omhoog naar de bergen en... Hij is de rots.

We hebben het bij Schatgraven over op reis gaan. Duizenden mensen doen dat nu hè, in de vakantietijd. Met de auto, de trein, het vliegtuig of ja, zelfs ook met de fiets. Hoe ging dat nou in de tijd van de Bijbel? Lang geleden gingen ze toen ook op reis. Nou zeker, want ja, in de Bijbel staan heel veel verhalen juist over mensen die op reis gingen. Gewoon eigenlijk veel te veel om in één uitzending over te vertellen. Dus ik heb er een paar tussen uitgehaald. Ken je misschien het verhaal van Abraham? Abraham ging op reis. En niet zomaar omdat hij dat zelf had bedacht, maar de Heere God riep Abraham. God zei, ga op reis, verlaat je land en je familie. En ik zal bij je zijn. Abraham wist niet eens precies waar hij naartoe moest gaan, maar hij ging toch op reis. God beloofde hem een eigen plek, een eigen land om in te gaan wonen. Abraham vertrouwde erop dat God met hem meeging en ja, hij maakte van alles mee. En als je daar meer over wil lezen, dan kun je in de Bijbel kijken, in het Bijbelboek Genesis vanaf hoofdstuk 12 tot en met 25. Ja, en wat dacht je van Mozes? Die ging ook op reis. Niet alleen, maar samen met een heel groot volk, het volk Israël. Ze maakten de reis vanuit Egypte door de woestijn heen naar het beloofde land. God had voor het volk Israël een eigen land uitgekozen. En ze maakten ook onderweg van alles mee. En ook hierover kan je meer lezen in de Bijbel en dan in het boek Exodus. En nou, nog wel een paar Bijbelboeken verder. En ook Mozes, ja, die koos er zelf niet voor om op reis te gaan. Hij werd door God geroepen. En God was er steeds bij. Want wat hij belooft, dat doet hij ook.

Ja, die eerste verhalen die ik vertelde komen uit het Oude Testament. Maar ook in het tweede gedeelte van de Bijbel, het Nieuwe Testament, kun je lezen over reizen. En dan gaat het vooral over de Heere Jezus die op reis ging door het hele land Israël. Ja, dat land waar Abraham eigenlijk naartoe is gegaan. Hij vertelde overal over het Koninkrijk van God en hij genas de zieke mensen. En hij stuurde zijn discipelen, zijn leerlingen, ook op reis met een opdracht. En dat is wel bijzonder. Hij zei, neem niets mee. Zelfs geen extra kleren. Maar ga het land door, vertel over mij en genees de zieken. Ze mochten hetzelfde doen als Jezus. En later was daar de apostel Paulus. Ook een leerling van Jezus eigenlijk. En die ging ook op reis naar Griekenland. En naar een land dat nu Turkije heet. En hij ging zelfs naar Rome in Italië. En ook hij kreeg de opdracht om erop uit te gaan en over de Heer Jezus te gaan vertellen. Nou, wil je daar meer over lezen, dan kan je in het boek Handelingen kijken. Daar staan al de avonturen in die Paulus heeft beleefd tijdens zijn reizen. Hij kwam zelfs in de gevangenis. Maar hij wist waar ik ben, daar is God ook. Hij wijst mij de weg en gaat met mij mee.

Ja, nou, als je op reis gaat, maar natuurlijk ook als je thuis bent, is het leuk om met andere dingen te doen, hè? Samen kletsen, samen lachen, samen leuke dingen doen. Maar soms is het ook wel fijn om even alleen te zijn. En om dan in de stilte na te denken, maar ook om contact te maken met je Vader in de hemel, met de Heere God die van je houdt. Tegen Hem mag je alles vertellen. Je vreugde en je verdriet. Want Hij weet wat je nodig hebt en waar je mee zit. En Hij zal voor je zorgen als jij tot Hem bidt. Want zijn naam is Ik Ben. Ik ben erbij, overal en altijd.

Nou zijn we bijna alweer aan het einde gekomen, maar ik wil je heel graag nog wat dingetjes vertellen die je kan doen in de zomervakantie. Gewoon vlakbij in Ridderkerk. Ik zet het even snel en kort op een rijtje voor je. Nou, alle kinderen die het leuk vinden om een hengeltje uit te gooien, dus om te vissen, die kunnen meedoen met viswedstrijden van 10 tot en met 13 augustus. Elke keer om 2 uur. En dat gebeurt in de wijken Bonnes, Slikkeveer, Centrum en Drievliet. Hou je nou van lekker fietsen met een heleboel andere kinderen? Dan is 3x2 iets voor jou. Voor kinderen van 9 tot en met 16 jaar. En dat is dan in de maandag 17 tot en met zaterdag 22 augustus. Je gaat fietsen door de omgeving. Je gaat zwembad bezoeken en een feestelijke slotdag beleven. Nou, Radio Ridderkerk volgt de fietsers alle dagen. Dus als je niet mee kunt fietsen, kun je ook lekker mee luisteren. Nou, dan is er ook nog Jeugdland, de laatste week van de vakantie. En dan is er natuurlijk ook de Tentweek in Slikkeveer. Tentweek is de laatste week van de vakantie overdag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, volgens mij. En in de avond voor de oudere kinderen vanaf 13. Ja, wat doe je daar allemaal? Nou, lekker zingen. Je hoort een verhaal uit de Bijbel. Er wordt geknutseld van alles en nog wat. We hopen dan later de uitzending nog meer over te vertellen. Je kun je nu al aanmelden via de website www.wilhelminakerkslikkeveer.nl. Ja, dan zit onze tijd er weer op voor vanavond. Leuk dat je meeluisterde met Schatgraven. Wil je ons iets vragen of vertellen of iets over de vakantie vertellen? Stuur een mailtje naar schatgraven@rtvridderkerk.nl. We wensen jou een heerlijke vakantie en misschien tot over 2 weken bij een nieuwe aflevering van Schatgraven. Dag!

0: Goedenavond, van harte welkom bij deze uitzending van het programma Onder de Aandacht. In dit programma willen we allerlei concerten en activiteiten en actuele thema's in en rond Ridderkerk onder uw aandacht brengen. Gaat u binnenkort een concert organiseren, een activiteit in uw kerk, heeft u een boek geschreven of bent u bijvoorbeeld vrijwilliger bij een stichting en wilt u hier iets over vertellen, laat het ons dan weten. U kunt ons mailen op het mailadres aandacht@rtvridderkerk.nl. En wij nemen dan contact met u op voor een afspraak. Vanavond is de gast Evelien van der Ark. Ik zal haar straks even beter voorstellen. David Muis-Oudijn verzorgt vanavond de techniek. Samenstelling Evelien Muis-Oudijn en mijn naam is Lisette Oudijn. Dan een aantal berichten voor u. De Ichterskerk in Drievliet houdt op 23 juli een koffieochtend voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting tijdens de vakantieperiode. Er zijn natuurlijk veel mensen afwezig, dus ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is. Bezoekers zijn van harte welkom van 10:00 tot 11:30 in de grote zaal van de Ichterskerk aan Vlietplein nummer 2 in Ridderkerk. Dan Stichting Ontmoeting, die zoekt nog vrijwilligers die zich in willen zetten om de medemens eenmalig of voor langere tijd een steuntje in de rug te bieden. Als vrijwilliger kun je er zijn voor een cliënt als maatje, door een luisterend oor te bieden of samen wat te gaan drinken. Ook door je praktisch in te zetten, door bijvoorbeeld te helpen met klussen, schoonmaken of ondersteunen bij een verhuizing. Heeft u interesse, neem dan contact op met Stichting Ontmoeting en stuur een mail naar Cora den Hartog. En haar mailadres is cdhartog@ontmoeting.nl. Heeft u ook nog berichten die u onder de aandacht wilt brengen? Dan kunt u dit mailen naar aandacht@rtvridderkerk.nl. En dan kunnen we het ook in de uitzending melden. Nou, van harte welkom Evelien van der Ark. Leuk dat je in de studio bent.
1: Dankjewel.
0: En je komt vanavond wat vertellen over de stichting Cycle for Hope.
1: Ja.
0: Nou, allereerst zou je misschien kort jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraars.
1: Zeker. Nou, ik ben dus Evelien van der Ark. En ik werk al inmiddels 15,5 jaar voor Stichting Vrienden van de Hoop. Dat is eigenlijk waar Cycle for Hope onder valt.
0: Ja.
1: En ik heb al meerdere functies daar gehad. Maar sinds een jaar ben ik volledig bezig met de fondsenwervende evenementen waar Cycle for Hope onder valt. Dus het is gewoon heel leuk om te doen. Ik ga er nog niet weg.
0: Nee, nou gelukkig. Ja. En hoe ben je zo daar terechtgekomen?
1: Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik weet niet of dat de uitzending dan lang genoeg is. Maar Stichting Vrienden van de Hoop werft geld voor de Hoop in Dordrecht. En de Hoop heeft natuurlijk een heel groot GGZ-gedeelte. Je krijgt gewoon vergoeding vanuit de zorgverzekeraars of soms vanuit subsidies. Maar ze leveren ook heel veel extra zorg die niet vergoed wordt door wie dan ook, of soms maar gedeeltelijk vergoed wordt. Bijvoorbeeld het inloophuis wat er is in Dordrecht. En ik ben niet heel lang voordat ik bij Vrienden van de Hoop ging werken, ben ik zelf tot geloof gekomen. En ik zocht eigenlijk een weerbaarheidstraining voor mijn zoon op de website van de Hoop.
0: Okay.
1: Ik kwam op de een of andere vage manier, terwijl ik geen baan zocht, bij de vacatures terecht. En om maar een heel lang verhaal kort te maken, een maand later werkte ik bij Vrienden van de Hoop. Dat was wel heel erg bijzonder.
0: Ja,
1: dat was wel bijzonder. Ja. En het is gewoon een hele fijne werkomgeving. Toen ook voor mij als jonggelovig was ook gewoon heel fijn om binnen een christelijke organisatie te werken waar niemand het gek vindt als je ineens een lied zingt. Of waar gewoon, weet je, dat was gewoon heel erg prettig. En ook om dingen bij te leren was heel erg fijn. En ik heb zelf ook een cliënt verleden bij de Hoop. En ja, het is gewoon heel prettig om in die omgeving dan te zijn waar mensen dat ook begrijpen. En
0: waar je een stukje
1: weerklank kunt vinden. Ja, en het
0: eigenlijk
1: is echt een manier om terug te geven.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik daar terechtgekomen. Nou ja, ben ik daar als werknemer terechtgekomen. En toen heb ik nog zelf traumabehandeling gehad bij de Hoop. Maar het is wel mooi omdat dat gecombineerd is met elkaar.
0: Ja, dan heb je er juist nog meer binding bij waarschijnlijk. Omdat
1: Zeker.
0: Je zelf veel dichtbij hebt meegemaakt hoe het is om daar die hulp nodig te hebben.
1: Ja, nou ja, sterker nog, zo heb ik uiteindelijk ook die hulp gekregen. Omdat ik op een bepaald moment dacht, eigenlijk was ik zelf te koppig en een beetje te eigenwijs. En nog op een bepaald moment dacht ik, nou, na al die cliënten hier heb ik eigenlijk nog nooit raar gevonden. Heb ik eigenlijk heel veel bewondering voor gehad dat ze hulp zochten en dat aangingen.
0: Ja.
1: En zelf bleef ik maar zo eigenwijs. Dus op een bepaald moment ben ik eventjes met twee voetjes op de grond gezet. En was het toch wel heel hard nodig om zelf die traumabehandeling aan te gaan. En ze bieden hele goede zorg. Dus ja, dat was gewoon heel fijn dat dat zo gegaan is.
0: Ja, dus alleen maar goede ervaringen mee.
1: En extra gemotiveerd daarom om geld voor het goede werk op te halen.
0: Ja. Dus, maar dus je werkt daar nog steeds? Of?
1: Ja, ik werk daar nog steeds. Okay. Nou, ik werk dus voor de Vriendenstichting. En ik ben coördinator fondsenwervende evenementen. Dat is waar Cycle for Hope onder valt. Wat ik al zei, de hoop heeft heel veel plekken waar geen geld voor opgehaald. En op een bepaald moment, jaren geleden, dat is al meer dan 15 jaar geleden, namen wij een locatie over in Limburg. Nou, daar was heel veel geld voor nodig. En de collega die toen bij ons werkte, die dacht, nou, Limburg is fiets, dus misschien moeten we een fietstocht organiseren om geld op te halen. En daar is de allereerste toertocht uit voortgekomen. Die heette toen nog geen Cycle for Hope. Maar zo is het wel ontstaan. En dat was eigenlijk gelijk een groot succes.
0: Oké, wat wel eigenlijk als eenmalig evenement was.
1: Ja, nou ja, misschien had hij stiekem al gedacht, dat kunnen we vaker doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat was toen een eenmalig evenement, wat wel een groot succes was. En toen kwam eigenlijk een ander concept op ons pad. Namelijk Rondje Nederland. Dat is een tocht die in 48 uur gereden wordt. Ze rijden 1200 kilometer in estafette. Dus iedere wielrenner die rijdt ongeveer 400 kilometer. Maar sommigen vinden dat wat te weinig. Dus die doen nog een paar etappes extra.
0: Klinkt in mijn oren als best wel veel. Maar
1: ik vind het ook heel veel, ja.
0: Maar 400.
1: Maar sommigen zijn zo goed getraind, daar is het appeltje eitje voor. Alhoewel, dit jaar was het heel warm. Daar kom je jezelf ook wel eens tegen.
0: Ja.
1: Maar en dat concept, het was eigenlijk ontwikkeld voor een andere organisatie die het niet helemaal aandurfde. Want het is wel een enorme organisatie om dat evenement te organiseren. En wij hebben dat over kunnen nemen. En ja, toen werd Cycle for Hope geboren. En ja, dat doen we nu inmiddels 15 jaar. Organiseren we daar fietsevenementen mee. Dus, en dat rondje Nederland dus. En verschillende toertochten.
0: Ja.
1: Dus de locatie in Limburg, dat is helaas, die is er niet meer door alle ontwikkelingen in de zorg. Maar we fietsen nog wel steeds.
0: Nou, dat is mooi dat dat in ieder geval overgebleven
1: zeker,
0: is.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En daar werf jij dus fondsen voor? Jij zoekt sponsoren, dat soort dingen?
1: Ja, ik organiseer echt het evenement. We starten eigenlijk altijd op ons terrein in Dordrecht. Dat is geen vraag. Tenminste, met Rondje Nederland is dat geen vraag. Maar we hebben dus... ze rijden 12 etappes van ongeveer 100 kilometer. En na iedere 100 kilometer heb ik een plek nodig waar 30 tot 35 campers kunnen staan. Want ze vervoeren zich vaak in campers. Waar ze dus daarna weer gaan wisselen. En dan gaat subteam 2 op de fiets. Dus die plekken moeten we altijd regelen. En soms heb je geluk dat je op dezelfde plek terug mag. En soms moet je een nieuwe plek vinden. De routes worden gemaakt. En de deelnemers worden geworven. En we ondersteunen zoveel mogelijk de teams. Dus als je voor het eerst meedoet, is dit best een evenement waar veel op je afkomt. We hebben wel een mooi handboek, maar dat is altijd de theorie. Dus ik ben veel in contact met de teams ook om ze te ondersteunen. En ik heb ook een collega die me wel helpt in de werving van de teams. En organiseren we een heel mooi evenement.
0: Ja,
1: ik zeg altijd, dit is zo'n gaaf fietsevenement dat als je van fietsen houdt. Maar we hebben ook altijd heel veel begeleiders nodig, want ze worden begeleid door... Als ik even nog het evenement schets, het is dus 1200 kilometer. Ze rijden 12 etappes. Ze doen het in 48 uur. En we hebben altijd in een team zo'n 12 wielrenners. Maar dan ook nog 6 begeleiders per team. En soms zijn het iets meer wielrenners. Dan hebben ze ook vaak iets meer begeleiders.
0: Ja.
1: Want die rijden ook mee in de campus. En die zorgen dat er een bordje eten klaar staat als ze aankomen. Ja. En die laden de fietsen weer op. En die rijden ze naar het volgende punt. En dan liggen die wielrenners al lekker een beetje te tukken in die campus.
0: Ja, of als er iets met de fiets gebeurt onderweg. Dat ze op de bezemwagen.
1: Of soms... we hebben wel eens een keer gehad dat we met 30 graden in Dordrecht weggingen. En we gaan altijd eerst naar Noordwijk toe. En daar was het ineens 10 graden. Dus dan is het fijn als je begeleiders even met een jasje langs de weg staan. Dat je even je jasje aan kan doen. Want het was niet voorspeld. Dus,
0: dat is best wel een overgang.
1: Ja, dat was een flinke overgang. Ja, ze kwamen een beetje klappertandend daarna. Dus die begeleiders zijn heel belangrijk ook in het evenement voor die teams. En en zo reizen we dus echt letterlijk heel Nederland rond. Want we gaan

0: Oh, zelfs helemaal Friesland.
1: Ja, wow. Ja, echt van Friesland naar Limburg, naar, terug naar Zeeland en weer terug in Dordrecht. Dus het is echt een rondje Nederland wat
0: ze nou fietsen. Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja. Ja.
0: Zo, dus, nou, klinkt hartstikke mooi. We gaan nu even luisteren naar muziek.
1: Nou, mooi.
0: Dan, je hebt het nummer You Say uitgekozen van Lauren Daigle. Ik hoop dat ik het goed zeg.
1: Ja.
0: Heb je daar een bepaald idee bij, gevoel bij, waarom je dit nummer hebt gekozen?
1: Zeker, ja. Het is een beetje gekomen in, ik zei het net al, dat ik zelf traumabehandeling gehad heb. En dit nummer gaat echt heel erg over je identiteit. En ja, ik ben gewoon van mening dat er heel veel problemen in deze maatschappij uit de identiteit voortkomen. Maar zij zingt zo mooi hoe je je identiteit in God kan vinden. En op het moment dat je zelf, je minder waardig vindt, laat zij zien wat God over je zegt. En dat vind ik altijd heel erg bemoedigend. Dus nou, zeker, vandaar dit nummer.
0: Mooi,
1: en ze kan prachtig zingen.
0: Ook dat, zeker. Ja, ik heb het al van zitten luisteren. Ja. Ik ga thuis vast luisteren. Maar u kunt ook mee gaan genieten. Het nummer You Say van Lauren Daigle.

0: Nou, heel mooi nummer was het. Nou, we hadden het net over Rondje Nederland, wat jullie organiseren. Dat is al geweest dit jaar, begreep ik.
1: Zeker,
0: was
1: ja.
0: In juni, ja.
1: Ja.
0: Dus ja, zijn er nog andere evenementen die op de planning staan voor dit jaar?
1: Zeker,
0: misschien nog?
1: Ja, want ik moet gewoon doorwerken. Ja, dus er moet wel iets komen. Nee, opgeven voor Rondje Nederland 2027 kan ook al.
0: Oh, kan ook al.
1: Nou. Ja, dus dat is wel leuk. Maar op 19 september hebben we nog de toertochten van Cycle for Hope staan. En dit jaar, we zijn een paar jaar op de Veluwe geweest, maar dit jaar starten we weer uit Dordrecht en gaan we richting Zeeland op speciaal verzoek.
0: Oh.
1: Het is natuurlijk altijd wel gewoon heel leuk om zo'n tocht te starten op het terrein waar bij ons ook cliënten wonen.
0: Ja.
1: En dus dat maakt het toch altijd wel heel bijzonder, want het komt heel dichtbij waar je voor je aan het fietsen
0: ja.
1: bent.
0: En hun zien ook van, hey, kijk eens wat er voor ons allemaal
1: ja,
0: gebeurt.
1: Ja. Ja, en bij de start van Rondje Nederland had een van de cliënten een mooi schilderij gemaakt wat hij bij de start neerzette, waar ze naar konden kijken. Dus dat was natuurlijk geweldig leuk. En ja, de toertochten gaan we doen op 19 september. En we doen dat eigenlijk een beetje voor ieder wat wils. We hebben een 50 kilometer tocht, een vriendentocht. Die kun je ook gewoon op een gewone fiets of op een e-bike, maar ook op je racefiets rijden.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we een afstand van 100 kilometer, van 150 kilometer en een afstand van 200 kilometer voor die mensen die 100 kilometer altijd een beetje weinig vinden.
0: Die 400 al te weinig vinden.
1: Ja, die 400 al te weinig vinden, die mogen, ja. En nou ja, organisatorisch is het natuurlijk iets kleiner als dat we voor Rondje Nederland moeten doen, want dan heb je al die wisselpunten nodig. En hier gaan ook niet echt begeleiders voor mee. Maar mensen kunnen nog wel inschrijven, want de inschrijving blijft eerlijk gezegd eigenlijk een klein beetje achter dit jaar.
0: Oh.
1: We zien wel in de afgelopen jaren dat mensen wat korter op die tochten van tevoren gaan inschrijven. En ja, dat maakt het organisatorisch altijd wel een uitdaging, want ze krijgen van ons lunch onderweg en dat moet je toch allemaal wel op tijd regelen. En we hebben natuurlijk de routes alles al voorbereid. Dus
0: ja.
1: Ik ben niet heel gauw zenuwachtig, maar dit vind ik wel een beetje spannend. Dus als er nog luisteraars zijn die denken, ik ga fietsen, dan maken ze me heel erg blij. En de cliënten van de hoop natuurlijk, want dat
0: uiteraard,
1: is waarvoor je het doet.
0: Daar gaat het om.
1: Je betaalt bij ons inschrijfgeld. Als je de eerste keer meedoet, krijg je we hebben prachtige kleding. Dus dan krijg je een heel mooi t-shirt en je krijgt altijd lunch onderweg. En je krijgt koffie en thee en dingen bij je. Bij terugkomst krijg je nog weer wat lekkers. Dus het is ook gewoon een hele leuke dag. Ja, er wordt goed voor je gezorgd.
0: Maar dat is dan zeg maar een centraal starten? Of kan iedereen een beetje op eigen...
1: Nee, we doen altijd centraal starten. Daar maken we ook een hele happening van. We maken startfoto's. En we hebben echt een uitgebreide... Wat dat betreft is het echt wel een soort wielerwedstrijd. Want we hebben altijd een start-finish-straat met allemaal spandoeken van onze sponsoren. En we maken er wel een mooie happening van.
0: Ja, het is niet zomaar een fietstochtje, kijk maar tussen 8 en 10 begin je een keer.
1: Nee, het is wel echt... Ja, de 200 kilometer start uit mijn hoofd al om 7:15. Want die moeten dan ook altijd weer een beetje op tijd terug zijn. Dus,
0: dat is natuurlijk aardig toch.
1: En dan hoeven ze ook niet alleen maar keihard te fietsen. Dan kunnen ze lekker gewoon bij de lunches even op hun gemakje zitten en een babbeltje doen. En de sfeer, dat is wat we het meest terugkrijgen, hoe mooi de sfeer bij onze toertochten is. En mensen doen het echt ook voor de ander. En ondertussen mag je zelf plezier hebben. Dus ze weten wel vaak heel erg goed waar ze voor fietsen.
0: Ja.
1: En het is gewoon leuk. Dus...
0: Maar dan is het de deelnemers leggen dan geld in? Of moeten die ook sponsors
1: zoeken? Ja, ze betalen inschrijfgeld en ze zoeken sponsoren. Ja, dat is tegenwoordig wel echt appeltje eitje. Want we hebben een hele mooie website. En dan maak je een actiepagina aan. En die kun je gewoon heel makkelijk doordelen via je WhatsApp of via je status of via je social media.
0: Oh, okay, ja.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, dat is eigenlijk nooit. Ze moeten €150 per persoon ophalen. Moeten, zeg ik tussen haakjes. Want we hebben nog nooit iemand geweigerd. Maar ja, voor de meesten is dat eigenlijk echt heel eenvoudig. Mensen denken dat het heel lastig is. Maar als je het één keer deelt. En ja, heel vaak is het toch zo dat heel veel vrienden. Zelfs als je 100 kilometer fietst. Dan zeggen mensen, ja, dat is toch nog niet zoveel. Nou, dat is natuurlijk wel heel veel. Heel veel mensen vinden het gewoon leuk om je dan ook te sponsoren. Omdat je een prestatie gaat leveren. Dus dat maakt gewoon. Ja, mensen zijn heel vaak aangenaam verrast. Hoeveel mensen dan toch sponsorgeld op hun pagina storten. En het werkt ook gewoon heel makkelijk. Dus je kan het gewoon een paar keer delen.
0: Ja.
1: Als je het leuk vindt, kan je nog een klein verslagje op je eigen actiepagina schrijven. Als je aan het trainen bent. Of als je je shirt hebt. Of nou ja, van allerlei dingen. Dus het is gewoon een hele leuke en makkelijke manier om dat zo te doen.
0: Ja, en het is ook gewoon laagdrempelig dan. Want in feite, ongetraind is misschien niet heel... Nou ja, 50 kilometer.
1: 50 kilometer kun je nog wel ongetraind. En als je heel af en toe op je racefiets ziet, dan red je tijdens zo'n dag ook echt die 100 kilometer nog wel.
0: Ja.
1: Wij hebben wel altijd wat motoren en dergelijke ook op de route zitten. Dus die kunnen je wel een zetje... Nou ja, dat geeft natuurlijk niet letterlijk een zetje, maar een mentaal zetje geven.
0: Ja.
1: En die blijven ook altijd bij de laatste persoon. Er zit ook niet per se... Nou, wij willen graag 's avonds thuis slapen, maar er zit ook niet per se een tijdslimiet aan. En hij is wel helemaal op GPS. Dat is wel voor het eerst nieuw. Want normaal hingen ze ook nog allemaal bordjes neer. Oh, maar okay. Dat hebben we eruit gehaald. Want tegenwoordig rijdt eigenlijk bijna iedereen wel op navigatie.
0: Ja.
1: Dus, ja. Nou,
0: maar stel dat je dat niet hebt. Zou het dan nog dat je een kaartje meekrijgt of zo?
1: Ja, dat kan sowieso. Maar heel vaak krijg je... soms komen mensen ook gewoon alleen of voegen groepjes zich samen. Dus stel dat je met één of twee komt en je hebt dat niet. Dan kun je heel makkelijk tegen iemand zeggen van... joh, mogen we achter jullie aanrijden? Dat gaat. Ja, zo gemoedelijk is het vaak wel. Ja,
0: het is natuurlijk ook geen echte wedstrijd. Het is meer met elkaar dan dat je zegt... nou,
1: het is zeker geen wedstrijd. Het is echt met elkaar en echt voor de cliënten van de hoop. Dus het is om een leuke dag te hebben. En er mag best wat uitdaging aan zitten. Onze slogan is confronteer jezelf, help een ander. Dus je mag best... Dus als je makkelijk 50 kilometer rijdt, zou ik zeggen... ga voor die 100.
0: Ja, ja.
1: Maar het moet wel ook gewoon een leuke dag zijn. Je hoeft niet helemaal kapot te gaan. En je hoeft niet op zijn hart te gaan. En dat.
0: Nou, het klinkt echt heel leuk. Dus de organisatie daarvan is eigenlijk... klaar dan?
1: Ja, ik heb een routebouwer die vraagt ook de doorkomstvergunningen aan. Daar zit ik wel een beetje op te wachten. Maar goed, dat komt eigenlijk altijd goed. Er zijn zoveel wegopbrekingen in de regio dat hij gewoon ook even wil wachten totdat hij zeker is waar het allemaal goed gaat.
0: Ja, precies.
1: En dus dat is altijd wel een kleine uitdaging. Maar dat is eigenlijk altijd goed gekomen. En vorig jaar ontdekten we op het laatste moment dat hij een foutje gemaakt had, dat er een pont in zat. En toen kwam het ook nog goed. Oh. Dus dat
0: houdt het wel levendig.
1: Maar ja, onze cliënten hebben ook uitdagingen waar ze doorheen moeten. Precies. Dus ik zeg altijd, het moet
0: ook
1: niet helemaal vanzelf
0: gaan. Er kan ook onverwachte dingen gebeuren in het leven. Dus dat is alleen maar prima.
1: Ja.
0: Dus jullie zijn bezig met de mensen allemaal. Nou ja, er is nog ruimte genoeg. Dus,
1: zeker.
0: Wat doen jullie zeg maar voor de deelnemers nog verder om ze voor te bereiden? Nou, ik zei al van het klein t-shirtje.
1: En we delen van tevoren ook altijd alvast wat verhalen van onze cliënten. Zodat ze weten waar ze voor aan het fietsen zijn. Want dat vinden we toch wel belangrijk. We hebben heel vaak ook bij de start nog even een cliënt of een oud cliënt. Die zijn verhalen kort deelt. Zodat ze echt met een cliënt op pad gaan. Dus.
0: Nou, hartstikke mooi. Als mensen nog mee willen doen, waar kunnen ze zich aanmelden?
1: Nou, op www.cycleforhope.nl staat echt alles. En kom je dan daar niet uit, als je mailt naar info@cycleforhope.nl, dan geef ik ook gewoon antwoord.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik zou zeggen, luisteraars, meld u aan, ga lekker trainen, daag jezelf uit. Dan gaan wij richting het einde van het programma. Wilt u dit gesprek nog eens een keer terugluisteren? Ga dan naar de website van RTV Ridderkerk. Dan naar uitzending gemist. En daar moet u zoeken naar Schatgraven onder de aandacht. Dan kunt u deze uitzending nog een keer terugluisteren. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Blijft u luisteraars vooral uw berichten sturen. En of doe een verzoek om in de studio uw onderwerp te komen toelichten. U kunt ons mailen op aandacht@rtvridderkerk.nl. Evelien, bedankt voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: En voor het mooie gesprek natuurlijk.
1: Ja, was leuk.
0: Ja, was heel gezellig. En u bedankt luisteraars voor het luisteren. Naar het nieuws van 8 uur kunt u luisteren naar het volgende programma Muzikaal Boeket. En over 2 weken zijn wij weer met een nieuw programma. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U bent meer dan goud en zilver, u de bron van mijn bestaan. U alleen schenkt echte blijdschap, ja, met u wil ik verder gaan. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het familieprogramma Musical Bouquet. Dat we zijn begonnen met het lied Als een het dat verlangt naar water. Gezongen door het jongerenkoor Emmanuel uit Urk. Vanavond kunt u luisteren naar de tweede zomeruitzending van Musical Bouquet. We draaien extra veel psalmen en liederen en daaromheen lezen we woorden uit de Bijbel. In het eerste uur is het thema Een trouwe medereiziger en volgen we Naomi, Rut en Orpa op hun reis aan de hand van 3 gespreksdelen. In het tweede uur lezen we een meditatie van Thea Westerbeek met als thema Aan de wandel met Jezus. En we lezen een gedeelte uit de Bijbel. Ook hoort u een gedicht van Alfred Bronswijk. De techniek wordt vanavond verzorgd door René Lodder. Samenstelling en presentatie Jacqueline Molendijk.

1, vers 7. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken.

Als je Rut 1, vers 7 tot en met 18 leest, kun je drie gespreksdelen onderscheiden. Het eerste gespreksdeel keert terug, vers 7 tot en met 10. De beide schoondochters gaan met Naomi op weg naar Juda. Onderweg dringt Naomi er bij hen op aan terug te keren naar het ouderlijk huis. Hiermee offert zij zichzelf op, want dit houdt in dat zij dan alleen verder moet gaan. Zij spreekt een zegen over hen uit. Ze kust hen en samen huilen zij bitter. Beide schoondochters zijn blijkbaar zo gehecht aan Naomi dat ze liever met haar een onzekere toekomst ingaan dan terug te keren naar de veiligheid van hun eigen familie.

Het tweede gespreksdeel, de beslissing, vers 11 tot en met 14. Naomi herhaalt haar oproep terug te keren en stelt dan retorische vragen. Vervolgens beantwoordt Naomi haar eigen vragen door op haar ouderdom te wijzen. Naomi geeft aan dat zij geen kinderen meer kan krijgen. Maar zelfs als dat wel zo was, zou het dwaas zijn van haar schoondochters om een huwbare leeftijd af te wachten. In het slotdeel van het betoog stelt zij dat de situatie van haar nog bitterder is, want de hand van de Heere ging tegen mij uit. Deze uitspraak dient als argument om toch maar niet mee te gaan. Wie wil er blijven bij iemand tegen wie de Heere zich gekeerd heeft? De schoondochters begrijpen het betoog en barsten opnieuw in tranen uit. Ze nemen elk een beslissing.

Het derde gespreksdeel, Ruts verklaring, vers 15 tot en met 18. Orpa heeft haar keuze gemaakt. Zij keert terug. Naomi ziet het en wendt zich tot Rut. Zij raadt haar aan het voorbeeld van Orpa te volgen. Dit brengt Rut tot haar indringende verklaring, waarin zij onvoorwaardelijke toewijding aan Naomi en God uitspreekt. Rut stelt dat zij Naomi niet zal verlaten en voert 6 verduidelijkingen aan. Gaan, verblijven, volk, God, sterven, begraven. Vers 16 en 17a. Plechtig eindigt Rut haar verklaring met een eedformule. Het geloof in God is blijkbaar belangrijker

Het is bijna 9 uur en dat betekent dat wij er even tussenuit moeten voor het nieuws. Tot die tijd kunt u nog luisteren naar een instrumentale uitvoering van het lied Mijn Herder is de Heere God, gespeeld door Noortje van Middelkoop op de panfluit. Na het nieuws zijn wij weer bij u terug met het tweede uur van Muzikaal Boeket. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Welkom terug bij Musica Bouquet, dat we zojuist zijn begonnen met het lied Breng dank aan de Eeuwige. In dit tweede uur lezen we straks een meditatie van Thea Westerbeek met als thema Aan de wandel met Jezus. Daarbij lezen we een aantal gedeelten uit de Bijbel. Maar we beginnen met een gedicht van Alfred F. Bronswijk, een zomerpsalm. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron, waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, als mens die lied en licht en zomer door wil geven. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit, in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. U wordt geprezen door de wolken en de winden, door vis en klein insect en witte akkerwinden. Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden. U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong, beide.

Ter voorbereiding op de meditatie van Thea Westerbeek met als thema Aan de wandel met Jezus lezen we een aantal gedeelten uit de Bijbel. De eerste Bijbellezing is Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De tweede Bijbellezing komt uit Genesis 6, vers 9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En de derde Bijbellezing komt uit Psalm 86, vers 11. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. En de laatste Bijbellezing, de vierde, komt uit Efeze 5, vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

rubriek Stil voor God lezen we vanavond een meditatie van Thea Westerbeek. Het thema van de meditatie is Aan de wandel met Jezus. Vanmorgen maakte ik een wandeling in de natuur. God wandelde mee. Dat bedoel ik eerbiedig. Want je kunt tijdens een wandeling God prijzen voor het gezang van de vogels. Of hem danken als je onverwacht een groepje reeën ziet oversteken. Hem loven vanwege het zonlicht op je huid. Dat maakt een wandeling tot een spirituele ervaring. Maar wandelen met God heeft in de Bijbel een nog veel diepere betekenis. Het is opvallend hoe vaak er sprake is van wandelen in de Bijbel. Soms heel letterlijk. God zelf die wandelt in de tuin van Eden. De tocht door de woestijn. De pelgrimspsalmen. De discipelen die met Jezus optrekken. De Emmausgangers met wie Jezus na zijn opstanding oploopt. In de tijd van de Bijbel zijn er nog niet zoveel snelle vervoersmiddelen. Er wordt wel van strijdwagens gesproken. Maar verder gaat alles per viervoeter of te voet. Het woord wandelen komt vaker voor in figuurlijke zin. Daarvan is Henoch het bekendste voorbeeld. Dat Henoch wandelde met God wordt twee keer vermeld. In Genesis 5, vers 22 en 24. Hij leefde in verbondenheid met God, staat er. Nog vaker dan wandelen staat het woord wegen in de schrift. Het komt wel honderden keren voor. Daarmee worden geen straten of paden bedoeld, maar Gods wegen. Of onze eigen levensweg. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Efeze 5, vers 15a. Wandelen is in de Bijbel een manier om ergens te komen, maar meestal wordt de weg van het geloof bedoeld. Wat betekent het wandelen op Gods wegen eigenlijk? In Efeze 4, vanaf vers 25, wordt gesproken over de nieuwe levenswandel. Het wordt ook wel eens in kerk gelezen in plaats van de 10 leefregels. Heel concreet staat er: spreek alleen de waarheid en opbouwende woorden. Vloek of scheld niet. Houd je woede in toom. Steel niet. Geef aan wie het nodig is. Wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God jou vergeven heeft. Heb elkaar lief. Ook in Colossense 3 gaat het over het nieuwe leven. Dat is een leven van goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En van liefde, vrede, dankbaarheid en wijsheid. Er is ook een oproep tot het zingen van psalmen en hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Dat doet me denken aan zo'n heel bekend en vrolijk lied dat ook over wandelen gaat. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk bedekt de zon. En ik kan niet anders. Ik moet hem prijzen. Die de zonde in mij overwon. Het lied gaat nog verder. En zingt ook over het nieuwe leven. Toch bekruipt mij soms de gedachte dat nieuwe leven, het wandelen met God in liefde, goedheid, vergevingsgezindheid en al die andere mooie begrippen, zo goed leef ik niet. In mijn leven zijn nog heel wat duistere wolken. Ik heb niet altijd goede gedachten. Ben niet een en al zelfbeheersing en medeleven. God weet dat ook. Onze heimelijke zonden komen bij u aan het licht, lees ik in Psalm 90, vers 8. Dat idee kan me beklemmen. Ik voldoe niet. Gelukkig staat er in de Bijbel ook nog iets anders over licht. En dat is de tekst die in deze Bijbelstudie centraal staat. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De Basisbijbel vertaalt het anders. Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Het mooie vind ik dat de nadruk hier niet ligt op mijn handel en wandel, op alles wat ik moet doen en waarin ik tekortschiet, maar op Jezus.
Hij is het licht. En als ik hem volg op mijn voettocht door het leven, al struikelend en zwikkend, dan heb ik dat licht. Dan zal ik daarin wandelen. God vraagt van ons om goed te leven, maar hij belooft dat we dat ook zullen doen. Ik moet ook denken aan een andere Bijbeltekst over wandelen, die staat in Efeze 2, vers 10. Want hij is het die ons gemaakt heeft, totdat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God heeft bereid. Dat is toch een opsteker, dat we geschapen zijn om goed te doen. En dat God deze daden al heeft voorbereid. We hoeven alleen maar in dat spoor te wandelen. Het fijne van wandelen is dat het niet snel gaat. Op Gods weg kun je rustig om je heen kijken, luisteren naar zijn stem, leren, soms vallen, opstaan en verder gaan. Hij wandelt mee. Wandelen met God. Welke richting gaat dat op? Soms sta je in je leven op een kruispunt. God wijst je dan niet altijd de weg als ware hij je navigatie, die je letterlijk vertelt welke afslag je moet nemen. Maar je kunt zelf, op basis van wat Gods woord

We zijn bijna aan het eind gekomen van het programma en draaien nog een laatste lied voor u. De vrede van God zij met u. De vrede van Hem. De vrede van God zij met u. In Jezus' naam geef ik u de vrede van Hem. De vrede van God zij met u.

U heeft geluisterd naar het programma Muzikaal Boeket, dat vanavond voor u werd gemaakt door René Lodder en Jacqueline Molendijk. Over 2 weken, op zondag 2 augustus, hopen wij u weer te zijn met de 3e zomeruitzending van Muzikaal Boeket. Het volgende programma waar u na het nieuws van 10 uur naar kunt gaan luisteren is Love Songs Are Back Again met collega Hans Mens. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: Zondagavond 19 juli. We zitten midden in de halftime show van het voetbal. Ja, het duurt zo'n 25 minuten. En dat betekent dan die eerste helft dat het de hele tijd duurt eer de tweede helft gaat beginnen. En is het donderdagochtend, dan is het gewoon staat u in de file. Want de brug is afgesloten, de Papendrechtsebrug. Dat betekent lang omrijden. Maar ja, aan de andere kant, u kunt ook gewoon uitgeteld luisteren, enzovoort, enzovoort. Dus betekent gewoon fijn muziek op jou. Twee uur lang de allerfijnste, allermooiste voor jou daar aan de andere kant van de radio. En dat betekent twee uur lang love songs are back again. En we danken de collega's van de religieuze uitzendingen, moet ik goed zeggen, die we vanavond hadden tussen 6 en 10 uur op de zondagavond en op de donderdagochtend tussen 6 en 10 uur RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met een informatief programma. Nieuwtjes en informatie over alles en nog wat. En wie zijn wij dan? Ja, wij zijn Hilly, Wendy en Marijke van der Schoor. Ja, zeker wel. Hier in studio aan de Lomelstraat. En dat betekent voor u daar dat we samen met z'n drieën fijn muziek gaan maken. En ik hoop dat u het leuk gaat vinden. Zoekjes zijn er om gedraaid te worden. Mooie muziek. Elbow, One Day Like This. Het Regen Zonnestraat van Agda de Murk. En Chosen Texas van Ella Langley waren de eerste drie. En wat doen we nog meer vandaag? Uiteraard hebben we deze meneer.
1: De drie van Dirk.
0: En gaan we in de tweede uur gaan we ook eens filosofisch nadenken. En dat betekent wat omdenkertjes, misschien een loesje tussendoor. Nou, dat doen we gewoon tussen al die mooie platen die we gaan draaien. En verzoekjes zoals gezegd. We draaien voor u. A Song for You. En dan hebben we het gelijk over Leon Russell. We gaan terug in de tijd.

mooie platen, hè? Heel veel mooie platen. En die worden allemaal aangevraagd. Zelfs vanuit Bakkum. Prachtige plaat van Crosby & Nash. Hebben we het over Lay Down. Speciaal voor jou, Barbara. En dan moet hij wel op het goede moment beginnen. Excuses, want hij is al wat doorgelopen. En moeten we beginnen bij het begin. Deze Lay Down. Lay Me Down.

0: dat je deed. Prachtige nummers van Carole King, You've Got a Friend. En Crosby & Nash met Lay Me Down. Ja, we gaan door. We gaan door in de tijd, door in dit programma.
1: Hans Muns, goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs. Een gouden ouwe in Love Songs.

Beer van de Beatles. Ja, je hoort het misschien wel mijn stem. Het is een beetje, we hebben wat technische problemen met de microfoon. Ik hoop dat het nu beter gaat en dat ik beter te verstaan ben. Ja, foutjes maken we allemaal. We gaan door richting de drie van Dirk. Maar nog eventjes deze van Bente. 3, 2, 1.

0: praten met een verhaal.
1: Ja, laten we gauw doorgaan, want de tijd dringt. Want we gaan richting de klok van 11 uur. En dat betekent drie prachtige platen van Dirk Bravenboer. I Will Come To You van Hanson. En ze zijn een Amerikaanse band bestaande uit de drie broers Isaac, Taylor en Zack. Geboren in Tucson, Oklahoma. En ze braken het eerst door in Nederland en Vlaanderen in 1997. Een jaar later hadden ze al drie Grammys nominatie op zak. Hierna werd het rustig rondom de broers, maar brachten toch nog vier albums uit en besloten hun eigen platenmaatschappij op te richten. En alles in eigen beheer. In 2011 stonden ze bij ons op Pinkpop en hadden een gastrol bij de nieuwe clip van Katy Perry, genaamd Last Friday Night. Hun grootste succes met I Will Come To You lag in Zweden en Australië, met daar hoge scores. Hanson, I Will Come To You, de eerste in de drie van Dirk.

Ja, zo hoor je nog eens wat platen die ik nooit gehoord had. Hanson, I Will Come To You. Geldt niet voor de volgende dame op het lijstje van Dirk. Dit is Melanie C. and The First Day of My Life. Een nummer van de Britse zangeres Melanie Chisholm, oftewel Melanie C. uitgebracht in september 2005 in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het is haar meest succesvolle single tot nu toe in Continental Europe en stond ruim 2 jaar in de charts. Enrique Iglesias was 1 van de 2 schrijvers. En het werd bovendien uitgebracht in diverse talen, waaronder Italiaans en Frans. Andrea Bocelli heeft ook een versie op zijn album A New Day gezet. Vreemd genoeg is het nooit in Engeland uitgebracht als A-kant van een single. En de videoclip is opgenomen in Hannover op diverse locaties. The First Day of My Life, Melanie C. in de 3 van Dirk.

Melanie C en The First Day of My Life. En de derde in het rijtje, die kennen we ook. En dat is Toto, I Will Remember. Afkomstig van de Amerikaanse rockband Toto. Het is de eerste single van hun negende studioalbum Taboo. En die naam staat weer voor de traditionele ritmische muziek van de Nederlandse Antillen. Het album werd opgenomen na de plotselinge overlijden van de drummer en medeoprichter Jeff Porcaro in 1992. En we kennen Toto over het algemeen van titels met namen als Afrika, Pamela en Lia. Maar I Will Remember is een van de meest melancholische en veelgeprezen ballads van de band. En onder de fans uitgegroeid tot een absolute klassieker die vreemd genoeg nergens de hitparade bereikte. Maar wel bij ons. I Will Remember, Toto in de 3 van Dirk.

Ali G, Ree Jepsen en After All. En we gaan zo door naar het nieuws van 11 uur. En dat betekent dat we het nieuws gaan horen en kijken hoe het staat bij dat voetbalgebeuren. Hoe zou het daar staan? Wie weet het. Maar goed, en luistert hij gewoon uitgesteld, dan weet hij het. Hoe de uitstelling is afgelopen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. En al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee. Zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Love songs are back again. Romance on your radio station.
12: Welkom terug aan deel 2 van Love Songs. En dat betekent dat we mooie muziek gaan draaien in het laatste uurtje van deze zondagavond. Zeker donderdagochtend. Dan is het bijna middag. En ja, een verzoekje. Van het goede doel. Alles geprobeerd. Speciaal voor jou.

0: Ja, zeker wel. Alles geprobeerd van het goede doel. En dat betekent dus een hele lange, weet je wel. En dan gaan we gewoon door met volgende platen. En ja, ik kan even een beetje te kijken hoe we dat gaan doen. Want we staan op een... op de, ja, zou ik zeggen. Niet van YouTube, maar we hebben het over wat anders. Maar goed, dat is heel mooi. We hebben de Easy Treat van The Queen's Age. The Queen's of... Nee?
1: Even kijken, mijn briefje hoor.
0: Oh ja, jeetje. Jongens. Gaat even niet al te best in de tweede uurtje. Maar tot Easy Street van The Queens of the Stone Age. Dat is het nummer waar we aan draaien. En dat doen we.

0: weet in ieder geval wie het zijn, hè? The Queens of the Stone Age met Easy Street. En ja, Hilly staat hier net naast me en zegt van, joh, foutjes kunnen we allemaal maken. En schaamte verdwijnt als je het deelt, dus ik deel het met u daar. En als je het wil verbergen, wordt het alleen maar sterker. Dus dat doen we niet. En ja, zo en zo. En voor een goede samenwerking met de techniek moet je elkaar sterke punten zien als aanvulling op je zwakke punten. En niet als bedreiging voor je positie. Nou, ook dat is maar een dingetje. En zullen we zeggen dat, ja, niemand is perfect. Tot je verliefd op me wordt.
1: Hans Muntz. Goud. Maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

Nou, deze van Santana. Oh, je kan me vaak. Kunnen we deze makkelijk achteraan draaien? Van Bruno Mars. Risk It All.

Ja, Lucas Graham en Good Times. En je komt op die lijst van Spotify, kom je nummers tegen waarvan je denkt van, wie is dit? En waar gaat het over? Nou, we hebben het over deze. Frank Mastra. En we hebben het over dit nummer, Hanging On.

dan staan hier een heleboel jongelui naast me net. En staan te kijken van wat je aan het doen bent. En die zeggen, joh, Frank Marstra, weet je niet wie dat is? Ik zeg, nou, nee, eerlijk gezegd niet. Nou ja, dat is dan een artiestennaam van Franklin Mastralonga. En is een opkomend Amerikaanse singer-songwriter en pianist in de soul en Amerikaanse scène. De jonge muzikant, voorheen muziekstudent aan de Sony Onata, brak door op sociale media en tekende onlangs een plaatcontract bij Mercury Records om in Nashville een muziekcarrière op te bouwen. En zijn stijl wordt gekenmerkt door pianospel en soulvolle vocalen. Hij is vooral bekend van zijn debuutsingle Hanging On. Nou, deze dus. En hij haalt muzikale inspiratie uit klassikale artiesten als Ray Charles en Leon Russell. Hebben ook gedraaid. Nou, dan weer door naar Nederlands product. Naar de 3 A's.

From Down Here, Lola Young. Staan hier net, zoals gezegd, mensen naast me. En die zijn een enorme fan van de Rolling Stones. En zeker van hun nieuwe LP, CD. Ja, ik heb ze even uitgelegd wat een LP was, want die hangen hier aan de muur. En ze hadden alleen maar van de CD gehoord. En enorme fans. En daarom maar twee nummers. Of eentje. Nou, we beginnen met één. Back in Your Life, de Rolling Stones.

jongens, je hebt gelijk, hè. Het zijn tachtigers, maar ze maken muziek. En het is best wel mooi. Nou ja, Back in Your Life. Daarom draaien we er nog maar eentje. Want ik denk toch dat het toch voor jullie leuk is om er nog eentje te draaien, jongens. Ik hoef er geen naam te noemen. Nee, inderdaad geen naam te noemen. Maar wel deze van de Rolling Stones. Hebben het over Ringing Hollow.

0: Love Songs Are Back Again. Met Hans Muns en de mentale hulp van Wendy en Hilly.
1: En Marijke van Schoorn uiteraard niet te vergeten. Betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze aflevering van Love Songs. Naar die Beatles en In My Life uit 65. Gaan we door naar een nieuwe. Misschien is het tijd. En misschien is het tijd om naar huis te gaan. Ja, het is bijna 12 uur. Yves Beernissen als laatste in de show. Ik zeg een heel goede avond, goede nacht. Is de donderdagochtend een heel goede morgen. En ja, luistert u gewoon ergens overdag of waar ook. Via de uitzending gemist aflevering. Dan zeg ik u een heel goede dag. Nou, wees voorzichtig. Doe rare dingen. En we zijn er weer volgende week zondagavond. Steek u op. Nou, noem maar op. Volgende uitzending. Tot ziens, keer uit. En tot de volgende keer, hè. Houdoe.

0: Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.